0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Media.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie? Dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Veilig thuis trekt aan de bel. Er is namelijk geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt zelf bevestigt dat nog niet, maar noemt het vooralsnog een IT-incident. Ze hebben uit voorzorg bepaalde systemen uitgezet, vertelt de CEO bij RTL.
3: Op dit moment loopt het onderzoek nog en wij hebben preventief deze systemen uitgezet. Dus dat zorgt dat wij gewoon de systemen beschermen en zullen we weer aanzetten als dat kan.
2: Maar volgens deskundigen doe je dat alleen als er meer aan de hand is. Door die storing zijn in sommige winkels lege schappen vandaag. Er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En de ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van de wegen. Het kan tot 125 euro per jaar gaan kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Het weer nog, wat meer bewolking dan gisteren. Iets grijzer, ook af en toe een bui. Maar wel zacht, ongeveer 20 graden.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: Transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
5: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
13: Speel mee met de Fluisteraar.
14: De jackpot staat nu op
15: 9600 euro. Let's
13: go! Dit is Radio Veronica. You're the

0: oké. Okay. Prima. Dinsdag relaxdag, hoor. Het is 13 oktober. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, wij klokken weer in, hoor.
1: Mijn

0: Als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Oh. Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.

0: Dat is van Beavis en Butthead. Lekker hoor. Boston, and More Than a Feeling. En dat is het natuurlijk ook. Daarvoor, het was Mesmerized. In de Freemasons edit. En dat is toch wel die hele vette versie. Het oorspronkelijk is een heel rustig R&B-nummer. Sorry, ik verslik mij. Zo.
1: Oh, gut. Je begint ook een beetje op Frank Evenblij te lijken.
0: Nee. Nee, dat ging vannacht al mis.
1: Oh.
0: Ik werd wakker en ik verslikte. Ken je dat? Dat je gewoon... dat je iets achter je strot op zit en het blijft maar lopen of zo.
2: Ew.
0: Nou, dat ging niet goed.
1: En dat zit er nog steeds.
0: En ik werd vanmorgen wakker en dacht, nou, het zal wel weg zijn. Ik dacht, nee, dat is helemaal niet weg.
2: Wil je wat water?
0: Ik moet even uitkijken, want ik begreep dat, dat de keel en mondtyfers bij de dishjockeys weer van dienst is. Ik had Rob Stennis bij mij thuis afgelopen vrijdag. Ik zag Nicole op een gegeven moment een lekje honing in hem plamuren. Toen dacht ik, oh mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Laat jullie heel even alleen en jij voert hem al honing.
2: Dat klinkt heel erotisch ook.
0: Ja, dat was het niet hoor, kan ik je melden. Maar okay. Nee, dus we moeten even kijken. Maar het gaat goed komen. Maar ik wil zeggen, Faith Evans, Mesmerized, origineel, is een rustig R&B-nummer. Je moet de Freemasons edit hebben, dan kan je erop dansen.
1: Kijk, je hebt het
0: daar
1: gezegd
0: en daar mag best voor geklapt worden.
2: Dat vind ik ook.
0: Zo. Ja. Morgen. Het is dinsdag.
1: Oh, je hebt ook helemaal waterige ogen.
0: 13 oktober. Ja, ik sta echt een slikke live. Ik ben stoer. Ik ga gewoon doorpraten. Dat red je niet.
2: Nee.
0: Dat red je niet.
1: Marijke, moeten wij het overnemen? Gaat dit allemaal goed komen?
2: Ja, ik wil nog wel even zeggen, mesmerized is ook een nat woord. Ik snap wel dat daar... Klinkt als een niche
0: natte
2: eigenlijk.
0: Tong.
2: Ja,
0: het is duidelijk. Sorry daarvoor. Maar het komt ook door de emotie natuurlijk, hè? Want ik sla de kranten open en ik maak me zorgen. Kunnen we straks nog wel boodschappen doen?
2: Ach, bij een andere supermarkt. Nee, ja, precies. Ja, bij een andere supermarkt wel.
0: En kan ik mijn condooms nog kopen bij de Ethos vanmiddag? Hè? En kan ik mijn flesje wijn nog halen bij de Gal?
1: Ja. Ik zou even naar de Kruidvat en naar Dirk 3 gaan als ik jou was.
0: We hebben echt te maken met een... Ja, wat is het? Ze noemen het nu zelf een... het is geen hack. Nee.
1: Het begon zeg maar met een IT-incident.
0: Oh, een IT-incident.
1: Nou, dat zou nog kunnen impliceren dat iemand een fles cola over de server heeft laten vallen.
0: Oepsie poepsie.
1: Maar ze zeggen nu, het is een cybersecurity-incident. Dus ze hebben het qua heftigheid en specifiekheid een beetje opgeschaald.
0: Mijn god zeg. Ja. Nou, hoe dan ook, I weep for the future. Ik maak... vooral de Jumbo moeten we even in de gaten houden. Die moeten gaan opschalen nu, hè?
2: Ja. Ja, ik ben benieuwd of zij ook doelwit zouden kunnen zijn. Dat neem ik toch aan van wel.
1: Ja, want Marijke, jij vertelde vanochtend ook al eventjes... dat er in andere landen ook van alles gaande is, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik hoorde in het nieuws, volgens mij was het uit mijn hoofd... was het Frankrijk. Dat ze daar... hebben ze ook een aanval gehad bij de supermarkt.
0: Maar ook gisteren toevallig, of niet?
2: Ja, ook gisteren. En daar hebben ze op de een of andere manier kunnen inbreken in de diepvries. Daar hebben ze de temperatuur omhoog gegooid.
0: Nee!
2: En er zijn sommige diepvriezen, koelelementenkasten... zijn op 50 graden, geloof ik, gezet. Dat ook in de fik gevlogen. Ja, het is echt wel iets heel geks aan de hand.
3: Something's going on here.
1: Maar dat een koelsysteem ook de mogelijkheid heeft om op 50 graden...
2: om gewoon een bijklimaatkast te worden ineens. Ja, wist ik ook niet.
0: Nu is het dit dus, het Albert Heijn en Gal en Ethos en zo. Maar what's next dan?
1: Ja,
0: hè?
1: Nou ja. Ja, zeg het maar.
0: Volgende week, misschien zijn wij dan aan de beurt.
1: Kijk, we weten natuurlijk ook nog helemaal niet wie het gedaan heeft. Je kan speculeren tot je een ons weet. Ja.
0: Is het inderdaad iemand die per ongeluk koffie geknoeid heeft in het apparaat? Of is er iets meer in de hand?
2: Nou goed, dat vind ik dus ook een beetje stommig. Kijk, ik begrijp het wel. Misschien dat de Albert Heijn wel wordt... dat is allemaal speculatief, hè, dat wil ik er wel bij zeggen. Misschien dat de Albert Heijn wel onder druk wordt gezet... om geen informatie naar buiten te brengen. Precies. Daar moet je allemaal heel voorzichtig mee omgaan. Maar ergens voelt het heel erg van, oké, we gaan ervan uit... dat Ahold Delhaize gehackt is. Weten we niet, maar denken we. Maar wat is er anders aan de hand? Het is veel vragen nog.
0: Ja, veel vragen. Maar ik ben wel benieuwd wat er vandaag allemaal boven komt borrelen. Hè, krijgen we al te zien wat er aan de hand is. Maar goed,
2: ik vind het ook niet leuk voor de mensen die er werken.
0: Nee joh, die kunnen niks. Ze konden niet eerst de poortjes openen. Ze konden niks scannen. Het was vreselijk.
2: En dan krijg je al die boze mensen. En het zijn ook allemaal vaak tieners, hè, die het als bijbaan doen. Ik was gisteren in Loosdrecht. En daar was een meisje die keek me ook met grote ogen aan. Ja, ik weet ook niet wat ik kan doen. Ik weet het ook allemaal niet.
0: Ben in mijn werk gekomen, maar daar houdt het ook mee op. Ja, vreselijk.
2: Echt heel erg irritant.
1: Die antwoord nu in het Russisch. Heel gek.
0: Heel gek. Ook die is ook... Daar is
1: aan de hand, hoor.
0: Heel apart. Hoe dan ook, iedereen die ermee te maken heeft, sterkte vandaag. Het komt vanzelf hopelijk goed. Gelukkig hebben we hier geen last van een hack. Want we hebben nog steeds het ticketalarm. Mocht je het ticketalarm horen, dan moet je...
4: Dit is het Radio Veronica...
0: Ik zit midden in het verhaal. Als je een ticketalarm hoort, dan maak je kans op kaarten voor Direct aanstaande maandag. En wat hoor je nu net? Het ticketalarm.

0: Know My Soul, ja.
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio
2: Veronica.
0: Zo, Ticket Alarm kwam voorbij. We hadden een hele vlugge apper. Ongelooflijk. Angelique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, kijk joh, wat ben je vroeg?
3: Nou. Ja, ik zet de wekker voor dat alarm, want je weet maar nooit.
0: Oh, heb je echt de wekker gezet om voor het geval dat het langs zou kunnen komen, ja?
3: Nou, zeker. Normaal gesproken niet zo'n vroege vogel.
0: Maar speciaal voor dit heb jij de wekker gezet?
3: Absoluut.
0: En jij hoorde het alarm voorbij komen. Hoe graag wil jij erbij zijn bij Direct?
3: Ja, heel erg graag.
0: Heel graag, ja. Wachten. Als je zoveel opstaat, dan daar zit iets.
4: Waarom ben je zo'n fan dan van Direct?
3: Sinds de afgelopen jaren vind ik ze echt steeds beter worden. Er zijn ook hele leuke gasten.
0: Ja, zeker.
3: Dus
0: fantastisch.
3: Ik vind het eigenlijk al een geluk.
0: Live ook echt een sensatie. En je gaat erbij zijn!
3: Yes, helemaal gaaf.
0: Geweldig. Volgende maandag hier in de studio bij een zeer exclusief optreden van Direct. Ze staan in vol ornaat voor je. Niet in vol ornaakt, maar gewoon in vol ornaat, dat je het weet.
3: En lijkt me meer dan prima.
0: Het hele nieuwe album spelen voor je. Tof, hè?
3: Geweldig. Ja, super geweldig.
0: Heel veel plezier, Angelique.
3: Dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van, hè?
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio
2: Veronica.
0: Ja, het zou zomaar kunnen dat het alarm voorbij komt als dat zo is. Het kan ook op dit tijdstip al gebeuren, zoals je ziet. Dan meteen even naar de Radio Veronica. Het nieuws komt eraan van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
5: Veilig thuis kan het werk niet meer aan. En grote ophef om het boek van Sinterklaas.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
16: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
18: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
19: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn plat naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
19: En die chocolade. chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Radio Veronica, verkeer. Met de eerste 15 vertragingen op deze dinsdag. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, een half uur. De A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid, door een ongeval 17 minuten. En dat is echt ongelooflijk.
5: Oh.
0: De A15 Ridderkerk-Gorkum bij de Noordtunnel. Weer een te hoog voertuig. Het is nu elke dag.
5: Hoe kan dat nou, hè?
0: Ja, dat komt doordat iedereen omrijdt.
5: Ja.
0: En die mensen weten niet of dat wel of niet past.
4: Ik denk dat door een hek de brug verlaagd
0: dat
4: is.
0: Dat is het. Een hek heet het brug, de brug verlaagd. Een half uur vertraging. Het is 6:01, het laatste nieuws met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen en vraagt de komende jaren om ruim 200 miljoen euro extra. Dat is nodig om de wachtlijsten weg te werken en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet opgelost. De site is nog offline en een expert zei bij Nieuwsuur dat het alles weg heeft van een hack en niet een willekeurige IT-storing, zoals de supermarkt zelf lijkt te zeggen. Vakbond CNV zegt dat medewerkers ook maar niks horen. De ANWB gaat protesteren tegen de plannen van België om een tolvignet in te voeren. 80% van de leden wil dat de hele Benelux tolvrij blijft. De ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar het plan. En grote ophef om het Sinterklaasboek van Bol.
0: Nou, wat nou weer?
5: Ik denk dat je dat van vroeger nog wel... Was dat in jouw tijd ook zo dat je dan zo'n boek had?
0: In
5: en dan
0: mijn
5: mocht
0: tijd.
5: Je, ja, sorry, ja, ik moet dat toch zeggen. Dat,
0: ja.
5: Dat je een boek op schoot, natte haartjes... en dan mocht je omcirkelen of uitknippen wat je van de Sint wilde hebben.
0: Nou, het was vooral de grote gids, hè. Dus je kreeg zo'n hele grote papieren gids. Met alle speelgoed.
5: Ja.
0: En ik weet nog goed dat hoe die gids rook. Ik weet
5: oh
0: nog,
5: ja!
0: Als ik hem nu ruik, denk ik... Oh ja, het is bijna Sinterklaas.
5: Lekker, hè?
0: En dan ging ik aankruisen en dan wilde ik altijd de discoverlichting.
5: Heb je het ooit gekregen van de Sinter?
0: Nee.
5: Oh.
0: Nee, maar ik kreeg wel altijd de LP die ik wilde hebben. Dus daar was ik al blij mee.
5: Dat stond in het...
0: Maar dat was een andere, dat was niet in die gidsoverlichting.
5: Heb je het ooit gekregen van de Sinter?
0: Nee.
5: Oh.
0: Nee, maar ik kreeg wel altijd de LP die ik wilde hebben. Dus daar was ik al blij mee.
5: Dat stond

0: dat boekie. En dat het gemaakt wordt op basis van trends en relevantie. Maar goed, we hebben het denk ik over een leeftijd tussen de 0 en de 10.
1: Ja.
0: Of zo?
1: Ja, maar we moeten gewoon niet net als vroeger de walkie-talkies er weer in.
0: Nou, ik zat hier net over na te denken. Dingen die ik vroeger altijd graag wilde hebben waren apparaatjes. Dat waren dan of zo'n stereo set met een microfoontje eraan of een walkie-talkie inderdaad. Het spel Giebelen, kennen we dat nog?
1: Ja, dat ken ik ook nog, ja.
0: Met zo'n leugendetector was dat?
1: Oh ja, Dr. Bibber.
0: Dr. Bibber.
1: Ja, natuurlijk.
0: Heel leuk. Ja.
1: Hamertje tik.
0: Hamertje tik. Dat ken ik dan weer niet. Maar jullie vinden het wel oké. Die smartphone in het boek, dat is geen probleem.
1: Ja, weet ik niet. Ja, als je niet wil promoten dat kinderen onder de 2 op een smartphone gaan zitten.
2: Ja, maar als jouw kind onder de 2 vraagt om een smartphone, heb je natuurlijk als ouder nog de meeste macht hierin. Hè?
0: Ja, dat is waar.
3: Ach, in mijn tijd stond dat niet in de gids, hoor. Nee, nee.
0: Het weer nog, het is bewolkt met kans op een bui. Het is wel zacht qua temperatuur. Het wordt zo tussen de 15 en de 20 graden.
4: Dit is Radio Veronica.

0: Rolly Mo bij Veronica. Daarvoor You Lose and the News. Stuck with you.
1: Ekdom's platenkast.
0: Even een duik in de platenkast. Brengt ons naar een band die nog steeds bestaat. En zo goed als bijna elk jaar nog steeds wel wat nieuws uitbrengt op de een of andere manier. En dat wordt met name in Japan met open armen ontvangen. Want daar zijn ze ook rete populair. Ik heb het over een band genaamd Shack Attack. Nou, die kennen we wel. Want die hadden in Nederland best wel een paar grote hits. Hun bekendste is Down on the Street. Gek genoeg herontdekt door mijn jongens. Die vinden Down on the Street van Shack Attack een van hun beste favoriete liedjes. Vraag me niet waarom. Ik denk dat ze het bij mij hebben opgepikt ergens. En er zijn van gaan houden. Maar als ik kijk naar de grote annalen. Dus als je nou al die platen van Shack Attack neemt. Wat was de grootste hit in Nederland voor die band? Niet Down on the Street. Maar deze. Dit was een grotere hit in Nederland dan Down on the Street. En die hoor je bijna nooit meer. Dus ik dacht uit de platenkast vandaag gewoon. Even lekker stukje acid jazz vanaf alle letteren. Watching you, watching me.

0: Katak. En nu krijg ik nog meer verzoekplaten uit die hoek. Ja, maar dan moet je ook Darkest Night eerst draaien. Ook wel lekker, ja. Laten we eerlijk zijn, Chaka Tak. Ik heb ze een keer live gezien. Ze stonden op het plein in Amersfoort. En ze hadden twee avonden. Dus ze zeiden, tonight we're gonna play Down in the Street. But we're not gonna play Watching You, Watching Me. En de dag erna deden ze weer andere liedjes die ze de dag ervoor niet hadden gedaan. Dus als je alle grote hits van Chaka Tak wilde horen, moest je twee avonden aanwezig zijn.
1: Kijk, en zo doe je dat.
0: Zo doe je dat. Ja. Doe ik ook voortaan, hoor. We hebben een feestje, dan ga ik draaien. Draai ik alle grote hits. Draai ik. Ja. Maar je moet ze over twee avonden verspreiden. Moet je gewoon beide avonden aanwezig
1: maar
0: zijn.
1: Maar geen Paradise by the Dead.
0: Niet Paradise by the Dead. Dat doen we morgen. Dit was in ieder geval Watching You, Watching Me. En inderdaad, in de goede uitvoering. En hij staat ook op de Spotify playlist.

0: is weer tijd voor Je Raadt Het Nooit. Iets voor 7 op de klok, hè. Hoogste tijd om bereiken weer een vraag te stellen over een fragment. Heeft ze het goed, dan krijgt ze een punt. Heeft ze het fout, dan ja, krijg ik er één. Het slaat helemaal nergens op. Maar
1: het is wel gezellig.
0: Stand is nu 1-0 voor jou.
1: Ja, inderdaad.
0: En het fragment van vandaag komt uit de podcast Friends with Benefits.
1: Dat ken ik niet.
0: Ken je dat niet? Oh, nee. Dat is mooi.
1: Dat scheelt weer, hè?
0: Want daarin bespreken oud-handbalster Tess Westers en haar vriendin Britt Kenter alles, maar dan ook alles wat er gebeurt in hun levens. En nu gaat er een fragment uit de podcast Viral, waarin Tess een, goor verhaal vertelt over haar teamgenoot. Luister even mee.
2: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar tampon. Dus die lag op het speelveld. En die heeft zij toen gepakt. En die heeft ze een soort van onder de tribune gegooid. Zo gewoon van de grond gepakt en zo weg. En zij dacht, oh top, helemaal niemand gezien.
0: Ja, opgeruimd staat netjes. Maar het verhaal krijgt nog een touwtje. Een staartje, sorry. En de vraag aan jou is, Marijke, wat volgt hierna? A. Het hele gebeuren bleek achteraf gefilmd te zijn door iemand uit het publiek. Ze zag het terug op Dumpert. B. Ze veegde na het weggooien van het tampon het zweet van haar hoofd. Maar je raadt het al, haar hele voorhoofd zat onder het bloed.
3: Onder het menstruatiebloed.
0: Ja, onder het menstruatiebloed. Ik zal even bij zeggen natuurlijk. Of C. Het blijkt dat het toch niet haar tampon was, maar die van een andere teamgenoot.
1: Nou, dat kan niet. Want je merkt het toch al. Ik vind het sowieso heel frappant dat het ook door je broekje en alles, dan heb je hem wel echt laten verzadigen.
0: Ja, het is wel een ranzig verhaal.
1: Ik denk niet, dat kan eigenlijk niet. Nee. Nee, want ze is hem zelf verloren, toch? Dat is het verhaal.
0: Dat is wat het verhaal hier tot dusver omschrijft.
1: Dat heeft een vrouw echt wel door. Als het niet uit haar komt. Dus
3: ook tijdens het handballen? Ben je druk, hè?
1: Ik ben geen ervaren handballer.
0: Je hebt een hoop om handen, hè?
1: Dat gaat niet. Ik zet een streep door C. Dat kan eigenlijk niet. Het zou best gefilmd kunnen zijn dat het nu op Dumpert staat. Waarschijnlijk is dat het geval. Anders hadden we het hier niet over gehad. Maar is dat dan het gekke aan dit verhaal? Of is het toch B? Dat haar hele hand onder kan. Laat ik daarvoor gaan. Ja.
0: Je gaat voor
1: antwoord nummer B.
0: Nummer B.
1: Zij veegt het af aan de voorhoofd. Ik denk dat het is. Ja. Ja hoor.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik begin zelf ook heel nieuwsgierig te raken.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Gaan we eens luisteren wat er gebeurt.
1: Ja.
2: En zij dacht, oh top, helemaal niemand gezien. Wisselen naar de wc. Toen kwam ze dus op de wc achter dat ze de tampon nog in had.
1: En daarna
2: dus ook gewoon vertellen. Luister wat mij is overkomen. Ik zou echt denken, oh, dit zou ik echt helemaal niemand vertellen.
1: Wow.
0: Het was dus...
1: Wel die van iemand anders?
0: Nummer C. Het was niet die van haar.
3: Ze kwam dus op het toilet en toen kwam ze erachter dat die van haar er nog in zat. Ja, of ze had er twee in, dat kan ook.
1: Ja, maar... dat kan ook, ja.
0: Twee.
1: Nee, dat kan toch helemaal niet.
0: Ja,
1: het kan wel, maar...
0: Hoe dan ook, het is de paalstand.
1: Wat een bizar verhaal, joh.
0: Het is een bizar verhaal.
1: Het is een bizar verhaal.
0: En al die bizarre verhalen, die vatten we altijd samen in toch deze quiz.
1: Ja, het is toch echt een must-hear, dit.
0: Het is een must-hear.
3: Ja, ik hoor toch dat je er niet blij mee bent dat je het niet goed hebt.
1: Ik zit gewoon heel erg te denken, hoe werkt dit? Sowieso, dat iemand zijn tampon kwijtraakt is al heel bijzonder. En dat ook nog dat je een ander man en dat je niet door dat het niet die van jou is.
0: Ja,
1: dat
0: is een bizar verhaal. Het zijn bizarre verhalen.
1: Ja, ik ben echt onder de indruk van het verhaal, laat ik het zo zeggen.
0: En dat is er pas dinsdag, hè? Kun je je voorstellen. Maar het kan nog alle kanten op. Het is 1-1. Gewoon lekker voor de spanning is het wel lekker.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak je huis mooier.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant.
12: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
13: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 7 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Je kan wel naar de Albert Heijn vandaag, maar de problemen zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers maar niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. De verslaggever van Hart van Nederland stond gisteravond bij Zaandam.
12: Het centrum hier achter mij in Zaandam is wel nog open en alle leveranciers wordt opgeroepen om hier naartoe te komen. Af en toe ontstaat er ook een kleine file. Ze werken met man en macht om alle winkels te bevoorraden. Maar dat wordt een serieus probleem.
11: Dus misschien lege schappen vandaag. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weg heeft van een hack. Maar wie daarachter zou kunnen zitten, blijft nog gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren €210 miljoen extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat we kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. En daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie, vorig jaar gebeurde dat, onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons €125 per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. Het weer nog, het is bewolkt met een kans op een bui. Het is wel zacht qua temperatuur, al snel vanmorgen de dubbele cijfers. Vanmiddag zo tussen de 15 en de 20 graden.
10: Is de Indian Summer weer terug? Ongelooflijk, hè? 38 vertragingen zien wij op de snelwegen. Dit zijn de problemen. De A8 Zaandam, Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Door een ongeval komt dat, half uur vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Schaafdeel, daar ook een half uur. En de A50 Arnhem Os bij de Maasbrug, 21 minuten.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Nu bij Spar. Onze roomboter croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Even bollen met z'n
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
24: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
25: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
24: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
25: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
26: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
27: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
28: Speel mee met de Fluisteraar.
27: De jackpot staat nu op
10: 9.600 euro.
28: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: Coolio. Ook hij is niet meer, wat erg. Allemaal maar overleden, vreselijk. Gangsters Paradise, het is dinsdag 13 oktober 2026. En je hebt hem aanstaan, het is je gelukt. Je hebt ons gevonden en daar zijn we rete blij mee. Het is Radio Veronica, Ekdom in de morgen. Tot 10 uur. En we moeten het even met je hebben over...
1: De fluister.
0: Want we hebben nog steeds die fluisteraar op de band, hè? Ja! En een jackpot die maar oploopt en oploopt. Want elk fout antwoord levert €200 extra op. En inmiddels zitten we op €9600 in die jackpot. En een jaar lang er warm bij zitten. Warmer dan ik op dit moment thuis. Mijn ketel is ermee op...
2: Er is iets mis, hè?
0: Er is iets mis. Ik heb vanmorgen onder een koude douche gedaan. Ik moest ineens denken aan jou, Marijke, met jouw challenge van vorige week.
3: Oh ja.
0: Dat je aanbelt bij de buren om te vragen... mag ik hier even komen douchen?
2: Ja, maar om dat dan nou om 4 uur 's nachts te doen...
0: Maar
2: dat is ook weer zo wat,
0: dat om 4:30 's ochtends vond ik het een beetje gênant om naar de buren te lopen. Maar goed. Dus als je wat ruikt, ik ben het.
3: Nou... Ik kan het wel hebben, hoor.
0: De ket in? Oké. Okay.
3: Ja, hoor.
0: Gelukkig. Hoe dan ook, een jaar lang er warm bij zitten... dat gaat lukken met energie kiezen. Want dat komt boven de jackpot natuurlijk, hè. Maar wie is die fluisteraar?
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ja.
2: Nou, ik ben ondertussen... Ja. Heb ik elke bekende Nederlandse vrouw ben ik afgegaan. Ik heb echt geen idee.
0: Je hebt met een vergrootglas heb je het grote stemarchief heb je doorgespit. Ja, het is met er één. Wie is de fluisteraar? Als jij denkt te weten wie dit is... dan mag je fluisteraar appen naar de Radio Veronica-app. En dan kan het zijn dat we jou zometeen bellen... en dan mag je gewoon de naam zeggen. Is die naam daadwerkelijk een fluisteraar? Maken wij die €9600 over.

0: Ed Sheeran en Galway Girl. En daarvoor feestachtig lekker. Had ik even zin in gewoon even. Def Leppard en Animal. En Emol. Zo moet je eigenlijk zeggen. Natuurlijk. Het is Radio Veronica op de vroege dinsdagochtend.
1: Ja, Geer, hoe is het met je roggeltje? Mag ik dat eerst even?
0: Oh, ja. Ja, het gaat beter. Ja? Ik heb even een flesje water erbij. En, het gaat goed. Ik werd vannacht wakker met een ontzettend... alsof er iemand met een veer achter in mijn stort van te kietelen. En ik ben hoesten, jongen. Okay, ik werd wakker.
1: Maar niks.
0: En net ook, ik wilde een uur geleden wilde ik een zin proberen vakkundig af te steken. En halverwege denk oké, dit wordt niks. Ik ga gewoon hoesten nu.
2: Het is toch een beetje alsof je huig gaat lekken dan.
0: Een lekkende huig.
2: Ja, het is toch een beetje viezer.
0: Ja, je hoort het vaker de laatste tijd, hè. Lekkende huig situatie. Heel vervelend. En we raken hier trouwens backstage van dit programma ook niet heel erg over uitgepraat. Want heel Nederland staat op zijn kop, jongens. Het is een hel. Boodschappen doen met Albert Heijn. Het is onmogelijk geworden. Sinds gisteren kampt namelijk Albert Heijn, maar ook de Gal en Gal en de Ethos. Die kampen met een IT-incident. Wij lezen hack.
1: Ja, ze zeggen nu cybersecurity incident.
0: Nou, wij weten genoeg natuurlijk. Maar die schappen zijn leeg. En ik merkte gisteren, Max, je kan vanmorgen ook binnen. Je zegt, ik werd gek gisteren. Want ik kon mijn winterpeen niet krijgen.
1: Nou moet ik ook zeggen dat niet heel slim van mij was. Om dan toch gewoon naar de Albert Heijn te gaan voor je boodschappen.
0: Dat is typisch Max, hè? Ja. Wil 's ochtends hebben wij dus het uitgebreide verhaal. Dat lekt hier langzaam binnen in de app. Er is een probleem met Albert Heijn. Waar gaat hij 's middags boodschappen doen? Bij de Albert Heijn. Dus,
1: sterker nog, ik liep binnen en ik zag een hele lege groenteafdeling. Dus ik wist niet waar de winterpeen lag.
0: De winterpeen is op.
1: Ja, weet u waar de peen is, vroeg ik. Maar dat was niet... En toen had ik nog steeds niet de link gelegd. Dus ik dacht, wat is dit nou weer? En
0: wat een lege schappen, ik snap er niks van.
1: Ik wilde eigenlijk al boos op iemand afstappen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan.
0: Maar het is echt ernstig, ze kunnen ook niet meer thuis bezorgd worden. Ze konden zelfs de poortjes niet openmaken. Nee. Dus als je dan moest je even de boodschappen controleren bij de mensen. Dat steeksproefsgewijs gebeurt dat. En dat kon ook niet. Deze hack is dus echt verschrikkelijk. Maar met name ook voor ook de medewerkers zelf.
1: Dat, hè?
2: Kijk, jij zegt dat je bijna boos bent geworden. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Er zijn ongetwijfeld gisteren heel veel mensen, omdat de bonus ook niet vanaf ging. Mensen krijgen een korting niet.
0: Nee.
2: Die medewerkers van de Albert Heijn, die krijgen het echt, denk ik, te verduren nu.
0: En die weten ook niet wat er aan de hand is. En die hebben ook geen informatie. Dus wij vragen ons eigenlijk af.
1: Ja.
0: Lieve medewerkers, gaat het goed met jullie? Is het vol te houden? Kunnen we iets doen? Moeten we helpen?
1: Oh, dan denk ik aan die arme 16-jarige scheetjes die daar...
0: die vak aan vullen zijn of wat dan ook.
1: Ja, ja, die het al moeilijk hebben om überhaupt mensen te checken op hun boodschappen. Want daar krijg je ook een hoop geïrriteerde mensen.
2: Vreselijk.
0: Ja, het is echt vreselijk, ja. Maar ik kan me voorstellen dat het best een probleem is. Jullie weten het ook niet. Dus werk je daar, neem even contact met ons op. We zijn benieuwd hoe het met jullie is.
1: Ja.
0: Kunnen we iets doen? En wat hebben jullie gisteren voor bedacht beleefd? Gewoon even nieuwsgierig. Laat maar weten via de radio.
1: Het mag anoniem trouwens.
0: Ja, je mag ook als je Herman heet, gewoon, dan noemen we je Wim.
1: Ja.
0: En andersom. Het is helemaal niet erg, dat doen wij gewoon. Ben je die zagrijnige man van de kaasafdeling? Dan doen we weer die vrolijke vlierenfluiten van de zuivelafdeling. Helemaal goed.

0: The Doobie Brothers. Long Train Running bij Veronica. Vroeger dinsdagochtend, het nieuws komt eraan zometeen van 7:30. Marijke, wat heb je er al in?
1: Veilig Thuis heeft miljoenen euro's nodig. En naast de Albert Heijn struggles is er ook nog eens een stroopwafeloorlog.
0: Oh nee!
2: Deze mensen gingen je voor.
3: Ja, ja! Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
2: Nu is het aan jou.
4: Speel mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Alle info radioveronica.nl.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
14: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
18: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
19: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
18: Oei, ik voel de bui al hangen.
19: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
18: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
20: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: Hey Veronica Verkeer, met 66 vertragingen. Dit zijn de langste op dit moment. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 33 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder, 49 minuten. En de N247 Hoorn Amsterdam bij Broek in Waterland, daar staan nu 34 minuten. Exact 7:30, hoe is het mogelijk? Zeg? Allerlaatste nieuws. Het Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Veilig Thuis trekt aan de bel omdat ze het werk niet meer aan kunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen. En ze willen meer geld van de overheid. Ruim 210 miljoen euro extra. Grote bedrijven met een beursnotering stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Uit een analyse blijkt dat Nederland daarmee het slechtste scoort van 15 onderzochte Europese landen. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn voorbij zijn. De site en de app liggen eruit. En of het gaat om een hack heeft AH nog niet gezegd. Maar goed, deze expert bij Nieuwsuur, die weet het wel.
3: Nou, als ik zo op de feiten afga die Albert Heijn zelf ook heeft verstrekt, dan lijkt mij vrij duidelijk dat in ieder geval een kwaadwillende in het systeem heeft gezeten van Albert Heijn.
1: Goed, wie dat dan geweest is nog niet duidelijk. De winkels zijn open, maar soms wel met lege schappen. En los van al die problemen bij de Albert Heijn is er nog iets geks aan de hand bij de supermarkten. Ik lees in het AD dat er een stroopwafeloorlog aan het woeden is.
0: Wat is er aan de hand?
1: Stroopwafels worden vaak gebruikt als lokkertjes om die heel goedkoop aan te bieden.
0: Ja.
1: En wat nou het ding is, de Consumentenbond schijnt dus heel vaak stroopwafels te pakken om aan te duiden wat de peilingen zijn bij de supermarkt. Om te kijken waar die het goedkoop zijn, om zo een beetje de indicatie te geven van hoe duur de supermarkt is.
0: Oh,
1: omdat
0: ja?
1: supermarkten dat weten, dat de Consumentenbond dus vaak op de stroopwafels afgaat, zijn ze die nu in de prijzen aan het verlagen.
0: Oh, wat grappig. Maar waarom doen jullie dat?
1: Stroopwafels
0: kijken
1: kopen?
0: Nee, kijken jullie naar de stroopwafelprijzen om in te schatten hoe duur de supermarkt is? Ik heb al in geen jaar stroopwafels gekocht ook trouwens.
1: Nee?
0: Denk ik mij nu. Nee. Nou ja, en als ik ze koop, haal ik ze bij de Gamma. Dat is ook gek, hè?
1: Gamma?
0: Ik weet precies hoe dat komt. Ik weet namelijk, die liggen bij de toonbank als impuls aankopen met allerlei andere snoep ook. Dus je staat daar allemaal spullen te kopen die je totaal niet nodig zijn.
19: Nee.
0: Kleine met je schroevendraaier zet. Oh ja, een stroopwafel.
19: Ja, een stroopwafel. Ja, lekker. Hebben een koffie. Ja.
1: Het is ook een hele lekkere bouwsnack. Dan heb je gewoon even dat suikertje nodig.
0: Ja, het is een bouwsnack. Dat is een bastonjekoeken. Dat is het eerste wat je in huis legt als je... Je hebt niks in huis, maar er staat al een thermoskan met een pak van die bastonjekoeken. Dat is dat. Maar dat is dus de graadmeter.
1: Ja, je moet het een beetje zien als zo'n mystery guest van de Michelin. Die gaat dan ook bij restaurants. En de Consumentenbond doet dat ook bij de supermarkt. Dus zij pakken dus vaak de stroopwafels. Om een beetje het gemiddelde te
0: en dat
1: pakken.
0: Hebben ze in de gaten.
1: En dat hebben ze in de gaten. En nu gaan ze daar gebruik van maken, om het zo maar
19: te zeggen. Dus je kan zeg maar de prijzen van je stroopwafels omlaag gooien. Dan gooi je de rest allemaal omhoog.
1: Nou, en dan ben je nog steeds
19: op
1: de
19: smurf.
1: Ja, precies, inderdaad.
0: Dus moeten we ze nou kopen of niet?
1: Ah, jawel, joh.
0: Toch wel.
1: En jij staat al lang stroopwafel droog, begrijp ik?
0: Ja.
1: Dus dan zou ik het zeker wel even doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hoor.
0: Nou, dan... Kijk of ze nog bij de Albert Heijn liggen.
19: Pak je bastonjekoekjes ook niet erg, hoor.
1: Het er weer nog. Het is bewolkt, kans op een bui. De temperaturen zijn wel best wel zacht. Al snel dubbele cijfers vanmorgen. En het wordt er tussen de 15 en de 20 graden. Heerlijk.

0: Terwijl het buiten nog donker is, staat je wekker al te pruttelen.
1: Goedemorgen, amigos. Ja, kijk eens even naar het klokje.
0: Maar Ekdom in de Morgen is er voor jou.
2: Ja, we zijn er.
0: Elke werkdag 4 uur lang.
3: Dat is heerlijk. Die gaat maar door. Heerlijk.

0: Slim. Praise you. En daarvoor Whitney Houston. Even meeplayer in de vroege ochtend. Kan jou schelen. I want to dance with somebody who loves me. De Fluisteraar. En dan is het tijd voor een volgende ronde van De Fluisteraar. Wie oh wie kan het toch zijn? Aan die telefoon hebben wij Stef van der Linde uit Eindhoven. Goedemorgen, Stef.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Zo, ben je al aan het werk?
1: Jazeker.
0: Echt waar, wat doe je voor werk?
1: Ik ben kok bij ASML.
0: Oh, kijk.
1: Die draaien heel de dag door.
0: Die draaien de hele dag door, hè? Wat staat er vandaag op het menu?
1: Butter chicken.
0: Butter chicken. Oh, dat vind ik zo lekker, butter chicken.
2: Lekker, hè?
0: Dat is heerlijk. Oh, maar je hebt vast een heel lekker recept ook.
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Hoe laat verwacht je ons?
1: Half twaalf.
0: Oh, goed. Leg het bestek maar vast klaar. Het is misschien dat we ook nog een mooi bedrag kunnen meenemen. Want er staat hier een jackpot voor ons neus van €9.600. En ook nog kans op een jaar lang gratis energie van energiekiezer. En jij hebt goed geluisterd, hè, naar die fluisteraar.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Jij loopt al een tijdje met deze naam.
1: Ja.
0: En het wordt de tijd dat het eens een keer uit je systeem gooit. En dat het dan misschien ook gewoon de fluisteraar is.
1: Dat zou mooi zijn, hè.
0: Laten we nog even goed luisteren, Stef. Dan komt het weer.
3: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Wie kan dit toch zijn? Stef van der Linde uit Eindhoven. Vertel het ons.
1: Ik denk Lucille Werner.
0: Ah, mijn vriendin Lucille.
1: Ja.
0: Ik heb toch op de bruiloft gedraaid?
1: Ja.
0: Ja. Lucille Werner. Zou het Lucille Werner zijn?
1: Wie weet.
0: Stef, ik vraag het aan de jury. En dan gaan we kijken of je gelijk hebt.
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Oh. Helaas.
0: Oh. Ja, jammer. Ja, heel jammer. Heel jammer, Stef. Daar had je een hoop butter chickens van kunnen kopen, natuurlijk.
1: Ja, maar je bent nog steeds welkom, hè. Dus,
0: ja, ik ben nog wel welkom. Oké. Nou, heel fijn, wat fijn.
2: En jij ook bij ons.
0: Jij ook,
2: het ook blijven proberen, hè.
0: Om blijven proberen,
1: ja. Ja, is goed, is goed.
0: Wij gooien er €200 bij in de jackpot. En ik dank je hartelijk voor het meespelen, Stef.
1: Jo, jullie bedankt voor het terugbellen. Fijne dag.
0: Mooie dinsdag en werk ze vandaag, hè.
4: De Fluisteraar.
0: Daar is hij weer, onze vroege vogel. Hij is alweer op, hij is al vroeg uit de veren. Zijn nest uit, Ruben Heijn, nieuwe

0: blijft maar goede platen maken, die gast. Geweldig. Little Thoughts, zo heet zijn nieuwe single. Ruben Heijn. En van Ruben Heijn is een kleine stap naar zijn broer Albert Heijn. Nee, dat is toevallig geen familie, maar ik moest er wel even aan denken. Ik brouw buggen, hè? Want die Albert Heijn, die arme Albert Heijn, en vooral de medewerkers van de Albert Heijn, we hebben het een beetje mee te doen. Het druppelt hier en daar wat binnen in de app. Er wordt een hoop gepraat natuurlijk onderling, hè, bij het personeel. Iedereen vermoedt allerlei zaken. Ja. Is het hier, gaat het om een hack? Is er wat anders aan de hand? Hè? Waarom zijn die spullen niet geleverd? Blablabla. Nou, waarom werkt het allemaal niet?
1: En sterker nog, de dochter van Frank, onze luisteraar, die werkt bij de Albert Heijn en die weet niet wanneer ze moet werken. Ja. Omdat de systemen van de roosters dus ook gewoon helemaal kapot zijn.
0: Het is nu ouderwets op een whiteboard te zien. Dus je moet nu gewoon naar de supermarkt rijden om te kijken wat je schema is. Dat is vroeger eigenlijk.
1: Misschien moeten die schappen moeten ook eigenlijk gewoon weer papieren kaartjes met de prijzen erop. Want dat is natuurlijk ook allemaal digitaal.
0: Dat klopt, ja.
1: En dat gaat nu ook naar de knoppen.
0: Ja, maar ook de bonus dingen, de zegels, weet ik veel wat allemaal. Het ligt allemaal plat. Dus we vinden het heel vervelend. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien denkt, ik wil het uit mijn systeem hebben. Ik wil er even over praten. Dat kan. Dat kan bij ons. We zijn een soort, wij helpen jou.
1: Ja, een soort psychiater. Lucht hier je hart. En misschien kunnen andere luisteraars dan ook een beetje meegenieten van wat jij allemaal meemaakt in die Albert Heijn.
0: Meegenieten?
1: Nou ja, meegenieten.
0: Nou, zo bedoel ik het niet, maar we zijn even een loket dat wel werkt.
2: Ja, ik denk wel dat het anoniem misschien moet, want ik voel hier en daar wat spanning.
0: Ja, dat voel jij ook. Ja,
2: dat medewerkers worden gezegd van je mag niet zoveel vertellen, dus doe het vooral anoniem.
0: Doe het anoniem. Mag allemaal. En dan zetten wij er een soort, dan klink je een beetje als Robin uit Bassie en Adriaan. Dan vervormen we je tot dat.
1: Ja. En laat duidelijk zijn, wij zijn natuurlijk ook gewoon op zoek naar juice. Maar we zullen er echt zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, we gaan er heel zorgvuldig
1: 100%.
0: Mee om. Laat maar weten. Ik ben benieuwd. En ondertussen, oh god jongens.
1: Oh nee,
0: dit is niet een directe ticket alarm. Dit is gewoon het ouderwetse Pet Shop Boys alarm.
1: Dus. We zijn ook niet gehackt.
0: We zijn niet gehackt. Nee, het hoort er allemaal bij.

0: Backstreet Boys alarm ging af, jongens. Heerlijk, niks aan de hand. West and Girls bij Veronica.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 8 uur.
8: Met Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij de Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Ja, een storing kan het niet zijn. Daarvoor duurt het te lang, dat heeft iemand gezegd bij Nieuwsuur. Het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt. Dat gebeurt nu bij lange na niet. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij daar niks van wist. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog namelijk niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. En daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie, vorig jaar gebeurde dat, onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder nog. Het weer nog, het is bewolkt met kans op een bui. Het is wel behoorlijk zacht hoor, de temperatuur. Snel dubbele cijfers voor morgen. Vanmiddag wordt het zo tussen de 15 en de 20 graden.
10: Oh!
9: Dat is best lekker toch?
10: Dat is heerlijk. Ja. Lekker. Dankjewel, het is druk op de weg kunnen we stellen. Een monsterspits. 117 vertragingen, meer dan 500 kilometer. En dit zijn de langste. De A4 Dinteloord Antwerpen bij Bergen op Zoom. 38 minuten. Een auto met pech op de A16. Een vrij lange file daar. Breda Rotterdam bij Schavendeel. Nu sta je er 1 uur en een kwartier. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst. 34 minuten.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
17: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
19: Nu
17: bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
25: Speel mee met de Fluisteraar.
24: De jackpot staat nu op
10: 9.800 euro.
25: Dit is Radio Veronica.

0: Rhythmics met inderdaad op motorgel Stevie Wonder. Die hadden ze gebeld, maar die kwam maar niet. Die kwam maar niet. En ze waren de boel al aan het inpakken. En wie stond daar voor de deur? Hij kon gewoon de bel niet vinden. Er must be an angel playing with my heart. En het is dinsdag.
1: Join the club.
0: 13 oktober. Once again, back you see incredible. Goedemorgen, het is Radio Veronica, het is vroege dinsdag. En we zitten vuistdiep in het incident van de Albert Heijn. Iedereen is daar druk mee bezig. Is het nou een hek, is het een storing? Men zegt dus een hek, dat is duidelijk. Het hek is van de Dam in ieder geval.
2: Nou, dat wel, ja.
0: En we hebben hier gelukkig wel bij Veronica volle schappen. Hele volle schappen. Want straks hebben we weer Zing naar de Ping uiteraard. €150 valt te winnen. En er zijn ook een aantal medewerkers van de supermarkt die zich hebben gemeld in de app. En die gaan we zo even delen.
2: Ja, we hebben opgenomen audioberichten. Sommige zijn zelfs gefingeerd, omdat mensen echt bang zijn om uit de school te klappen. Dus ja, blijf zitten voor een primeurtje. En je kan je dus ook nog steeds melden. Dus werk je bij de Albert Heijn en wil je iets kwijt over hoe het er nu aan achter de schermen aan toe gaat.
0: Ja, en weet je überhaupt waar je aan toe bent vandaag ook?
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, je staat op en je denkt, ja, ik moest er naartoe. Maar kan dat überhaupt wel? Ik weet niet eens of ik ben ingeroosterd.
2: Ja, werk jij bij de kassa en ben je bang dat mensen hun bonus niet uitgekeerd krijgen?
0: Ja, of moet je nu heel snel alle prijzen uit je hoofd leren? Of sta je digitaal staan?
2: Ja, sta je straks weer voor een leeg winterpenenschap?
0: Ja, dat had jij gisteren, hè?
2: Ja, dat had ik gisteren.
0: Och, wat lullig.
2: Heel vervelend.
0: Nou, goed. Weet jij waar de winterpen is? Kun je ook melden? Hoe dan ook. De app staat voor jou. Wat een gezelligheid, hè, jongen?

0: En zo heet hij inderdaad.
1: En daarvoor John Mayer. Ach, blijft dat fijn, The Last Train Home. We hebben dit programma even omgedoopt tot... Ik doe me de morgen onderzoekt. Want we hebben even een, even een klein onderzoekje gedaan. Want zolang het niet echt duidelijk is wat er nou precies is gebeurd bij de AH, hè, de Albert Heijn, gaan we zelf even op onderzoek uit. Wat ik trouwens ook wel heftig vond, is wat er in Frankrijk is gebeurd. Want daar is ook daar heeft ook een hek plaatsgevonden. En daar hebben ze dus, en dat vertelde jij vanmorgen, Marijke, daar hebben ze dus de vriesafdelingen. Al die koelcellen zijn ineens op plus 50 gezet.
2: Ja, het is ineens heel warm daar.
1: Dus er werd ineens over. Dus hoe is het mogelijk? Het is wel angstaanjagend dat ze dat op afstand allemaal kunnen.
3: Ja, maar ik vraag me überhaupt af waarom die koelsystemen op 50 graden kunnen worden
1: gezet. Dat überhaupt kan. Dan heet het een warm systeem.
3: Onze oven heeft toch ook geen vriesfunctie?
2: Was het maar zo.
3: Ja, dat was echt best handig geweest.
1: Nu het zegt. Nou ja, hoe dan ook. Vanuit alle kanten komen er berichten binnen. Zo kwam er een bericht binnen via de Radio Veronica van iemand die via hoorde wat er nou precies aan de hand was.
4: Oh, een vriend van mij werkt bij de Albert Heijn en hij wist te vertellen dat het niet gaat om een storing, maar om een hek.
1: Oh.
4: Net zoals bij Odido vragen de criminelen ook om losgeld. Het distributiecentra ligt helemaal plat en verwacht wordt dat dit nog dagen gaat duren.
3: Oké, ja, dus dan is er inderdaad een hek geweest en er worden allemaal bestanden achtergehouden en dan willen de hackers losgeld om dat weer vrij te geven. Maar dat zou wel betekenen dat het dan niet een oorlogsmisdaad is, om het zo maar te zeggen.
1: Oh,
3: geen Russische hek zou
1: precies,
3: het dan zijn. Goed, dat weten we dus niet, hè?
1: Maar iemand die op een distributiecentrum werkt, die geeft uitleg over de maatregelen die ze nu hebben genomen aangaande de groente- en fruitafdeling, want die was vrij snel al leeg.
5: Goedemorgen, Gerard en team. Ik werk bij een van de distributiecentra van Albert Heijn. We zijn op dit moment bezig met het maken van standaard groente- en fruitpakketten voor alle Albert Heijns. Normaal gesproken weet je natuurlijk per Albert Heijn wel wat er nodig is. Voor bloemkolen, spruitjes, broccoli's, etc. Maar goed, dat systeem ligt nu plat en... daarom maken we nu van die standaard pakketten die gaan gewoon naar alle Albert Heijns toe. En zo proberen we het hier een beetje draaiende te houden.
3: Ja, ongelooflijk. Misschien was het je al opgevallen dat je denkt, god, wat klinkt hier
1: van raar. Ja, we hebben even de stem even onduidelijk gemaakt.
3: Nou, dat wilde ik zeggen.
1: Zodat we een beetje anoniem door het leven kunnen. Hè? Het gaat om informatie. En we hebben, mogen gewoon Peter zeggen. Peter aan de lijn.
6: Ja hoor, dat mag.
1: Ach, Peter, ja, goedemorgen jongen.
6: Goedemorgen.
1: Kijk, vast personeel van dit programma, dit is Peter Albers. Peter, wat weet jij tot nu toe?
6: Ik ben eigenlijk niet meer dan wat de rest ook zegt. Ik ben gisteren al binnengekomen om 1:00 en vond ik het al vrij rustig hier. Ik werk rijden vanuit Zwolle. Ik ben dan een van die chauffeurs die de spullen naar de winkels brengt vanaf het distributiecentrum.
1: Ja.
6: Gewoon binnen wel gezegd, ja, storing, alles heel plat. En ik ben niet meer al 25 jaar, dus ik heb al eerder storingen meegemaakt.
1: Ja.
6: En dus ik denk, dat is zo weer voorbij en kijken wat er staat. En wat extern hier aangeleverd wordt, dus wij noemen dat dan de kaarscentrale. Dus er zijn wat externe bedrijven, die draaien gewoon door. Dus dat soort spul komt best wel binnen. Dat is alleen natuurlijk maar een fractie van wat er normaal naar de winkel gaat.
1: Ja.
6: En dus dat, in plaats van dat ik volle auto's heb, heb ik een paar karretjes en dat breng je weg. Nou, en dan, niet alle winkels. Inderdaad, hier in Zwolle zit ook een heel groot online distributiecentrum. Waar je online bestellingen die in de app bestelt, dan wordt daar verzameld. Dan brengen we normaal ook spullen heen. Nou, dat ligt al 2 dagen plat en dat blijft ook nog zo.
1: Oef.
6: Want daarom ga ik ook nu zo naar huis, want die rit had ik toevallig vandaag. Nou, die gaan dus niet door, dus ik lig zo lekker met de voetjes op de bank. Ja hoor.
1: Dat wordt een middagje Netflix.
6: Ik wil middag hier genieten. Ik was hier om 2:00 vannacht, hè, dus ik vind het wel mooi geweest.
1: Je hebt het mooi geweest, Peter, ik snap het wel. En wat nu? Want is het woord hek al gevallen of wordt dat niet genoemd?
6: Ja, alles is al gevallen. Dus, ja, dat,
1: alle boodschappen.
6: Maar weet je, of het nou een storing is of het nou een hek is, weet je, het probleem is dat het boeltje plat ligt. En,
1: ja.
6: Er werd eerst gezegd van Albert Heijn heeft het voorzorg zelf de stekker eruit getrokken om een hek te voorkomen. Dat heb ik hier al ingehaald, heb ik hier al gehoord. Ja, of dat daar is, weet je, nu hoor je weer van al die andere verhalen. Dus ik kwam gisteren bij een winkel en die meneer van die winkel zegt, dat was dan de manager van de winkel, die zegt, ja, wij kunnen de prijzen niet aanpassen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet eens dat je die prijskaartjes voor de winkel, dat die op afstand aanpasbaar waren.
1: Dat
6: bleek dus zo te zijn.
1: Ja.
6: Dat bleek dus gewoon van zondagavond, maandagochtend, na 12:00, plop, de nieuwe prijzen erop. Ja, ik denk, ja, als je daarbij kunt, dan als je dat plat kunt leggen,
1: dan kan je alles.
6: Dat weet je. En dan inderdaad wat je zegt over die koeling in Frankrijk. Ja, dat is wel even schrikken.
1: Dat is wel eng,
6: ja,
1: hè?
6: Ik weet dat, Nou ja, ik weet dat van een laatste vorige maand of zo ergens bij een supermarkt geweest. Je had een storing in de koeling. En dan krijg je gewoon de filiaalmanager krijgt gewoon een appje op zijn telefoon van hey, pling pling, je diepvries is uitgevallen. Dus ja, dat is al bekend. Ja, en dan weet je ook, dan kun je er ook bij natuurlijk. Hè? Dat kan ook mensen die kwaad willen kunnen erbij.
1: Zo is
6: dus
1: het.
6: Dat blijkt dus nu wel.
1: Ja, ja, Peter. Ja, fijn in ieder geval dat je even kon praten hierover. Onder je eigen stem. Ja, dat is ook alweer geëindigd. Van niet als Robin van Basti en Adriaan natuurlijk. Fijn in ieder geval. En mocht je iets horen, laat het ons weten. Dan brengen wij de mensen natuurlijk op de hoogte.
6: Ik denk ook dat ik ga nou naar huis, dus voorlopig hoor ik niks meer.
1: Ja, ga lekker naar huis. Nou, maak er een lekkere, relaxte middag van, Peter.
6: Kom helemaal goed. Ik ga met een voetje de bank.
1: Zo is het.
3: Ondertussen komt er nog een berichtje binnen van een vrouw wiens dochter gisteren bij de Albert Heijn moest werken.
1: Ja,
3: ik wil het toch nog eventjes noemen. Want ze zegt, ja, ze hadden overal A4'tjes hangen met informatie, et cetera, et cetera. Toch kwamen er echt een tig aantal klanten bij haar verhaal halen. En die reageerden ongelooflijk onbeschoft.
1: Ja.
3: Dus laten we dan als Ectom in de morgen in ieder geval zeggen, jongens, gedraag je een beetje, ga je toch naar de Albert Heijn.
1: Wees lief.
3: Al die mensen kunnen er daar ook
1: niks aan doen. Die kinderen er helemaal niks aan doen, die weten niet waar ze aan toe zijn. Maar wees lief voor ze. En we werden maar even geroepen. Dus ijs even over een bolletje. Zing een liedje voor ze, weet ik veel. Hopelijk komt het allemaal goed. Hoe komen we de week door, jongens? Hoe komen we de week door? Dan gaan we gewoon van mond als Sting door New York. Englishman in New York. Radio Veronica op de vroege dinsdag.

Aan saxofoon. Favoriete instrument van Sting. Vroeger dacht ik klarinet, maar het is klarinet niet. Sopraan saxofoon. Heel ander instrument. Englishman in New York. Zing! Valt er nog wat te winnen vandaag? Ja, €150 ligt hier in het anonieme bruine envelop. En misschien wel voor jou als je meedoet met Zing naar de Ping. Tenminste, als het goed gaat natuurlijk. Hè. Want je kunt jezelf kwalificeren om mee te mogen doen door dit

0: Nou, je zingt het al.
1: Nee, ik zing helemaal niks.
0: Oh. Ik mompel maar wat. Nou, misschien kun jij het wel heel goed zingen, laat maar weten. En zing het in, stuur het via de Radio Veronica app. Zal ik het nog 1 keer laten horen?
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in, stuur het in via de Radio Veronica app. Misschien ben je onze kandidaat zo meteen in zing naar de ping. Eerst komt het nieuws van 8:30 eraan. Marijke, wat voor ellende heb je er allemaal in?
2: Nou, er komen te weinig nieuwe bossen bij. En maakt het uit waar op je bord de saus ligt.
0: Heel nieuwsgierig naar.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Onzekere energiemarkt?
13: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
12: Ik heb zoveel vragen.
14: Welk energiecontract is het beste?
15: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Radio Veronica, verkeer. Met 108 vertragingen, dus al spits hier. En dit zijn de problemen. Voornamelijk vanuit Breda heb je gedonderd. De A60 Breda Rotterdam bij Zevenbergshoek. 1 uur en 11 minuten vertraging. En de A27 Breda Gorkum bij Werkendam door een auto met pech. 1 uur. De A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 3 kwartier vertraging. 2 over half 9. Het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het moederbedrijf van Albert Heijn zegt hard bezig te zijn om de IT-problemen op te lossen. Wanneer ze met een update komen, weten ze niet. Door de problemen liggen de website en de app plat. De CEO zegt bij RTL Nieuws dat ze systemen hebben uitgezet uit voorzorg.
2: Op dit moment loopt het onderzoek nog en wij hebben preventief deze systemen uitgezet. Oh ja. Dus dat zorgt dat wij gewoon de systemen beschermen en zullen we weer aanzetten als dat kan.
1: Nou, de winkels zijn wel...
0: Gaan, zeg.
1: Ja, precies, ja.
22: Dat klinkt een beetje als Eva Jinek. Die net terug is uit Amerika.
0: Oh ja. Ja, dat is waar, ja.
1: De winkels zijn wel gewoon open. Het bevoorraden is wel een stukje lastiger. Dus hou rekening met lege schappen vandaag. In Brussel is vannacht een agent om het leven gekomen. Volgens persbureau Belga bij een achtervolging. Hij zat achter iemand aan vanwege autodiefstal. De verdachte begon ineens te schieten. Er worden te weinig nieuwe bossen aangelegd, meldt Nieuwsuur. Provincies halen hun doelstellingen niet. Onder meer door discussies met boeren en bewoners over wat er met de grond mag of moet gebeuren. En als jullie lekker aan het eten zijn, het liefst iets met een lekkere dot saus.
0: Lekker dan een klodder aan de zijkant, hè?
1: Wat vind je er dan... Nou, je zijkant, je zegt het eigenlijk al misschien. Maar wat vind je er dan gezonder uitzien? Op je aardappeltjes of ernaast?
0: Ja, ik weet het niet, maar ik merk steeds vaker aan mezelf dat ik het ernaast leg. En dan ram ik de dingen even erdoorheen, hè.
1: En dan nog een tweede keer een dot saus erbij. Of één net...
0: Ja, maar als het op is, dan komt er nog een tweede. Doe jij dat ook?
1: Ik doe hier wel 15 sausjes. Zo, ik ben dol op snijden.
0: Ik vind het een moeilijke vraag.
1: Nou, dat vond ik ook.
0: Dus
1: snap ik
0: de vraag
1: ook.
0: Is, op welk, zeg maar, hoe je met je saus, of het aan de zijkant ligt of op je eten, wat ziet er gezonder uit?
1: Ja, dat is precies de vraag.
0: Ja.
1: Wat, zeg maar, stel je zou... kerst komt weer aan, je gaat een diner. En je wil dat mensen het idee hebben dat ze iets gezonds eten. Zou je er dan voor kiezen om de saus op je stukje vlees te leggen of ernaast?
0: Ja... Goeie vraag, weet ik niet eigenlijk.
1: Het zijn toch de vragen, dus levens. Ik zie Max ook nog kijken van wat bedoelt hij? Je stukje vlees te leggen of ernaast?
0: Ja, goeie vraag, weet ik niet eigenlijk.
1: Het zijn toch de vragen, dus levens. Ik zie Max ook nog

0: Ja, dat is altijd. Ja.
1: Maar waarom is dat?
0: Ja, misschien moet jij van tevoren alvast gewoon 2 bakjes saus bestellen.
2: Het is mayo naar de maaltijd, niet mosterd.
0: Nee, dat is ook
3: Ik denk dat ze ons willen vertellen dat we iets minder mayonaise moeten eten bij de vrienden.
0: Nee, je moet nooit minder mayonaise. Mayonaise is the best. Vind ik echt.
1: Wil jij nog een kopje mayonaise?
0: Lekker.
1: Gewoon even erbij.
0: Ja, lekker.
2: Krijg je dat van mij.
0: Het weer
2: Twee
0: nog.
2: Schuim. Heerlijk.
0: Het is bewolkt vandaag met kans op een bui. Wel zacht, ook qua temperatuur. Oeh. Het wordt tussen de 15 en de 20 graden.

0: Summertime. Ja hoor, met Paul Weller in de jam met The Town Called Malice. En daarvoor, het was Amy Winehouse. You know I'm no good.
1: Zing!
0: Ja, het is weer zover. Zing naar de ping. We spelen 3 rondes. En met elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar besluit je om door te gaan en heb je het dan fout of een complete blackout, dan ben je al je geld in één klap kwijt, tenminste wat je hebt opgehouden in het spel. En dan krijg je, direct door de morgen, Kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we met Sylvie. Hallo Sylvie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker thuis aan het werk.
2: Ja, lekker thuis aan het werk. Ik kan je nog wel een beetje vals zingen.
0: Wat, ja, je kan, dan mag je vals zingen, dat maakt niet uit. Wat doe je voor werk?
2: Ik ben jurist, dus ik maak beoordelingen van reglementen en adviezen en dat soort dingen.
0: En dat doe je allemaal vanuit huis, of is dat alleen vandaag?
2: Alleen vandaag, oh. Ja. De rest van de week ben ik op kantoor in Amsterdam, okay. Vlakbij Veronica.
0: Vlakbij hier, dan kom ik je wel eens tegen misschien.
3: Oh.
2: Ja.
0: Wie weet dat, Sylvie. Zullen we de volgende keer zwaaien? Hoe dan ook, jij gaat Zing naar de Ping spelen. En dat deed jij door jezelf te kwalificeren om mee te mogen doen. Je moest namelijk dit afzingen en dat is vaak gebeurd. Gelijk graag. Er zit een mug tussen. maar gelukkig was daar Sylvie die net als volgt. Kijk, gewoon lekker in de anonimiteit thuis. Ja. Geen twijfel, dat was goed. No doubt, don't speak. Ben je er klaar voor, Sylvie?
2: Ja, ik hoop het.
0: Okay, gelukkig. Ja. Nou, dan komt hij aan voor 50 euro. Zing naar de...

0: vind jou een hele...
1: Ja, dat vind ik gewoon goed.
0: Nou, ik weet het niet, hoor.
2: Volgens mij was het niet goed.
0: Is it gonna take a while to take away from me?
1: Ik verstond het toch goed.
0: Oh.
1: Dacht ik.
0: Nou, je hebt geluk. Je hebt een hele...
1: In mijn hoofd hoorde ik gewoon wat er gezongen wordt.
0: Oké.
2: Okay. Wat is de tekst dan?
1: Gonna take a lot to drag me away from you.
0: Ja, nu heb jij het al gezegd.
1: Oh ja. Nou, ik ben gewoon heel mild vandaag.
0: Heel goed. Sylvie. En de mensen hebben het al zwaar genoeg met Albert Heijn.
1: De mensen hebben alle schappers al leeg. Geen winterpeen te vinden bij die groenteafdeling. Ja. Hakken de mensen makkelijk. En Sylvie, ga je door?
3: Ja, tuurlijk. Oh, okay. Ja.
1: Dan komt hij voor 100 euro. Zeker wel. Loreen, 100 euro, ga je door?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dan komt hij aan voor 150 euro. Silence as he called out my name.
3: I was right next door. It's because of me.
1: It's because of me. It's because of me. Nou, dat is gewoon foutloos. Ja hoor. Nou, Sylvie, goed gedaan zeg. De jury is trots hoor, ook op mij. 150 euro is bij elkaar gezongen en dat betekent dat jij ook mag zeggen welke we gaan draaien. Wordt het No Doubt, wordt het Toto, Loreen of de Robert Cray Band?
3: Toch de Robert Cray Band.
1: Toch die Robert Cray Band, ja. Hè? Ja.
3: Ja.
1: Klassieker natuurlijk. Gaan we die draaien, wens ik jou een hele fijne werkdag bij je thuis.
3: Nou, super bedankt, Sire.
1: Dag Sylvie.
3: Fijne dag.
1: Jij ook, hè.
3: Doei.

Bezoekje bij de buren. She was right next door. Robert Crayband was de keuze van onze fijne kandidaten. Sing naar de Pink, Sylvie. Ze won €150. En ze ging voor deze Robert Crayband. Dinsdag 13 oktober. En wat een hit is dit, zeg. Tampa City, Self-Aware.

0: over self-aware. Niet, het gaat niet over silverware, maar self-aware. Temper City bij Veronica, zometeen na 9 uur is het tijd. Om te gaan kijken in iemand zijn of haar stemlijstjes. Altijd leuk, hè? Het top 3000 uur komt eraan.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: Zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Zo, klus klaar?
15: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
14: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
15: Hoe dan?
14: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
15: Mag wat kosten zeker?
14: Maar €15 per maand.
15: Echt? Hoe heet het?
14: Ik heb het je wel even.
15: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
19: Voor de makers.
17: Praxis.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Wil je ook thee?
22: Och ja, lekker.
23: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
22: Och, wat een goede vraag.
24: Terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
25: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 9 uur.
2: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen daar. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Uit voorzorg zijn alle systemen dus uitgeschakeld. Volgens deze expert bij Nieuwsuur duidt dat toch echt wel op een hack.
19: Omdat ze niet alleen net een cyberincident hebben genoemd, maar ook een aantal systemen preventief hebben uitgezet. En dat past heel goed bij verdere schade proberen te voorkomen als iemand in je systemen zit.
6: Maar goed, wie dan?
19: Het meest aannemelijke lijkt mij wel dat dit toch wel een criminele groepering zou zijn.
6: Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen. Vooral bij groente en fruit. Veilig thuis kan het aantal hulpvragen niet meer aan. Ze zeggen dat ze 210 miljoen euro extra nodig hebben om bijvoorbeeld meer mensen aan te nemen. Alleen dan kan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling worden verbeterd. Vorig jaar kwamen er meer dan 130.000 meldingen binnen. En toch wat zorgwekkend onderzoek over jonge automobilisten. Bijna iedereen tot 24 jaar is wel eens moe geweest achter het stuur. 94%. Bijna de helft had al moeite met de ogen open houden. En 3% is ook echt in slaap gevallen. De meeste jongeren proberen dan de muziek wat harder te zetten of zetten de airco hoger om wakker te blijven. Er zou volgens hen meer aandacht moeten komen voor vermoeidheid achter het stuur.
21: Zal ik even een meezinger doen zo dan?
6: Dat is misschien wel
21: een hele heftige meezinger komt eraan, hè?
6: Doe maar.
21: Twee zelfs.
6: Het weer nog vanmorgen bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag blijft het soms licht motregenen, blijft het meestal grijs. Wel zachte temperaturen tussen de 17 en de 20 graden.
21: Maar wel grijs?
6: Wel grijs.
21: Oké. Okay. En hoe is die situatie op de weg dan? Het is al best druk. 87 stuk staan er, 350 kilometer. Dit zijn de langste. De A8 Zaandam Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Nog steeds door een ongeval een half uur. Een vrachtwagen met pech zorgt voor ellende op de A27 Breda Gorkum bij Werkendam. 1 uur en 7 minuten. En de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Nuansdorp. 39 minuten vertraging.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak meer kans! Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: Deze herfstvakantie is Bataviastad de plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
28: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
27: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
30: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
31: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
32: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
33: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
34: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
35: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
34: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
36: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
37: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je,
0: toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Speel mee met de fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op
21: 9800 euro.

0: Mercy. En daarvoor, het was Doe Maar en Belle Helene. Want die mag meezingen, dat is heel niet erg.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Bianca Sanders uit Nuenen. Hallo Bianca.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En hartelijk welkom in, ja, toch wel jouw uur.
3: Ja, dankjewel.
0: Dat is leuk zeg. Jij bent opgegroeid met de radio, dus je hebt eigenlijk alles wat je gehoord hebt, dat heb je tot jou genomen.
3: Ja, helemaal.
0: Dat is mooi. En is er één band waar je specifiek van zegt, nou, daar heb ik alles van?
3: Ja, heel veel. Van Engelstalig, Nederlandstalig rock, hard rock.
0: Oké, alles dus. Dat is duidelijk.
3: Ja.
0: Maar er is één band, en ik weet, die heb je wel een paar keer live gezien. En dat is de band die ik nu klaar heb staan. Dat is Bon Jovi!
3: Yay!
0: Ja, en hoe komt dat? Waar komt die liefde voor Bon Jovi vandaan?
3: Ook mee opgegroeid. Verschillende concerten geweest in Nederland als ze er waren. Met mijn vader samen. Mooie herinneringen.
0: Oh, ja. En zou je hem nog wel eens willen zien? Want hij is de laatste tijd niet heel goed bij stemmen meer, John.
3: Nee, niet echt.
0: Dus, nee. Dan moeten we maar zijn cd instarten. Dan weet je in ieder geval zeker dat het goed klinkt.
3: Juist.
0: En dit is een van je favorieten, Living on a Prayer.
3: Echt wel.
0: Dat is het voor jou, Bianca. Geniet van je uur.
3: Dankjewel.
0: En een groet in Nuenen.
3: Dat zal ik zeker doen.
0: Bye bye. Living on a Prayer bij Veronica.

0: hard meegezongen hier in de studio. Geinig. Lely Antebellum, Need You Now. Daarvoor Living on a Prayer werd ook meegezongen trouwens, overal. En het was Bon Jovi.
1: De fluister.
0: Ja, even stil zijn. Want het is tijd voor een belangrijke mededeling. Wij hebben hier een jackpot. Bijna 10.000, het scheelt weinig. 9.800 euro zit er in die pot. En daar is nog niet alles mee gezegd. Nee, je maakt ook nog kans op een jaar lang gratis energie van Energiekiezer daarbovenop. Dat valt te winnen met de fluisteraar. Want die is nog niet ontrafeld. Wie, denk jij, is dit?
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica, join the club.
0: Wie kan het toch zijn? Wie kan het toch zijn? Als je een idee denkt te hebben, app dan fluisteraar naar de Radio Veronica app. Kost niks, gewoon gratis. En misschien belt Marisa je straks. En dan mag jij een naam zeggen en als die het dan is, dan krijg jij gewoon 9.800 euro.

0: luisteraars die nog in bed liggen, die zijn dan in Moomooland. Moomooland. KLF. En Tammy Wynette. Justified and Ancient. En daarvoor, ach, als dat niet Elvis. Elvis Presley, Suspicious Minds.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: En Veronica Verkeer. 33 vertragingen staan er nog. Dit zijn op dit moment de langste. De A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 41 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, 1 uur en 10 minuten vertraging. En de A50 Eindhoven-Arnhem bij de Maasbrug, een half uur vertraging.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
5: En nu Gerard Ekdom.
4: Met

0: Christmas. Harry Styles, Sign of the Times. En daarvoor, het was Elton John en I'm Still Standing, het top 3000 uur. En wat hoorden wij? Wat hoorden wij?
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio
2: Veronica.
0: Ja. De hele week kans op kaarten voor een bijzonder optreden volgende week maandag. Direct komt het hele album spelen. Hier bij Radio Veronica voor een select gezelschap. En als je dan het ticketalarm voorbij gaat komen, dan mag je direct appen naar de Radio Veronica app. Misschien ben je erbij. En dat is gedaan door Ties Tanke.
3: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Ties, goedemorgen uit Hengelo.
3: Goedemorgen, hallo. Ja.
0: Jij hebt ons geappt.
3: Ja, het wordt het wel.
0: Ticketalarm direct. En ik heb goed nieuws voor je, Ties. Want ik weet niet of je volgende maandag iets te doen hebt 's ochtends, maar jij bent erbij!
3: Ja, dankjewel.
0: Ja.
3: Hartstikke blij. Hey, dankjewel.
0: Je mag iemand meenemen. En het wordt heel intiem. Het wordt heel bijzonder. Je gaat gewoon misschien wel de beste band van Nederland live in een kleine setting ga je die beleven.
3: Oh, dat vind ik heel leuk. Ik ben echt heel blij.
0: Heel veel plezier, Ties. En aankomende maandag staan de deuren voor jou open.
3: Och, super. Dankjewel.
0: Wat trek je aan, Ties? Wat trek je aan?
3: Wat ik aantrek? Ja. Ik denk gewoon een normale outfit.
0: Gewoon een normale outfit, ja, zo herkennen we je. Dicht bij jezelf blijven. Veel plezier, Ties.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag, man.
3: Bye-bye.
0: En deze is leuk om weer te horen. De Dire Straits hier bij Veronica. So far away.

0: daarvoor Dire Straits is So Far Away.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Is alweer voorbij. We hebben vandaag lekker geput uit het lijstje van Bianca Sanders. Die stond centraal dit uur. Dankjewel voor het invullen, Bianca. We hebben genoten en ik hoop jij ook. En wellicht, als je gestemd hebt op de top 3000, kunnen we morgen de jouwe erbij pakken. Want dat is altijd leuk. Tussen 9 en 10 elke dag, top 3000 uur bij Radio Veronica. Zo, daar is Marisa hier. Ik draai er nog eentje uit de lijst van Bianca. Berlin, Take My Breath.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met

0: anders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle Bruinzeelvloeren met de

0: dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
1: Poeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
1: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit, al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er nou moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkte op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. Het weer dan vanmorgen bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag blijft het een beetje motregenen, een beetje nattig. Het blijft ook meestal grijs. Wel zachte temperaturen tussen de 17 en de 20 graden.
9: Dankjewel Marijke.
8: Graag gedaan.
9: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Ja, dat rot weer, dat zien we ook terug op de snelweg. 19 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste drie, of met een bijzondere oorzaak. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Born doe je er een half uur langer over. En dat komt door een ongeluk. En de A27 Breda-Gorkum bij Hank, 20 minuten. Ten slotte de A58 Breda-Eindhoven bij de Baarsta doe je er 21 minuten langer over. En het volledige overzicht check je natuurlijk in de app van Flitsmeister.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak, groente in pot, 1 euro. en Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
13: Speel mee met de Fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op 9.800 euro.

0: Train. En de drive-by. Lekker hamburgje pakken, weet je. Milkshake erbij. Ik dacht, ik geef je maar even een goed idee zo op dinsdagmorgen om 9:50. Maar je kan natuurlijk ook gewoon proberen om €9.800 te winnen tijdens De Fluisteraar. Het meest mysterieuze spel van de Nederlandse radio. Het is in volle gang keiharde cash te winnen. En een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Ik zeg een goeiemorgen tegen Rob Verhoeven.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, contact met Den Bosch, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, en wat doe jij daar momenteel, behalve proberen geld te winnen?
1: Nou, ik sta normaal gesproken voor de klas, maar we hebben nu een toetsweek. Dus ik ben evaluaties aan het schrijven en dat soort zaken.
0: Ja. Ah, ja. Ik heb dat gisteravond ook nog gedaan, evaluatie geschreven. Wat vind jij daarvan?
1: Als het goed is, dan is het fijn. Als het minder goed is, dan is het meer werk. Maar het scheelt. Het is allemaal nominaal. Het is allemaal naar behoren.
0: Oh, gelukkig, ja. Gelukkig. En hoeveel mensen zijn er geslaagd en hoeveel zijn er gezakt?
1: Oeh, we zitten allemaal boven de 90%. Maar de vaste getallen, dat weet ik niet. Maar het is inderdaad van afgelopen examenresultaten. Ja, afgelopen examen.
0: Nou,
1: ja.
0: Maar wat goed zegt, 90%. Ik vind dat een heel goede score.
1: Hopelijk, is het zeker.
0: Hopelijk is jouw score op De Fluisteraar minimaal zo goed. Want wie denk jij dat we zoeken? Oh nee, wacht. Ik ga hem nog één keer laten horen. En dan mag je het dan zeggen.
2: Sst. Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Oké, lieve Rob Verhoeven, die even tijd voor ons heeft vrijgemaakt van het nakijken van toetsen en het maken van evaluaties. Wie denk jij dat hier fluistert?
1: Ja, nu ik het weer gehoord heb, begin ik toch weer te twijfelen. Maar ik dacht prinses Laurentien van Oranje.
0: Oh, je dacht die heeft tijd vrijgemaakt om onze fluisteraar te zijn. Ja, nou ja, weet je, we hebben natuurlijk wel royale contacten hier bij dit radiostation. het zou zomaar kunnen. Weet je, ik ga het aan de jury vragen. Ik ga het gewoon aan de jury vragen. Wat zou je met het geld doen eigenlijk, €9.800?
1: Ja, dat werd me net ook gevraagd. En toen had ik het over een gevel opknappen van ons huis. Maar als ik heel eerlijk ben, een leuke vakantie is ook wel heerlijk. Lekker op wintersport een keertje, niks te hoeven laten.
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen. Die gevel, natuurlijk, dat is ook belangrijk. Maar gewoon lekker het investeren in plezier en quality time en mooie momenten. Heel mooi.
1: Ja.
0: Maar goed, dan moet de fluisteraar natuurlijk wel prinses Laurentien van Oranje zijn. Lieve jury, is dat goed?
2: Jouw antwoord is... fout.
1: Ja, jammer.
0: Nee. Ja, helaas.
1: Nee. Maar ja, dat is niet anders.
0: Nee, het is inderdaad niet anders. Het spijt me. Ik vind het jammer. Ik vind je een hele leuke kandidaat. En ik wens je heel veel succes toe met de toetsen. En vooral ook met alle leerlingen. Want je hebt al wel heel belangrijk werk, jij.
1: Ja, dat klopt. Maar het is ook een pleziertje.
0: Ah, gelukkig.
1: Binnenkort vakantie.
0: Ja. Dan wordt het alleen maar leuker van. Ja, dat snap ik. Dat heb je natuurlijk in het onderwijs. Lekker vaak vakantie.
1: Ja.
0: Oh, dat heb je. Heb je goed. Dan ben je toch een beetje een winnaar, toch?
1: Ja, daarom. Iedere dag bijna. Ja.
0: Goed zo. Nou, Rob, geniet ervan. En je straalt door de radio. Daar hou ik van.
1: Oké, dankjewel, hè.
0: Fijne dag.

muziek gemaakt. Met Roxy Music, maar toch ook zeker solo. Ik heb het over Brian Ferry, Let's Stick Together. Gisteravond had ik zijn plaat Boys and Girls opstaan. Oh, dat is zo'n elegant, sexy album. Het is echt de perfecte soundtrack voor een avond bij het haardvuur met kaarsjes. Radio Veronica, de drive-through dinsdag met Samber 12 to 12. Weet je, de tijden dat ik het liefst op...

0: alles wat deze man uitbrengt is een hit. Het is gewoon echt een wandelende hitmachine. Jordi Samber bij Radio Veronica met 12 to 12. Ja, zometeen deze. En oh, die is zo smooth.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: radioveronica.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Precies 10:30. Altijd leuk. Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister. De A2 Eindhoven Maastricht Noord bij Born. Er staat een auto met pech. En daardoor doe jij er 11 minuten langer over. En de A15 Gorkum Ridderkerk bij Gorkum een vertraging van 11 minuten. En tenslotte de A16 Breda Rotterdam Zonzeel 8 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
16: En nu
15: Marisa.
16: Met de

Ja, stel je voor, je zit in een opnamestudio. Hè, er wordt muziek gemaakt en dan komt er ineens een gast die studio binnenlopen. Ja, een soort van campingsmoking. Weet je, die producers van die plaat die kijken op. En die denken, ach ja, dat zal wel de brenger zijn van de instrumenten van Carlos Santana. Maar toen die man de gitaar niet neerzette, maar zelf begon te spelen, toen pas viel het kwartje. Dit was Carlos Santana. Ze zeiden van ja, hij zag eruit als een verdwaalde opa bij een bushalte die je even moet helpen. Maar van die indruk was echt niets meer over toen ze deze fantastische solo hoorden. Je hoorde Smooth van Santana en Rob Thomas hier bij Radio Veronica. Bedankt voor de leuke apps die binnenkomen. Bijvoorbeeld van Tina. Zij is druk bezig met de kerstversiering in en rond haar huis. Marisa zet ze erbij. Ik ben een beetje vroeg, maar ik heb er zo'n zin in. Ikzelf was gisteren even bij het dichtstbijzijnde tuincentrum. En daar stonden de kerstbomen in de kerstshow ook al, weet je. Terwijl ik net het wit bier aan het inruilen ben voor het bokbier. Toch altijd wel een kleine cultuurshock die herst. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die meteen gewoon doorgaan naar die winter. Vind ik dan wel weer mooi om te zien. En ik ben heel benieuwd. Waar luister jij naar? Kleine cultuurshock die herst. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die meteen gewoon doorgaan naar die winter. Vind ik dan wel weer mooi om te zien. En ik ben heel benieuwd. Waar luister jij?

Met de price tag. Jessie J samen met B.O.B. hier bij Radio Veronica. Och, en er vallen weer verschillende berichten te binnen van verschillende luistervrienden en vriendinnen. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit eerder een app gekregen van een hond. En vandaag is het dan zover. Ja, hey Marisa, ik ben Pepper en ik lig in het zonnetje op de camping in Lescala in Spanje. Mijn baasjes Robin en Franny zijn er ook bij, of Franny. En wij luisteren lekker Radio Veronica. En dan een foto erbij van een hondje op een kussen. Nou, dat ziet er gezellig uit, joh. Heel veel plezier samen. Ja, en dan dit bericht, dat is een stuk verdrietiger. Hey Marisa, ik ben thuis. Ik ben een poging aan het doen om een afscheidspraatje te schrijven voor de crematie van mijn moeder aanstaande donderdag. Het zijn verdrietige dagen. Radio Veronica helpt me om mijn gedachten even los te kunnen laten. Ach, lieve meid, wat ongelooflijk intens. Weet dat we hier aan jou denken, hier in de studio en bij Radio Veronica. Heel veel sterkte toegewenst. Hey Marisa, ik sta in het Zwarte Woud in Duitsland een gehuurde monitoringsysteem te verwijderen met heerlijk Veronica aan op de oordopjes. En dan deze van Baartmans, die is een nieuwe treintafel aan het maken. Foto erbij. Hij zegt, dit is de derde al. 3 keer is scheepsrecht. Nou, dat hoop ik dan ook maar van je. Voor je. Emma, die zit op zijn kraan. In Leek is dat. En Anneke, die zegt, ik luister iedere ochtend naar Veronica terwijl ik bezig ben met paardenstallen uitmesten. Ja, dat zijn van die vervelende klusjes. Dat moet dan gebeuren. Wel fijn voor die paarden. En Claudia, die zegt, ja, nog even wat eten. En dan zo meteen weer de collega's van Arriva verblijden met mijn aanwezigheid. Dat is toch mooi als je dat kan doen, hè? Door gewoon aanwezig te zijn, dat je dan mensen al blij maakt. Ja, en dit vind ik wel heel mooi. Ook de Tuckers, die zijn weer goed vertegenwoordigd in de Veronica. Bijvoorbeeld deze. Traplakken in het mooie oosten in Hengelo. Fijne uitzending. Groetjes van Brent Giels. En Harry die zegt, ja, hier een hardwerkende buschauffeur op lijn 3 in Glanenbrug. Ja, doen ze de groeten daar in Glanenbrug. Hebben ze al riolering inmiddels daar? Wel even benieuwd naar. Als mensen denken, wat ben jij lullig? Dat is een grapje van Herman Pink.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Je bent welkom.
2: Now we're ready to party.
1: Veronica. Radio Veronica.
0: Join the club.

0: Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis-in, mooi
2: wonen. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest, omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon.
17: Nou, dat vind ik een mooie belofte. Dankjewel, lieve Ronald. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Nou, dit is toch ook grappig. Ik klik op verversen en er zijn geen vertragingen meer. Nou, dat is fijn voor iedereen op de weg. En we kunnen lekker snel door naar de muziek.
18: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
18: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes.
22: Godverdomme.
20: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Speel mee met de Fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op 10.000 euro.

lekker, hè, altijd deze. Dan gaat de zon toch spontaan van schijnen. This Girl van Kungs versus Cooking on Three Burners. De Fluister. Ja, dacht jij gisteren bij de supermarkt ook zo? Dat is duur. Of bij het tankstation, dat kan ook natuurlijk. Nou, Radio Veronica, help je een beetje in dure tijden. Want bij ons is veel geld te winnen. Best wel veel inmiddels, namelijk 10.000 euro. Dat zit er in de jackpot. Wat moet je daarvoor doen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft slechts een voor- en een achternaam te noemen. Dat gaat je wel lukken, toch? Een klein addertje. Het moet alleen wel, ja, het moet gewoon de juiste voor- en achternaam zijn. Namelijk die van de fluisteraar. Ik heb hier een BN'er voor je, die heeft wat voor ons ingefluisterd. En hopelijk herken jij wie dat is, want dan maak je kans op de jackpot van 10.000 euro en een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Dit is de opgave. Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica, join the club. Daar was de Fluisteraar weer. Heb jij er iets van herkend? Of wil je gewoon een gokje wagen? Dat mag natuurlijk ook. Gewoon even Fluisteraar appen naar de gratis Radio Veronica app. Over een uur gaan wij dit spel weer spelen. En wat zou het leuk zijn als ik jou dan aan de telefoon heb? Ja, dat zou ik oprecht leuk vinden, dus kom maar door. En laat het weten. Het zijn de hits van Veronica en Nena onderweg met de 99 Luftballons. Het is niet echt heel mooi weer voor een ballonvaart, maar op de radio kan het gewoon. Lekker vliegen door de ether. Dat doen we nu ook met U2 en The Mysterious Ways.

Ja, als jij denkt dat je ze ziet vliegen vandaag, die nooit en nooit zie je loefballon, dan zijn dat waarschijnlijk gewoon een paar kapotgewijde vuilniszakken langs de A1. Want het is herfst en dat voelen we allemaal, maar deze plaat blijft een absolute knaller natuurlijk. Nooit en nooit zie je loefballon, zie je bij Radio Veronica. Ik ga Alex Worm voor je draaien met een liedje. Ja, inmiddels kunnen we deze allemaal meezingen natuurlijk. Ik denk dat, nou stel je dit maar eens even voor, ik zou jou 's nachts wakker maken met de vraag om een zin van deze hit af te maken, dan zou je dat kunnen. Vlak voordat je de politie belt voor huisvredebreuk natuurlijk. Ja, dat zou ik wel doen als ik je wakker maak.

0: hier bij Radio Veronica. Oh, zometeen wel echt een heel gevoelige. Dat is deze van de Dijk.
1: Oh, weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist.
0: Ja, als ze er niet is, dan blijft waarschijnlijk de vaatwasser heel vol en vies achter.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches sounding looking like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: We spieken 3:30. Je luistert naar Radio Veronica. Dank je wel daarvoor trouwens. En ik heb voor jou de verkeersinformatie. Er staat maar 1 file. Die staat op de A15. Je zal daar toch maar rijden. Dan ben je wel heel bijzonder. Gorkum-Ridderkerk. Bij Gorkum is namelijk een vertraging van 10 minuten.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van de Bonanza.
20: Met Rob en Carolien.
18: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
19: En nu
18: Marissa. Met de

Ja, dat vind ik eigenlijk altijd zo mooi, hè, als 's ochtends de wekker gaat. Dan heb je gewoon, ja, weer een soort van onbeschreven boek weer. Een vers wit A4'tje waarop je kan gaan schrijven. Gewoon de geschiedenis van je dag, de geschiedenis van je leven. Je hoorde Natasha Bedingfield en Unwritten. Single, single, single swipe. Single, single swipe. Love me dinner. Single, single swipe. Ja, ja, de muzikale vleeskeuring hier van Radio Veronica. Het concept is eigenlijk vrij simpel. Ik heb hier 3 singles liggen, maar ja, de regels zijn wel meedogenloos. Sorry, zo ben ik soms. Klinkt een liedje als een match of swipe je meteen naar links? Dat kan natuurlijk ook goed. Maar je moet wel goed nadenken ook, want ja, de allerlaatste single draaien we sowieso. Dus als je te ver swipet, dan zit je misschien wel aan Celine Dion vast. Dat gebeurde vrijdag, waren overigens heel veel mensen super blij mee. Maar dat kan gebeuren dus. Dus verpruts niet de eerste 2 kansen. Oké, nou dat is het eigenlijk een beetje. Denk je, nou ik wil wel meedoen, lijkt me wel eens leuk. App dan meedoen. Gewoon het woord meedoen appen naar de gratis Radio Veronica app. En dan spreek ik jou meteen, zometeen, ja, hier, Radio Veronica. Vind ik leuk. Oh, ik vind dit zo lekker, deze, waar je ook bent. Of nu thuis is, op je werk of in de auto. Deze moet hard.

0: en dance. Ja, weet je, soms is dat gewoon het beste advies, hè. Dat je niet alles gaat overdenken. En vooral niet alles kapot analyseren, weet je. Gewoon gaan, want juist in dat soort momenten ontstaan vaak de beste herinneringen. Ik denk, ik geef even wat gratis advies gewoon op dinsdag. Hè. Gewoon puur vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb ooit spontaan meegedaan aan een salsa les in een park in Barcelona. Ja, die begon toen ik langsliep. Je kon dan aanhaken. Toen dacht ik, ja, ga ik dat nu doen? Er zaten wel twee wijntjes in, maar dat, hè, dan durf ik het allemaal wat meer. En toch wel een beetje onzeker, want ja, het is een park. Dus er waren allemaal mensen aan het meekijken. Maar ik heb meegedaan en het was echt een heerlijke middag. Ja, nou, tot zover deze ervaring. Desiree, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Frankrijk, hè?
1: Ja, klopt. Uit Frankrijk, ja. Vlakbij Versailles woon ik.
0: Oh, of in Versailles. Of vlakbij.
1: Nee,
0: vlakbij.
1: Nee, niet ja, in Versailles. Okay. Ik woon in de buitenwijk. Dus ik woon een beetje in het platteland, zeg maar.
0: Oh, prachtig zeg. Nou ja, dan kan ik tegen jou zeggen. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça.
1: Ça va très bien, merci.
0: Hé, ik vind het superleuk. Want ja, jij wil single swipen vandaag. Ik heb er weer drie klaarstaan.
1: Ja, leuk. Ja, ja. Ik ben benieuwd. Ja,
0: wat is jouw muzieksmaak dan? Wat dan? Hè, dan...
1: Nou, ik hou toch wel van de stevige rockmuziek, hoor. Lekker gitaar en zo, dat is wel mijn ding.
0: Ik heb wel goed nieuws. Dat gaat wel goed komen vandaag.
1: Oh, spannend.
0: Ja, dat gaat wel goed komen. Het is eventjes de vraag waar je blijft hangen, maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen, Desiree.
1: Misschien wel.
0: Oké. Okay. Nou, luister goed. Dit is optie 1. Ja, dat is stevig. Dat is Meredith Brooks en Bitch.
1: Ja, ja, dit is wel heel erg interessant natuurlijk.
0: Ja, meteen de eerste. Zeg jij de eerste de beste? Ja. Of ben je toch wel heel benieuwd wat er schuil gaat achter deurtje nummer 2?
1: Nee, ik ga toch wel voor deurtje nummer 2. Ik ben hier natuurlijk wel op mijn...
0: Ja,
1: om het te proberen.
0: Nee,
1: deurtje
0: soms...
1: nummer 2.
0: Je wil nummer 2. Nou, daar vinden we deze. Anitaatje Meijer, Why Tell Me Why.
1: Die is wel heel fout, hè?
0: Wel een lekkere meezinger. Ik hoor geen enkele gitaar, maar het is, het is wel fijn, toch?
1: Ja, weet je wat? We gaan gewoon voor een Intermeijer, joh.
0: Ja, dat is fantastisch. En dat vind ik, dit vind ik nu echt leuk. Dat jij van de gitaren houdt, maar dat je zegt, joh, het wordt Anita mij. Nou, ik ga Anita voor je draaien.
1: Zo fout, die moet gewoon op de radio.
0: Dat vind ik ook. Zo fout dat het goed is. En dan laat ik je nog wel even horen welke je dan mist. Hoor ik daar spijt?
1: Oh, ja, wel een beetje.
0: Oh, je had gewoon de groentewinkel van King willen horen. De lof en de prei.
1: Ja, lof en de prei ook.
0: Oh, wat jammer. Nou, dat spijt me, want die is Anita Meijer.
1: Nou, we gaan toch voor Anita Meijer. Je moet nooit spijt hebben van je keuzes.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Altijd ervoor gaan. Nou, lieve Desiree, dankjewel en een fijne dag.
1: Ja, jij ook.

0: Die binnenkomt van Rutger. Vanuit het koude Noorwegen toch een bedankje naar het warme Frankrijk voor deze plaat van Anita. Wat ontzettend leuk om weer eens te horen. Ah, dat is toch... Dat is mooi. Dat vind ik leuk dat de ene luisteraar de andere bedankt. Hopelijk ga jij mij zo ook bedanken, want ik heb zeer verantwoorde muziek zo meteen. Je moet er zin in hebben. Dit zo verantwoord. Het zijn de New Radicals.
1: Maar wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: En, heb je de klus?
7: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
5: Dedo, zo simpel is het. Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
14: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
19: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
20: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
21: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
22: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
23: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten.
0: Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
16: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
17: Ah, heerlijk.
16: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
17: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
25: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 12 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n $180 miljoen. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Tot 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon.
29: Nou, Ronald, daar ga ik je aan houden, hoor. Dat dat even duidelijk is. Dank je wel. En dan dit is het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op dit moment. Eentje op de A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg. Auto met pech, jij pech, 6 minuten. En de A50 Apeldoorn-Os bij Waterberg, 6 minuten.
30: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
31: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
32: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
31: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: En, al lang last?
9: Sinds de zomer, heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
34: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
35: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
36: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
37: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
38: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
37: Oei, ik voel de bui al hangen.
38: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
37: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
39: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
40: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
41: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
0: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
3: Speel mee met De Fluisteraar. De jackpot.

0: St. Elmo's Fire. Ja, dat was wel een soort van Marvel Cinematic Universe... qua superhelden die allemaal meespeelden op deze plaat. Nou ja, John Parr natuurlijk zelf, maar ook David Foster. Producer van onder andere Chicago, maar ook Whitney Houston, Celine Dion. En de gehele band Toto zo ongeveer. Steve Lukather, David P. Nou ja, goed, ik stop even met nerden, want ik geloof dat ik geld moet weggeven.
1: Welke luisteraar herkent de fluister?
0: Ja, hier zit namelijk Marisa. Goedemiddag, ik ben half mens, half bankier. Vandaag in de jackpot, €10.000. Daar gaan we voor spelen, samen met een jaar lang gratis energie door energie kiezer. En ik ga spelen met Tineke. Tineke van Houten, om precies te zijn. Goedemiddag, Tineke.
2: Goedemiddag.
0: 57 jaar, uit het prachtige Jauren.
2: Dat zeker, als het niet
0: mat
2: regent.
0: Oh ja, dat maakt de wereld toch altijd een stukje grijzer, hè? Maar ben je wel even lekker aan het lunchen nu?
2: Ja, lekker yoghurtje met wat walnoten en blauwe bessen.
0: Oh, dat klinkt heel goed. Dat klinkt bij deze ook
2: dat
0: even
2: heel goed.
0: Opdrachten aan mijn producer. Ik heb ook nog geen lunch gehad, Mark.
2: Oh.
0: Nee, ja, ik denk ik zeg het hem toch maar even, weet je. De hondjes moeten gevoerd worden hier in de studio. Maar goed, dat geheel terzijde.
2: Ja.
0: Fijn dat jij wel wat vitamine hebt genomen om dit spel te spelen. Want wat zou jij doen als die jackpot van jou is?
2: Toch, de badkamer.
0: Oh ja, is het er tijd voor?
2: Het is er echt tijd voor.
0: En dat kost klauwen met geld, hè?
2: Ja, daarom. Dus die 10.000, dat zou wel heel handig zijn.
0: Nee, dat snap ik. Dus ik heb laatst ook een offerte laten maken. Toen dacht ik, ach jongens, ik kan nog niet vervroegen met pensioen. Dat is dan toch wel heel erg jammer. Maar nou, hopelijk gaat het je lukken.
2: Ja,
0: ik heb de opgave. Luister.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Lieve Tineke, die aan het lunchen is met yoghurt en walnoten en blauwe bessen. Wie hebben we zojuist gehoord? Welke bekende Nederlander zoeken wij?
2: Ik denk Maaike Meijer.
0: Maaike Meijer. Voor mensen die denken, wie? Huh? Ja, dat als je er ziet, herken je hem. Ja, Toren C, inderdaad. Een heerlijke absurdistische comedy-serie. En wend er maar aan, hè, nu in de bioscoop over vrouwen in de overgang.
2: Echt wel?
0: Ja, ja. Jij denkt dat het Maaike Meijer is. Nou, weet je, ik vraag het aan de jury. Lieve jury, is Maaike Meijer onze fluisteraar voor €10.000?
3: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh, nee.
2: Jammer.
0: Nee, ja, het is niet Maaike Meijer. Sorry, nee, Tineke. Even doorsparen voor de badkamer nog. Komt er vanzelf hopelijk. Dankjewel voor het meespelen. En stel je voor dat jij ineens een nieuw idee krijgt... dan mag je altijd weer fluisteren appen naar de gratis Veronica app.
2: Doe ik dat. Dankjewel.
0: En jij bedankt.
2: Succes nog.
0: Ja, dank je. Jij ook succes de volgende keer. Dag Tineke. €200 erbij in de jackpot. Zo, dat loopt lekker op. €10.200. Ik zou ervoor spelen. Wil je meedoen? App maar fluisteraar. Mama.

misschien wel de beste ontdekking sinds de combinatie van whisky en cola en roomboter op brood. Dat zijn toch wel deze gasten, hè? Ontdekking trouwens van Russell Simmons van Def Jam Recordings, hip-hop helden en pioniers Run DMC en de rockers van Aerosmith.

favoriete mensen hè, op feestjes. Mr. Know-it-alls. Wij noemen dat bedweters. Teddy Swims bij Veronica. Oké, luister. Zometeen gaan we terug naar de kust. Nou ja, we gaan naar aan de kust. Nou ja, goed. Ik heb bluff voor je. Luister.

0: Ik heb daar ook wel zin in, maar ik heb gewoon honger.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen. Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Ja, goedemiddag. Het is klokslag 12:30. Dit is Radio Veronica met het verkeer. Ik heb de A12 voor je. Arnhem-Utrecht, Waterberg, vrachtwagen met pech. Jij ook. Pech namelijk 18 minuten. Nou, 16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. En daar heb je 34 minuten geduld nodig. Ten slotte A50 Apeldoorn-Os, Waterberg 12.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Marissa. Met

niks. Dan neem ik echt de volledige verantwoordelijkheid op me. Dat komt helemaal goed. Door de Calvin Harris, Dua Lipa met One Kiss. En als er maar One Kiss nodig is om iemand helemaal bezeten te maken, ja, dan ben je wel een easy lover. Denk

0: Adecco. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: speelbewust 18+.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Albert Heijn gaat supermarkten vandaag extra bevoorraden, nu op steeds meer plekken lege schappen zijn ontstaan. Er is nog steeds een storing in de interne systemen, waarschijnlijk na een hack. Daarom rijden vrachtwagens willekeurig langs winkels om versproducten rond te brengen, meldt RTO Nieuws. Online boodschappen doen bij Albert Heijn kan nog steeds niet. Andere supermarktketens hebben het ook vandaag extra druk. Een dag voor de staking in het streekvervoer is nog onduidelijk hoeveel last reizigers ervan gaan krijgen. Volgens Qbuz ligt het er maar net aan wie morgen wil komen werken. Keolis, Arriva en Transdev weten nog niet welke bussen en treinen precies gaan rijden. Bij de streekvervoerders willen ze vanwege een conflict over de CAO tot kerst elke week een dag staken. En de Formule 1 keert terug naar Afrika. Vorige week lekte het al uit en nu is het definitief. 10 jaar lang komen er straks Formule 1 races in Rwanda, waarschijnlijk vanaf 2030. Afrika is nu het enige bewoonde werelddeel waar geen Formule 1 race is. De laatste Afrikaanse Grand Prix was in 1993 in Zuid-Afrika. Het weer dan, grijs met af en toe regen. Temperatuur loopt nog wel op naar 18 graden. Situatie op de weg valt nu nog wel mee met de vertragingen. Deze twee vallen op de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht. Voor Grijsoord nu 5 minuten door een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 11 minuten extra.
13: Dankjewel, Sint.
14: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hijs is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hijs.nl.
20: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Speel mee met de fluisteraar.
23: De jackpot staat nu op 10.200 euro.

0: Robert, dankjewel voor je verzoekje. Ja, het is natuurlijk ongekend, lieve mensen. Rob Stennis heeft nog steeds last van zijn stem. Hij is gewoon ziek en het slaat op zijn stembanden. Ontzettend vervelend, maar ook ontzettend onhandig geweest. Want dan had hij niet kunnen zingen voor Caroline. Oh, nee, we gaan niet zingen.
1: Dank je.
0: Gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ach, Frank, bedankt, jongen. Ja.
0: Hoe zit je erbij? Hoe voel je je?
1: Nou, sinds dat ik kind was, vier ik mijn verjaardag dus al niet, hè?
0: Ja, okay.
1: Dus op mijn eigen verjaardag kwam mijn moeder altijd boven op mijn kamer. Zei ze, die mensen hier beneden komen allemaal voor jou, hè?
0: Ja, maar jij zat boven te kniezen.
1: Zat ik nou te spelen gewoon. Okay. Dus ik heb niet echt een hele, net als Siets, die heeft ook een beetje een haat-liefde verhouding met zijn eigen verjaardag.
0: Is dat zo, Siets?
2: Ja, dat hoeft voor mij ook allemaal niet.
1: We zijn kort na elkaar jarig. Dus ik feliciteer hem dan privé en hij mij ook. Ja. En dan zeggen we, hopen dat het niet in de groepsapp komt. En daarna komt die hele tsunami. Gefeliciteerd!
0: Maar dat is toch lekker afstandelijk in die groepsapp?
1: Ja, geweldig.
0: Het is toch alsof je op je kamer zit en iemand van beneden roept. Gefeliciteerd, Caroline.
1: Ja, ik vind het ook wel heel erg lief allemaal, weet je wel. Maar ik word er misschien een beetje te verlegen van. Gewoon.
0: Zullen we er verder geen rugbaarheid aan geven dan?
1: Nee, maar ik zou wel zeggen, als jij zelf ook wat te vieren hebt op dit moment. Je zit te luisteren en je denkt bij jezelf, hé, wacht eens even. Jij hebt wat te vieren, maar ik ook.
0: Ja.
1: Kom door met dat verzoek.
0: Nee. En dat mag echt voor alles zijn. Hoeft niet per se een verjaardag. Nee. Mag maar vakantie, een klein persoonlijk succesje. Misschien wel een record op de 10 kilometer hardlopen.
1: Ja,
0: dat je vanochtend
1: zeker
0: bent gaan lopen. En dat je denkt, nou, wat ging het snel vandaag. Hey, Siets, hallo, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Gefeliciteerd met Caroline.
2: Ja, jij ook.
0: Kunnen we elkaar dan feliciteren met haar? Verzoekjes zijn meer dan welkom. Gerben vroeg Losing My Religion aan van R.E.M.
3: Hey, Frank.
0: Hallo. Met de

0: er valt heel wat te vieren vandaag, zeg. Leuk om te zien.
1: Leuk, ja, ja, zeker.
0: Laten we eerst even, en dan sluiten we het echt af, nog wat felicitaties doornemen voor jou, Carolien. Want er zijn er ontzettend veel. Karel zegt hoi, Carolien, gefeliciteerd met onze verjaardag.
1: Ja, ja, jij ook van harte, Karel.
0: Dat is leuk, dat is leuk. John is ook tegelijkertijd met jouw jarige een heel Hard Rock Café aan de haven aanvragen.
1: Ja.
0: Nu even knallen. Zo komen we zeker gitaren aan straks, zo maak je geen zorgen. En misschien ook nog wel onze baarddragende vriend.
1: Ja, hey, en Antoinette wil ook even Martin den Doelder feliciteren. Die is ook vandaag jarig. En verder echt bedankt voor alle felicitaties. Ja. Met gif, zonder gif, geweldig.
0: Strepen ronden nu en we gaan door. Mark heeft ook nog wat te vieren. Hij viert dat hij al 30 jaar nog gelukkig is met zijn vrouw. Zijn alles.
1: Ah, door dat natuurlijk is...
0: Veel relaties die uit elkaar gaan en zo. Maar zij zijn gewoon nog heel erg gelukkig met elkaar. Ja. En ze vieren dat.
1: Mooi.
0: Ontzettend leuk. Blijf het vooral doorsturen. En zet er dan een plaatje bij, zoals deze. Julia van der Krieken voor haar broertje Max. Hey.

0: is eigenlijk veel leuker om liedjes voor iemand anders aan te vragen, hè?
1: Ja, het is zo schattig.
0: Zo lief eigenlijk om te doen. Julia deed het voor haar broertje Max. Hey brother, zei ze via de radio. Dit is Veronica met de Bonanza en Apici. Jij zag nog een leuke binnenkomen van Wietse, hè? Leuk berichtje.
1: Ja, Wietse die zegt, Wietse de Vries, voor de volledigheid. Die zegt, en of er wat te vieren valt vandaag. Ik ga vanmiddag mijn eerste auto ophalen.
0: Ja, daar hebben
1: we gisteren over gehad, hè?
0: Ja. Och, dat is wel een momentje, Wietse. Ja. Heel veel plezier ermee, richt hem lekker in.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een huiskamertje erbij.
1: Ja, zeker. Heb zo'n nepplantje.
0: Heb je ooit nog gerookt in de auto?
1: Gozer, alles in de auto.
0: Gewoon uit de ramen of in het asbakje? Dat is de peuk.
1: In het asbakje.
0: Oh, keurig, keurig.

0: Shoes in Texas. Aangevraagd door Lars. Heerlijke plaat. Alvast bedankt, zegt hij. Nou, graag gedaan. Veel dingen te vieren nog steeds. Olivier die zegt, ik heb nog zeker wat te vieren. Mijn vriendin en ik hebben samen een appartement gevonden in Amsterdam.
1: Zo.
0: Dat is al heel knap. En ja, we gaan samenwonen.
1: Oh, heerlijk.
0: Zet het leuk.
1: Samenwonen, ja, samen boodschappen. Nee, dat merk. Nee, dat.
0: Ja, het is mooi. Eerste autootje, eerste keer samenwonen. Ja, dat is heerlijk. Het komt allemaal voorbij. Ja, en een groot feest voor Pim. We schakelen even met Pim. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, hallo, goedemiddag. Je bent je eigen bedrijf begonnen. Gefeliciteerd.
2: Ja. Ja, dankjewel. Per 1 december aanstaande, officieel.
0: Ja.
2: Ik heb er heel veel zin in.
0: Dus, ja, dat begrijp ik. Wat ga je doen? En even voor de goede orde, hoe heet het? Kan je een beetje reclame maken misschien?
2: Nou ja, een beetje in het verlengde van wat ik dus aangevraagd had qua plaat. Ja. Het bedrijf heet The Jumping Fox.
1: Ah.
2: Dat is een beetje een achterliggend verhaal met de geschiedenis van mijn familie. Maar dat gaat een beetje te ver om dat nu uit de doeken te doen, denk ik. En ik ga wat applicatieontwikkeling doen, met name apps op het Apple-platform. En wat IT-consultancy ernaast, een beetje afhankelijk van hoe de verkoop van de apps gaat lopen. Ja.
1: Heerlijk, en je gaat gewoon lekker in je eigen huis ergens in een hoekje.
2: Ja, en dat is eigenlijk wel de vorm die ik de laatste 10 jaar al gedaan heb. Ik heb eigenlijk altijd vanuit huis gewerkt. Ik heb altijd voor een internationaal bedrijf gewerkt en wel heel veel reizen, maar verder gewoon thuis werken.
0: Ja, dat is fijn. Dan ben je eigen baas een beetje, toch, dan nu?
2: Sorry?
0: Dan ben je nu eigen baas. Dat is wel helemaal fijn.
2: Ja, en voor mijn gevoel was ik dat eigenlijk altijd al een beetje, omdat ik al heel veel vrijheid had en op mijn manier mijn dingen kon doen. Dus ik heb er heel veel zin in. En Carolien, nog gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel Pim. En je vroeg een hele leuke plaat aan. Ik ging meteen terug naar mijn eigen jeugd. Want ik ken deze van de tijd dat ik nog in een disco stond met een tasje ertussen en dansen. Ja, dat denk ik, dat geldt voor jou denk ik ook. Welke is het?
2: Nou, vooral, ik denk dan vooral, en dat is dan echt een compliment. Terug aan de tijd van de begin jaren 80 dat Radio Veronica, laten we zeggen, nog Veronica 1.0 was.
0: Ja.
2: Was toen al een fantastische zender. En ik moet zeggen, dan geef ik toch even een complimentje. Ik moet zeggen, de laatste paar jaren begint Veronica weer een beetje op dat oude Veronica te lijken.
1: Heerlijk, Pim. Die stoppen in onze zak.
0: Hartstikke idee. Dat is een mooi verjaardagscadeautje van Caroline, inderdaad. En dan past deze plaat dan goed bij Fox the Fox. Net zo, een beetje zoals jouw bedrijf. Alsjeblieft. Bye. En blijf lekker luisteren.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Ja, daar is hij. Koptelefoontje op, ziets met het laatste nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Onrust onder uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gan en Gal. Nadat het bedrijf erachter waarschijnlijk is gehackt, zijn duizenden mensen de afgelopen dagen naar huis gestuurd, meldt het AD. Vooral in de logistiek, omdat winkels ineens niet meer bevoorraad konden worden. Het is maar de vraag of de geschrapte diensten worden uitbetaald. Inmiddels zijn er extra leveringen aan winkels. Er is nog geen bezorging aan huis.
4: Ik vind het heel grappig dat er gewoon nu vrachtwagens rondrijden met vers producten en dan aanbellen bij een Albert Heijn. Zeg, hebben jullie nog wat tomaten nodig? En dat ze dan of afleveren of weer doorrijden.
5: Ja, nee, maar die krijgen dus ook, zeggen ze erbij tegen RTL Nieuws, zeiden ze van ja, die krijgen dus dat de ene winkel heel veel bananen heeft en de andere winkel niet.
4: Maar goed om te weten, dus als je nu aan het luisteren bent en je gaat na je werk bijvoorbeeld boodschappen doen, als ze bij die ene supermarkt het niet hebben, dat je nog even doorloopt naar de andere, want het kan zijn dat ze daar andere producten hebben.
5: Ja, of je kunt gewoon naar de concurrent waar wel alles is.
4: Ja. Veel te praktisch weer dit. Het voelt gewoon wel romantisch dat je vanavond dus iets moet maken met tomaten. En de ander met courgette en de ander met aubergines. Nou ja, goed. Hoe is het met, op het wegennet?
5: Ja, het is heel erg rustig. Een paar files van hoogheid een handvol minuten. Zoals op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 5 minuten door het pechgeval is de rechte rijstrook dicht. Een volledige afsluiting is er op de A50 Os richting Arnhem bij Valburg door opruimwerkzaamheden. Je kunt daar wel de rechter parallelrijbaan gebruiken. Dus de vertraging is hooguit een paar minuten.
4: Dankjewel, Sint.

0: lekker dat je op je verjaardag nog een beetje lust voor life hebt, toch?
1: Zeker, ja.
0: Als je dan een extra jaartje weet te vieren, doe dat dan met Iggy Pop. Wessel, dankjewel voor je verzoekje. We krijgen veel berichten binnen, ook over deze. Leuk, Iggy Pop, zegt Olaf. Dat is mijn ringtoon. Ik nam bijna mijn telefoon op.
1: Oh, dat herken ik, ja. Ik heb dat ook wel gehad.
0: Niet doen. Je moet geen liedjes als... Dat is...
1: Nee, want ik nam namelijk niet op. Dacht ik, oh, lekkere plaats, zeg.
0: En dan ging je gewoon lekker luisteren.
1: Gewoon luisteren.
0: Neem jij wel altijd op als je gebeld wordt?
1: Nee, zeker niet. Ik heb zelfs wel eens niet opgenomen, belde Rob mij en nam ik gewoon niet op. Gezin in, liep hij achter me.
2: Dat is kut. Ik kijk inderdaad wel eens. Als iemand mij belt die ik ken of die in de buurt woont, dan denk ik dan, en ik heb geen zin om op te nemen, dan kijk ik eerst even om me heen.
1: Toch erg.
2: Of hij niet aan de andere kant van de straat loopt.
1: Je neemt me gewoon niet op, zegt hij. Ik zeg, nee, ik had even geen zin. Ja, daar moet je eerlijk over zijn, anders wordt de vlek alleen maar groter.
0: Wat goed. Arnold, als hij nog een berichtje over die Albert Heijn's ziet, waar we het over hadden. Dat van die bananen bijvoorbeeld klopt. In Rotterdam heeft de Albert Heijn Blijdorp nu inderdaad veel meer bananen dan die Albert Heijn op Zuidplein. Dus dat is wel echt waar.
3: Ik vertel geen onzin natuurlijk.
0: Nee. Had ik ook niet gedacht. Applaus voor jou.
3: Ja, bedankt.
0: Applaus voor jou. Sigrid de Vries, die duikt het bubbelbad in. Ja, niks lekker om met regenachtig weer in het bubbelbad te gaan zitten. En hij wil deze horen.

0: Zo goed, live hoor je Chris Stapleton samen met Dua Lipa. Think I'm in love with you. Wie had dat gedacht, dat die twee stemmen zo goed bij elkaar zouden passen?
1: Ja, volgens mij deed dit nummer eerst alleen, hè?
0: Zeker,
1: kwam zij erbij en dachten ze, wauw.
0: Ja, chemie. Echt chemie inderdaad. Prachtig, aangevraagd dus door Sigrid de Vries in zijn bubbelbad. Ja, ik begrijp wel dat hij erin gaat zitten.
1: Nou, Frank was er ook blij mee. Die zegt, lekker dat jullie Dua Lipa en Chris Stapleton draaien. Geweldig nummer, kon ik wel even gebruiken nu. En als ik dan toch aan het praten ben.
0: Ja.
1: Betty komt met een tof verhaal, jongen. Mooi. Ja, mag ik dat even voorlezen?
0: Ja, heel graag, ja.
1: Hallo Carolien, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik heb vandaag ook wat te vieren. 4 jaar geleden ben ik getransplanteerd en ik heb een nieuwe lever gekregen. Via een levende donortransplantatie en mijn dochter Kate is de donor.
0: Ja, wij begrepen dit dus niet helemaal hier achter het scherm. We hebben even opgezocht hoe dat dan in elkaar steekt. Want ja, als Kate dan haar lever geeft, heeft ze zelf geen leven meer. En je hebt er maar één. Niet zoals met nieren, dat je er één kwijt. Nou ja, noem maar op. Maar hoe werkt het nou precies?
1: Nou, ze pakken een stuk van je lever en dat groeit dus weer aan bij Kate. Die heeft daar een dag of 10 voor nodig in het ziekenhuis en dan nog enkele weken thuis.
0: Ja.
1: Allemaal gelezen op het internet. Kate, als ik lieg of Patty zeg het. En Patty kan met dat stuk lever dan verder, weet je wel.
0: En daar groeit ook dan weer iets meer aan. En dan kan ze in ieder geval mee leven.
1: Dat heb ik niet teruggevonden.
0: Oh, want dat zou natuurlijk moet wel iets meer zijn dan een stukje leven.
1: Ja, dat denk ik. Patty, deel alles met ons.
0: Ja, en dan kan je ook weer alcohol drinken, of juist niet.
1: Nou, ik zou er klein.

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash op Radio Veronica. Van Michel, of Michel, vind je mooier eigenlijk. Hij is ook jarig vandaag.
1: Hey,
0: 51 is hij geworden. Zijn maat Mark is 60 geworden. En hij heeft even gekeken in bekende mensen die vandaag ook jarig zijn. Je hebt zo'n lijstje op het wereldwijde web. Onder andere Paul Simon en Sacha Baron Cohen.
1: Lollig.
0: Ja, toch?
1: Ja, hartstikke.
0: Jij dus ook, hè?
1: Ja, ik ben ook jarig.
0: Jij staat op dit lijstje.
1: Samen met Michel en Mark en Paul.
0: En Paul en Sacha. Ja. En als je het gewoon zo uitspreekt, dan klinkt het gewoon heel normaal.
1: Maar. Heel casual lijstje.
0: Komt een heel mooi liedje binnen van Paul ook nog. Een andere, niet Paul Simon. En jij sloeg daar weer enorm op aan. En aangezien het ook een beetje toch jouw verjaardag is.
1: Ja, hij vroeg hem aan. En toen zei hij, ik wil graag horen Kate Bush, Rolling the Ball. En toen begon ik meteen te zingen. En toen dacht ik, dat nummer heet niet Rolling the Ball. Dat begint zo.
0: Ja.
1: Maar dat heet anders. Heb ik best wel lang over nagedacht.
0: En gevonden uiteindelijk.
1: Toen kwam ik in mijn hoofd bij Them Heavy People. Dus Paul, ik hoop dat je deze bedoelt.
0: Ja.
1: Lang niet gehoord. En dat zeg je ook. Dus ik hoop het, fingers crossed. Them Heavy People van Kate Bush.

0: Het is Kate Bush op Radio Veronica. Hij bedoelde deze.
1: Ah, gelukkig.
0: Dus juist, Them Heavy People van Kate Bush. Dus speciaal voor Paul. En deze is voor Vincent. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: toepasselijk geluidje aan voor zometeen. Let op. Ja, 10.200 euro, hè, kan je gewoon winnen. De Fluisteraar. Ka-ching! Zo mag het misschien bij jou wel klinken. Wij spelen De Fluisteraar.
1: Ja.
0: Ja. Gaan we gewoon nu meteen doen, hè? Wel.
1: Nou, we gaan hem nu even laten
0: precies.
1: horen.
0: Ja, ja, ja.
1: En als jij dan denkt van, ik weet wie dit is, ja, ja, ja. 100% ja. App Fluisteraar. Want ja. Niet alleen maak je kans op een gigantisch bedrag, inmiddels 10.200 euro. Maar ook nog een jaar energie van energiekiezer. En dat is inmiddels ook een gigantisch bedrag.
0: Ja, jarenlang ja. energie. Hè?
1: Alleen de gasprijs staat al op 1,80. Dus, ja.
0: Besef. Oké, wil je meespelen? App dan meteen Fluisteraar via de gratis Radio Veronica app. En voordat je het weet heb je dus dubbel prijs eigenlijk. Moet je wel heel goed luisteren. Daar komt hij.
2: Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Ik zit in mijn hoofd mee te spelen, ik weet het niet. Niemand weet het.
1: Klinkt zo bekend.
0: Ja, ja nee, het is wel. Het is een bekende Nederlander, in principe. Ja. Maar wie? Dat is aan jou. Meld je eventjes via de app.
2: Veronica. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Concurrenten van Albert Heijn hebben het ook vandaag drukker. De systemen bij de supermarkt werken nog steeds voor een groot deel niet. Waarschijnlijk na een hack. Daardoor zijn er lege schappen van vooral versproducten. Albert Heijn gaat de winkels wel extra bevoorraden, maar dat lost het probleem niet helemaal op. Het dodelijke ongeval op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed, zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. En de NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee in Oost-Europa moet opschroeven. Bij Bulgarije zijn 2 vrachtschepen getroffen door drones, 1 is gezonken. 11 van de 16 bemanningsleden zijn nog vermist. De Bulgaarse premier zegt niet te kunnen bewijzen dat Rusland erachter zit. Hij noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Het weer dan grijs met af en toe regen. Vanuit het westen ook wat zon. Daarin loopt de temperatuur op naar 20 graden. Morgen veel zon en dan 17 graden. Verkeersinformatie, nu nog behoorlijk rustig. Eigenlijk maar 1 file die echt opvalt. Dat is de A50, Os richting Arnhem. Bij Valburg is de weg helemaal dicht door opruimwerkzaamheden. Dus er staat 13 minuten file. Je kunt daar wel de rechter parallelrijbaan gebruiken. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
15: Dat was de opleiding. Ik denk dat komt een hele opzomming van A-wegen, maar gewoon
14: de parallelrijbaan.
15: Ja, dankjewel, Sies.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
7: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op 10.200 euro.
7: Wauw.

0: Heb jij enig idee hier in het Radio Veronica Pand?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Maar gelukkig is er één man die altijd alles weet.
1: Ik hol gewoon blind achter Siets aan.
0: Ja, deze, ben jij BHV'er ook, Siets, of niet?
2: Ik ben geen BHV'er, maar het is wel gewoon de studiodeur uit twee keer rechts mee buiten.
0: Oh, dat is hier, naast het kopieerapparaat. Ja. Toch?
1: Man, je kan nog koffie meenemen. Ja, go.
0: Ja, joh, een smiley van jou nog, gewoon als je trakteert. Wat lieve mensen, Caroline is jarig! Wil je dat ik ook je leeftijd op de radio gooi? Of vind je dat te confronterend?
1: Nee hoor, nee, vind ik helemaal niet confronterend.
0: 56?
1: 56, ah, het mooi. Is. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Het is een prachtige leeftijd. En dat je het gered hebt, toch? Dat is toch heerlijk?
1: Ik zou je dit vertellen. Hoe ouder ik word, hoe leuker ik het leven vind.
0: Ja?
1: Ja, echt waar.
0: Maar het jarig zijn vind je nog steeds verschrikkelijk. Maar het leven vind je fantastisch.
1: Het leven vind ik fantastisch. Trek me nergens meer wat van aan. Ja. Ik geloof het wel. Zolang ik andere mensen niet iets kwaads aandoe. Dan ga ik helemaal mijn eigen gang.
0: Maar zit het alleen maar daarin of zit het ook nog in andere dingen?
1: Nee, ik doe alleen maar leuke dingen, joh.
0: Ja, precies. Ja. Vroeger minder.
1: Ja, toen had ik toch nog wel het idee dat ik dingen moest.
0: Ja, precies.
1: Voor de omgeving, voor de wereld, voor de... Nou, dat is niet zo, Frank. Nee, dat hoeft helemaal niet.
0: Het is wel leuk om af en toe iets goeds te doen, inderdaad. Voor een ander, maar niet voor de hele wereld. Die kan je niet op je schouders dragen, die last.
1: Nee, en ik bedoel, als je wensen hebt, ga even naar een deurtje verder.
0: Oh, niet meer bij jou? Niet meer bij mevrouw Brouwer? Hallo, kut, nee. Kopje suiker tot daar aan toe.
1: Nok, niet thuis.
0: Wat goed. Misha, dankjewel. Jij vroeg de nooduitgang aan live van het goede doel natuurlijk. Zometeen gaan we verder met de fijne plaatjes. Ook de fluisteraar gaat er natuurlijk aankomen. Ja. Hij wordt echt gespeeld voor 10.200 euro. Ik mag er nog niks over zeggen, denk ik. Het gaat zometeen gebeuren in de middagshow allemaal.
2: Ja, maar daar weten we nog niks van.
0: Blijven luisteren! Ja, het is echt heerlijk. Radio Veronica, wat een ontzettend leuke zender. Met de beste luisteraars ter wereld.

0: En dan niet voor haarzelf, maar voor haar jarige werkgever Michel. Dat vind ik leuk. Gewoon toch nog even iets voor een ander doen, hè? Die kleine dingetjes.
1: Maar zelf.
0: Ja, precies. Ja. En niet mee bij Caroline aankloppen. Wil jij het voor mij doen voor Michel? Nee. Gewoon zelf even appen inderdaad. Ja. Leuk.

0: Gerard stuurt een berichtje. Dit is wel een van de betere, hoor, Frankie, van de Peppers. Nou, uitgekozen door onze fantastische luisteraars. Zijn we er klaar voor?
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Het is een ontzettend leuk, spannend en waardevol spelletje. 10.200 euro kan je winnen. Plus een jaar lang gratis energie dankzij Energiekiezer. Moet je wel het goede antwoord geven. En dat gaan we vragen aan Robin Katz, 24 jaar. Reclameplakker uit Bergentheim. Hey Robin.
2: Hey, goeiedag. Mooi.
0: Hi, hoe zit je erbij?
2: Ja, prima.
0: Ja, ben je gespannen? Heb je een fijne dag achter de rug?
2: Ja, ik ben al wat aan het werk sinds 8. Maar het gaat helemaal prima. Niet
0: je hebt best een lange dag al achter de rug dan, maar nog steeds zo scherp als een Messi, want je gaat spelen dus. Jij gaat achterhalen wie de fluisteraar is.
2: Jazeker, dat klopt.
0: Zijn we er beter klaar voor, Caroline?
3: Ik ben er zeker klaar voor, ja.
0: Zullen we het moment niet langer rekken?
3: Nee, maar laat me horen.
0: Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja, twee duimpjes omhoog. Daar gaan we.
1: Is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Oké, Robin. Wie is de fluisteraar volgens jou?
2: Ik denk dat het Roxy Dekker is.
0: Roxy Dekker. Gaat de Johan Cruijff Arena doen. Heeft de Ziggo Dome net een paar keer uitverkocht. Is wel een hele bekende grote stem op dit moment.
2: Nou, inderdaad.
0: Ik ga de knop drukken en dan weten we of het goed is.
4: Jouw antwoord is fout.
3: Oh, ik dacht echt al.
0: Goed in wel.
3: Nou, denk ik dat wel vaker. Dus blijkbaar heb ik er ook niet echt een oor voor. Maar ik dacht deze keer.
0: Als ik heel eerlijk ben, dacht ik, de stem klinkt wat ouder dan Roxy Dekker.
3: Oh, serieus, hè?
0: Ik baseer het nogmaals op niks. Wij weten echt allemaal niks.
3: We weten niks.
0: Alle DJ's, iedereen die je hoort op de radio, die weet echt van niks. Maar ja, ik dacht, iets ouder voelt het aan.
3: Ik dacht spot on, Robin. Jammer.
2: Ja, dat dacht ik. Ja. Juist ook.
0: Ja,
2: dus, maar goed, jammer.
0: Helaas.
3: Ja, heel jammer.
0: Dank voor het meespelen sowieso. Het geldbedrag.

0: Ja, dat is leuk, hè? Al die cadeautjes die in dit liedje zitten. Ja. Al die de blazers, de toeters, alles erop en eraan. Bee Gees, You Should Be Dancing op Radio Veronica. Nog wat vragen over de fluisteraar die binnenkomen. Sowieso heel veel appjes, maar ook nog van Vincent van der Maas.
1: Ja, die heeft een hele urgente vraag.
0: Ja.
1: Die zegt namelijk, moet je voor iedere deelname appen of slechts één keer? Vincent, je mag gewoon één keer appen, want wij willen wel dat jij nog een leven hebt.
0: Oh.
1: Dus app gewoon één keer, maar stel dat je gebeld bent, dan is het wel goed dat je even nog een keer appt als je het weer weet.
0: Je hebt even overlegd met de jury.
1: Ja, Niels. Ja, Niels is de jury.
0: En Niels. Wordt gezwaaid. Ja, de jury is heel afstandelijk, hè, maar het is ook geen belangenverstrengeling. Dat is belangrijk.
1: Doet hij goed.
0: Ego-tipje van Rob van afgelopen week. Dat is Fine. Ze komt uit Kopenhagen. Een van de grootste talenten. En wij draaien haar graag op de Nederlandse radio. Dit is Everything in the Shade.

0: buiten al geen herfst was, dan is het nu wel op je radio zo, zeg. Mooi liedje. Fine heet ze, Everything in the Shade. Lijkt wel op Lana Del Rey. Krijgen we binnen.
1: Ja, ja, mooi. Veel mensen, ja.
0: Zelfde sfeer natuurlijk wat er omheen zit. Dit is Eric Clapton. Ook weer lekker live. Weer een applausje. We doen het goed vandaag. Leila.

0: Dank je.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Goedemiddag, 1 minuut over 2:30. Het laatste nieuws krijg je van de One and Only Seats. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het lijkt er niet op dat privégegevens zijn gestolen bij Albert Heijn, Ethos en Gall&Gall, zegt het bedrijf erachter Ahold Delhaize. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. Ahold Delhaize lijkt gehackt, heeft het zelf over een cyberveiligheidsincident. Sommige systemen worden nu weer opgestart. Ja. Ook worden supermarkten langzaam weer meer bevoorraad.
4: Ja, en de prijzen kloppen weer, hè, op de elektrische kaartjes.
5: Ja, als dat systeem gekoppeld is en ja, anders zijn ze gewoon met stickers erop geplakt.
4: Oh, oké, okay, goed. Ja. Dat hebben ze ondervangen.
5: Ja.
4: We kijken even naar de wegen. En dat doen we met driver's seat. Het is niet zo druk nog, hè?
5: Nee, het is nog hartstikke rustig. Twee files die wel opvallen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Voor Elslo, 8 minuten door een pechgeval, is de rechte rijstrook dicht. En er ligt nog steeds glas op de A50 Os Arnhem voor Ewijk. Een kwartier extra gebruikt daarom de rechter parallelrijbaan.
4: Dankjewel, Stitie. Muziek komt eraan van Charlie Gozens. Yazoo, don't go.

0: Yazoo, Don't Go. In de Bonanza op Radio Veronica. We krijgen nog een appie waar de Robbie is. Zijn stem is weg. En hij dus ook. Ja.
1: Ja, hij is ziek. Ik hoop wel dat hij er van de week weer ergens is, hoor. Ja,
0: en het is jouw verjaardag. Het is
1: hij was er echt een beetje verdrietig over. Ja. Hij zei, oh, ik kreeg zo'n sip giffie. Van harte gefeliciteerd met zo'n heel sip. Van, ja, dat hij er niet bij was. Ik zeg, gozer, dat maakt het niks uit. Nee. Voor mij is het een gewone dag.
0: Maar jullie hebben een radiohuwelijk, hè? Dat is natuurlijk wel gewoon gek.
1: Ja, ja.
0: Maar hebben jullie goed opgelet, lieve mensen, dat wat Caroline zegt, een gifje. Rob Stenders stuurt dus nog steeds gifjes. Het is 2026.
1: En niet één.
0: Hij stuurt de hele dag door gifjes.
1: Hij communiceert met gifjes.
0: Dit is toch ongelooflijk?
1: I love it.
0: Ja? Oh ja, ja. Ik vind het prima dat hij dat doet.

0: Johan Cruijff Arena.
1: Als je lekker iets te eten.
0: Ja, ik heb het snoepje van Carolien.
2: Ja, mijn Smiles. Ja. En die zijn groot, jongen. Daar ben je wel even mee bezig.
1: Het zijn echt enorme joekels die je uitdeelt hier. Ja.
0: Ja, zaterdag 24 oktober om 2:00 s'nachts. In Johan Cruijff Arena.
1: Ja, maar dan is die, hoe heet het, die grote, waar ook de nummer 1 DJ altijd wordt uit. Ja. De Mac. De Mac Top 100.
0: Ik volg het niet, maar...
1: Weet je wie er op 1 staat? Ik weet wie er op 1 staat. Uit mijn hoofd.
0: Mag je dat al verklappen?
1: Ja, David Guetta.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Oh, shit. Ik ben zo blij met jou.
1: Deze is aangevraagd door Marco. Hij zegt, hey Frankie, ik heb de docu gekeken van de Eagles op Netflix. Hij moet zeggen dat ik erg onder de indruk was. Van de Eagles zou ik graag Leven in the Fast Lane willen aanvragen. History of the Eagles, uit 2013 al. Maar hij staat nu op Netflix. Volgens Marco dus een aanrader. En dit is een van jouw lievelings, hè?
2: Lekker, lekker, ja.
1: Het is voor iedereen een feestje. Radio Veronica dus, met de Eagles.

0: Beatles. Het is Radio Veronica met de Bonanza. Fijn dat jullie zo ontzettend veel leuke liedjes insturen. Deze dus, maar ook wat we nu weer binnenkrijgen. Ja, het is echt een snoepwinkel. Voor radio-dj's is dit programma heel fijn om te maken, om in te vallen. Rob Sanders is natuurlijk de gelukkige. Jij bent het ook elke dag de gelukkige.
1: Absoluut, absoluut. En ik bedoel, Ali die zegt dan weer, maak er een mooi levensjaar van. Wij vieren vakantie in Zuid-Frankrijk.
0: Ergens in Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
0: En ze wil deze dus horen. Met uitzicht op de Middellandse Zee zegt ze, er is er maar eentje die daar heel goed bij past. Empire of the Sun en Walking on a Dream.

0: Empire of the Sun, aangevraagd door Ali in de Bonanza. Waar zat ze nou? Waar zat hij nou?
1: Ja, sorry, ik zat even uit te zoeken, want vanavond is Erica Badu. Maar volgens mij zit ze in
0: Carré
1: of zo.
0: Oh, Erica Badu. Nee, ik dacht in Zuid-Frankrijk waar degene
1: Sorry. Ja, we zaten hier achter de schermen, want er kwam een breaking news binnen over Erica Badu, dat ze vanavond optreedt.
0: Ja.
1: En dat had ik gemist.
0: Ah, je? Dus dat, je was er graag bij geweest.
1: Had ik wel mee willen maken, zeker. Ja. Maar ze zit dus in Collioure.
0: Is het goed uitgesproken, Siets?
2: Perfect.
0: Ja.
3: De vraag van vandaag.
0: Voor de goede orde, Erica Badu zit daar dus niet. Die staat in vanavond in Carré. Maar luisteraar Ali, die zit in
1: Collioure.
0: Heel, heel diep in Zuid-Frankrijk. Ja. Vraag van vandaag. Ja, wij stellen natuurlijk altijd de vraag aan Wouter Frank, waarmee ze aan de haal gaan. Caro, wat is de vraag van vandaag?
1: De vraag van vandaag is, wat staat er nog op jouw bucketlist?
0: Wat zullen zij nog allemaal willen doen? Ik denk heel veel rare dingen.
1: Ja, ja.
0: Weet je niet?
1: Ik bedoel, Wout kan al vliegen.
0: Nou ja, precies.
1: Die heeft hij al.
0: Dus hij moet echt heel extreem gaan.
1: Ja.
0: Nou, ja, ik ben benieuwd. Zometeen ga je het antwoord horen in de middagshow.
3: Karaoke.
0: Jij zweefvliegen?
1: Wout.
3: Karaoke, karaoke. Maar smaak heeft ze niet.
0: Dat is, dan word je voortgetrokken. Dan heb je geen motortje of zo, toch?
2: En Wout heeft wel een motor.
0: En Wout heeft wel een motor. Ja, die wil hard, hè. Die heeft ook een snelle wagen.
1: Ja, zeker.
0: Karaoke. We sluiten altijd af met een feest. Met een liedje waar we mee kunnen zingen. Mee kunnen dansen.
1: Ik heb hem.
0: Oh, je hebt hem al?
1: Ja, ik heb hem al.
0: Nou, ik denk, we gaan het even spannend maken. Lekker, maar meteen viel die.
1: Hij viel meteen. Mart Meuts tegenkwam ermee. En toen dacht ik, ja, dat is hem. Hij zei een hele goede middag. Ik zou graag Diana Ross willen horen met De Bos.
0: Oh.
1: Heerlijke plaat, als je het mij vraagt.
0: En die hoor je zelden tot nooit.
1: Hoor je nooit.
0: Nou, dat is die. Hartstikke idee. Diana Ross en De Bos.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuw Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
7: Let's go for more, for Max, for Max.
6: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 3:00.
10: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
11: Goedemiddag. Bij Albert Heijn lijken geen gegevens van klanten en bedrijven gestolen, zegt moederbedrijf Ahold Delhaize. Wat er nou precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. Het lijkt op een hack. Ahold Delhaize houdt het nog steeds op een cyberveiligheidsincident. Daarna zijn allerlei computersystemen stilgelegd, waardoor onder andere boodschappen niet kunnen worden bezorgd of geleverd aan supermarkten. Alles wordt langzaam nu weer opgestart. Drie Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, stappen naar de rechter om de Meta-camerabril te verbieden. Ze willen niet dat je ermee kunt filmen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram houdt zich met de camerabrillen niet aan de privacyregels, zeggen de organisaties. Volgens Meta valt het allemaal wel mee en was er bij de eerste smartphone met camera ook ophef. Ondanks een groeiend tekort aan tandartsen komen er geen extra opleidingsplekken. Dat maakt onderwijsminister Letschert volgens de NOS vandaag bekend. Een uitbreiding van de opleiding voor studenten die tandarts willen worden zou elk jaar 30 miljoen euro kosten. Eerder adviseerde een onafhankelijke stichting juist een uitbreiding van het aantal tandartsen. En wie met de trein reist heeft het misschien al gemerkt vandaag. Door een staking van schoonmakers zijn ze wat viezer dan normaal. Ook op Schiphol werken schoonmakers niet als protest tegen de CAO. Kantoormedewerkers zijn daar ingezet. Vakbond FNV is niet blij met het akkoord dat een andere bond, CNV, al wel maakte met de werkgevers. Het weer dan bewolkt, af en toe regen, aan zee veel wind. Het is nu 15 graden in het noordoosten tot 21 in Zeeland. Morgen veel zon en dan 17 graden. Weinig bijzonderheden nog op de weg. Veel op de A7 Heerenveen-Hoorn. Er staat een auto met pech bij Den Oever. Op de afsluitdijk heb je 20 minuten extra. En op de N281 Vaals richting Heerlen. Voor Heerlen-Noord een vertraging van 10 minuten.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2+3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar.
5: De jackpot staat nu op 10.000

0: zo is het ook. Ed Sheeran, Bad Habits. Ja, lieve mensen, 11 minuten over 3. En welkom, daar zijn we weer. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter en Frank. Overigens, over Ed Sheeran, dat weet jij misschien wel, Siet. Is hij alweer geuncanceld?
1: Ik heb geen idee.
2: Nou, Ed Sheeran was niet echt gecanceld natuurlijk. Oh. Maar er was een beetje gedoe rondom voorprogramma dat hij had. Niemand wilde meer in zijn voorprogramma. Maar volgens mij is er inmiddels een band die heeft gezegd van... nou, wij willen best het voorprogramma van Ed Sheeran doen.
0: Dus dat is allemaal goed gekomen.
2: In principe eindgoed al goed.
1: Isaac Slade, niemand kent hem.
0: Mensen, het is...
2: Van 13... al zijn hits. Thank God it's Christmas.
1: hij zat in The Fray.
0: 13 oktober 2026, bomvolle show vandaag.
2: Zeehondencentrum Pieterburen zit dik in de problemen en dreigt zelfs failliet te gaan. We bellen straks met een van de mensen die al jarenlang zeehonden opvangt in het centrum daar. Het mysterie rondom de moord op rapper Tupac is opgelost. Wat er nou precies gebeurd is, dat hoor je zometeen. Verder staat de jackpot van de Fluisteraar op 10.400 euro. Dan mag je zometeen weer een gooi gaan doen. En win je wellicht 297.142 stroopwafels. Want dat kun je kopen van die 10.000.
0: En dan heb je goede stroopwafels. Ja,
3: de bonus bonanza.
0: Even kijken, Fred, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Je zit met corona thuis.
4: Ja, dat klopt.
2: En je staat dat nog?
0: Ja, het bestaat nog steeds. En je hebt testje gedaan, alles erop en eraan.
4: Ja, klopt.
0: Oké, en hoe ben je eraan toe?
4: Het gaat nu wel weer beter. Dus de eerste 2 weken was echt verschrikkelijk.
0: De eerste 2 weken?
4: Huh? Ja,
0: dus je bent echt even aan de beurt?
4: Ja, ik ben echt aan de beurt.
2: Maar waar had je last van? Smaak, reuk, alles weg?
4: Ja, ook.
0: Nou.
2: Ook meteen de heftigste variant, hè?
4: Ja, maar ja, wel lekker naar Veronica kunnen luisteren.
0: Ja, dat kan. Maar ik heb een geheimtje voor je. Dat kan ook zonder corona. En dat is toch eens te prettiger. Hé, luister, om wat extra vitamine M jouw kant op te sturen... welke platen had je in de bonusbaranza? Of althans, gaan wij draaien, had je aangevraagd in de bonanza?
4: All I Need, van Air.
0: En wat heb je nodig?
4: Wat heb je nodig?
0: Ja.
4: Air.
0: Air, gewoon een beetje lucht.
4: Ja.
0: Oké, nou. Is een supermooie plaat, die gaan we voor je draaien. Even zonder gekheid, want we maken er wel een geintje over. Maar 2 weken ziek is geen pretje, dus beterschap, man.
4: Ja, dankjewel.
0: Oké, rustig aan, hè.
4: Ga ik doen.
0: Hoi.

0: gentlemen, Midnight Oil en Bats Are Burning bij de middagshow van Radio Veronica. 10 minuten voor 3:30 geweest. De Fluisteraar. Dijkspeler De Fluisteraar met een waarde van
1: 10.400 euro. En naast dat bedrag win je ook nog een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Kortom, dat loopt behoorlijk op. Dat is een mooie prijs. En die prijs die kun jij winnen als je dus meespeelt met die fluisteraar. Maar dan moet je wel raden wie de fluisteraar is.
0: Ja. En het enige wat we van je willen weten is een appje met het woord fluisteraar. Dus bijvoorbeeld, ik zeg het even heel eerlijk tegen Eus, die zojuist appt: ik weet het zeker. Dan doe je niet mee. Fluisteraar moet je appen. We willen niet weten wat je antwoord is, alleen dat je mee wilt doen door fluisteraar te appen. En dan maak je al kans op die, in dit geval dan 10.400 euro. Wie is dit?
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Hm? Je zegt alsof je het weet.
1: Ja. Nou, ik hoor wel elementen. Waarvan ik denk van ja, die zou het kunnen zijn. Als jij het ook denkt te weten, fluisteraar appen. En de gratis Radio Veronica app. En maak een kans op dat bedrag. 10.400 euro. En een jaar lang gratis energie van Energiekiezer.
2: De fluisteraar.
3: Hit the top, Mr. Selector.

0: Bob Marley in de remix die Funkstar Deluxe maakte van de Sunny Shining. Dit was na te denken. Stel je voor dat Bob Marley nu deze mix zou horen, want die leeft al een tijdje niet meer sinds de jaren 80. Die zou zich kapot schrikken. Dit was nooit de bedoeling geweest, wat denk je toch?
1: De man wilde natuurlijk gewoon een beetje reggae uitbrengen. En dan is er een hippe DJ aan de slag gegaan. Ja, dat vindt hij natuurlijk niks. Dat snap ik ook wel.
0: Hey, jongens, gefeliciteerd met Carolien. Om te beginnen, want die is jarig vandaag.
2: Ja,
0: we hadden de vraag van Frank en Carolien. En die vraag gaat als volgt.
3: Wat staat er nog op jouw bucketlist?
0: Ja. En dat heeft natuurlijk ook een klein beetje te maken met de bucketlist van Sietse Roskam, die een paar weken geleden jarig was. En jouw bucketlist dingetje gaat vandaag in, hè?
2: Nou, inderdaad, eindelijk.
0: Ja.
2: Ja, ik heb er een jaar op moeten wachten, maar het is zover.
0: Nou, we hebben hier twee keer het cadeau gegeven, maar het gaat nu echt gebeuren.
1: Heel efficiënt wel, want daardoor hadden we inderdaad hebben we het gewoon twee keer een cadeau kunnen geven. En jouw vriendin kwam er ooit mee. Jij kijkt heel vaak achtervolgingsfilmpjes op YouTube.
2: Nou ja.
1: Nee, dat vind jij fantastisch.
0: Nee, maar dat vind je mooi.
1: Achtervolgingsfilmpjes. En je bent gek van de politie, dus we hebben geregeld dat jij mee mag met een politieauto. En dat gaat vandaag gebeuren.
2: Ja, te gek.
0: En we hebben hier verderop, aan het eind van de straat, hebben we twee schietpartijen geregeld. Ja. En daar mag je dan middenin gaan staan. Maar dat is toch... Wees is dankbaar.
2: Ik ben heel erg benieuwd. Hè.
0: Goed, hè? Maar goed, we gaan het over bucketlist.
1: En wordt die zo opgehaald dan door de... Ja. Komt zo de politie hier met Louis die sirenes voor de deur?
0: Ik kijk even naar... Ik heb dat natuurlijk allemaal geregeld.
1: Ja,
0: hij wordt zo opgehaald.
1: Ja, fantastisch.
0: Mooi, hè? Overigens, bij Louis die sirenes hier voor de deur... daar zou ik een beetje voorzichtig mee zijn.
1: Nee, dat is al meerdere keren goed.
0: Maar over bucketlistjes en zo gaan we... Heb je iets op je bucketlist staan?
1: Nou, ik heb wat dingen op mijn bucketlist staan, ja.
0: Daar gaan we het zo over hebben.
4: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is politie Sietz. En hij heeft het nieuws. Sietz, wat heb jij zo meteen in het nieuws?
5: Albert Heijn komt weer op gang. En terugroepactie voor gevaarlijke babyslaapzak.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
0: De fluisteraar heeft een waarde van 10.400 euro.
4: Deze mensen gingen je voor.
6: Ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
4: Nu is het aan jou.

0: info, radioveronica.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal. We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Veronica weerbericht.
16: Bewolkt, af en toe regen en aan zee heel veel wind. Het is 15 graden in het noordoosten en 21 in Zeeland. Morgen wordt een heel zonnige dag, maar ietsje frisser, dan is het 17 graden. 4:30. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Politie Siets, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Albert Heijn start de systemen langzaam weer op na de grote problemen die zondag begonnen. Of de supermarkt nou is gehackt, is nog steeds niet bekend. Wel zegt het bedrijf erachter dat geen klantgegevens zijn gestolen. Door lege schappen hebben concurrenten van Albert Heijn het vandaag weer drukker. Na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander Oekraïens vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier denkt dat Rusland erachter zit en de NAVO denkt aan extra bescherming op de Zwarte Zee. En Zeeman roept een babyslaapzak terug vanwege verstikkingsgevaar. De rits kan losraken, waardoor de opening te groot wordt en een baby te ver in de slaapzak kan wegzakken. Slaapzakken zijn de afgelopen maanden verkocht bij Zeeman. En breng ze dus terug, is de oproep, en dan krijg je je geld terug.
16: Dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 34 meldingen op dit moment. Totale lengte van 156 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende. De A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Batadorp en De Hocht.
12: 10 minuten vertraging liggen voorwerpen op de weg. De rechte rijstrook is daar dicht. De A27 bij Daag-Gorkum tussen Hank en Avelingen. Daar 65 minuten wegdek is daar in slechte toestand. Of is dat weer, is daar weer een brug dicht?
16: Is de Merwedebrug, ja.
12: Ja, natuurlijk, ja. En de A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Heteren, daar 39 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. Als je nou een compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, verwijs ik je

0: let you know.
1: You're one of my kind.
0: You're one of my kind.
1: In excess, I need you tonight bij Radio Veronica.
2: Enge lach.
3: Ja, dat is een enge lach.
2: Zo, niet normaal. He.
1: Mensen, het is 4:10.
4: De vraag van vandaag.
1: En die vraag kregen we van Frank van der Lende en Carolien, de jarige Carolien Brouwert.
5: Wat staat er nog op jouw bucketlist?
1: Ja, wat staat er op je bucketlist? Jij iets op je bucketlist?
2: Ik heb wel twee dingen op mijn... Ik houd ook een beetje bij mijn telefoon. Ik heb wel twee dingen op mijn bucketlist staan die... Ik zou heel graag met iets in het Guinness Book of Records willen staan.
1: Ja, dat klopt. Daar heb je zelfs wel een keer onderzoek naar gedaan,
2: ja,
1: hè?
2: Ben ik, sterker nog, ik heb daar toen ook echt geld aan uitgegeven. Omdat ik dat echt heel graag wilde. Dat is nog steeds een bucketlist ding. En ik hoop dat dat nog een keer gaat gebeuren. Ander ding...
1: Dat moet je misschien even uitleggen. Want geld uitgeven, je moet dan een onderzoek doen toch of zo?
2: Nou nee, ik had toen een ideetje. Ik wilde met iets in het Guinness Book of Records. Dus ik had ze een mailtje gestuurd. Toen zeiden ze, ja, superleuk, we willen deze mail beantwoorden. Maar dan moet je wel zoveel, een paar honderd euro moet je betalen. Dan gaan we het voor je uitzoeken of je daadwerkelijk in het Guinness Book of Records kan komen.
1: Dit is een handige flikkerij dit, hè? Hoor je
2: niet normaal.
1: Dat?
2: Dus ik
1: moet
2: heb
1: je eerst betalen?
2: Ik had geld overgemaakt en toen uiteindelijk kreeg ik te horen... Nee, daarmee kun je niet in het Guinness Book of Records.
1: Weg, doekoe.
2: Ja.
1: Hey, weg, doekoe.
2: Dat was helemaal klaar, ja. En ik zou nog wel een keer willen slapen in een spookhuis. Lijkt me ook heel leuk een keer.
1: Want?
2: Nou, ja. Nee, jij herkent dat, of niet? Nee, ja...
1: Wie herkent het? Gert herkent het. Ja. Waarom? Waarom?
2: Kijk, ik kom best wel vaak in, als ik naar een pretpark ga, dan loop ik altijd even door het spookhuis. En het lijkt mij toch wel heel gaaf om gewoon een keer een nachtje... Ik ben bang in het donker, hè?
1: Ja?
2: Ik ben eigenlijk, maar het lijkt mij toch wel heel gaaf om een keer 's nachts in een spookhuis te slapen. En daar dan gewoon met een zaklamp 's nachts doorheen te wandelen, terwijl het hele park dicht is.
1: Maar dit is toch te regelen, jongens? Of ben ik nou... Ik wil niet iedereen...
2: Ik ga niet de Efteling bellen en zeggen... joh, mag ik een keer met mijn matje in de...
1: Nou, dat is eigenlijk wel wat ik in mijn hoofd had.
2: In de spookzolder liggen.
1: Ja, toch?
2: Ja, toch? Dat doe je niet.
1: En dat is een bucket. Heb je wel eens iets van je bucketlist al afgehaald?
2: Ja, ik heb zat dingen van mijn bucketlist afgehaald. Ik wilde een keer naar New York, ben ik geweest.
1: Ja,
2: ik heb zat dingen afgestreept. Ja, jij?
1: Ja, ik heb ook wel. Ik wilde een keer in het paleis uitzenden. Nou, dat heb ik ook gedaan. Was superleuk, jongens. Was zo gezellig. Kwam de koning ook. Oh ja, er was iemand te laat. Wie was dat ook alweer? Oh ja, dat was Frank. Die kwam van te laat voor de koning, die pannenkoek.
2: Oh, en ik werd daar toen op dat paleis, want ik moest even bellen, stond op de gang. En dus ik loop een beetje zo door het paleis, al bellend. Maar ja, het is natuurlijk, je mag niet zomaar elke kamer al bellend binnenlopen tijdens het paleis.
1: Nee.
2: Toen ben ik wel eens me wel even vriendelijk verzocht om van weg te gaan.
1: Ja, klopt. En ik zou nog wel eens, wat ik nog wel eens willen doen, zijn eigenlijk twee dingen die ik... Maar ik kijk heel graag naar die programma's van dierentuinen. En dat vind ik ingewikkeld, want ik vind dat altijd moeilijk, dat dieren daar zitten. Toch vind ik dieren ook weer prachtig. Dus ik kom best wel graag in dierentuinen om te kijken. En ik zou wel eens verzorger willen zijn.

0: Maar dan niet van het reptielenhuis, want dat vind ik niks. Maar gewoon echt serieus dieren.
1: Olifanten.
0: Olifanten, leeuwen, tijgers, dat soort dingen.
1: Nou, ook dat is te regelen, toch?
0: Ja, toch? Dat lijkt me fantastisch. En ik zou heel graag een keer, maar ik vind het ook mooi om te zien dat zo'n schip, zo'n heel grote tanker, dat die zo de haven uitgaat. Weet je, bij IJmuiden kan je dat mooi zien, bij Rotterdam. Dan gaat hij zo varen naar en dan kijk ik op zijn app waar hij naartoe gaat. Nou, ergens aan de andere kant van de wereld denk ik, oh, wat zou ik graag daar aan boord willen zitten. Nou, gewoon zie ik mezelf 3-4 weken, gewoon midden op zee tussen die containers, op in een hangmatje met een boekie en een zonnetje.
1: En ja, maar doe het, Wout. Doe het. En waarom zou je er geen lange tripje van maken? Doe lekker 8 weken.
0: Ja, ga lekker. Ga je lekker in je spookhuis toe. Hebben we nog, hadden we al, want ik zie ook allemaal dingen. Hebben we toch iemand teruggebeld? Zie je? Nee, ik zie wel allemaal mooie bucketlist dingen binnenkomen. Dat vinden we interessant. Wat is jouw bucketlist dingetje? Vertel het ons alsjeblieft via de app van Radio Veronica.

0: bij Radio Veronica. We hebben het over bucketlist. Iedereen heeft wel een bucketlist, of bijna iedereen. Gewoon iets wat je graag wil doen. Wat komt er binnen?
1: Nou, zoal een appje van Julian. Die stuurt het volgende.
2: Hallo, ik zou graag een keer Mark Knopfler live willen zien.
1: Ja, snap ik wel. Toch? Jelle Hengelveld stuurt dit.
3: Hey jongens, ja, bucketlist dingetjes. Parachutespringen wil ik nu nog gaan doen. Ik heb van de zomer eindelijk een keer gevlogen. Ik heb ooit in een luchtballon gezeten, maar nooit in een vliegtuigje. Dat heb ik deze zomer wel gedaan. En ik heb zelf een stukje mogen vliegen ook nog.
1: Nou.
3: Ja, en nu wil je er nog even een keer uitspringen, hè? Ja, met parachute natuurlijk, dat wel.
1: Ik denk dat bij heel veel
3: mensen... Dat is mijn budgetlist dingetje nog wel.
1: Staat bij heel veel mensen, denk ik, op de bucketlist. Parachute springen. Ja, ik hoor die vaak voorbij komen. Ik zie hem ook veel voorbij komen in de Radio Veronica app. Maar geef het ook vooral even door, hè. Wat is jouw bucketlist ding? Wat wil je echt nog één keer in je leven gedaan hebben? Bea, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag, jongen.
0: Hallo. Jouw bucketlist gaat plaatsvinden, hè?
4: Ja, vandaag over 3 weken.
0: Wauw, vertel.
4: Ja, ik heb altijd al graag over die Chinese muur willen wandelen.
0: Ja.
4: En dat gaat nu gebeuren, dus ik ga over 3 weken naar China.
0: Wauw. En met wie ga je?
4: Met een groepsreis.
0: Oké.
4: Ik ga alleen.
0: Oké. Wauw.
4: Ja.
0: Oké, nou wat mooi.
4: En
0: waarom wil je dat zo graag?
4: Nou, dat lijkt me zo gaaf, hè. Om zo... Ja, ik ga hem niet helemaal aflopen. Want hij is ruim 21 kilometer.
0: Dat is te ver.
4: Ja. Nou, maar al ben je er maar even op, ja. Weet je wel.
0: Ja,
4: en foto's maken. Ja. En ja. Nou, gewoon het idee van... Je hebt over die Chinese muur gelopen.
0: Nou, ja. En weet je, over 4 weken heb je dat gedaan. Fijne vakantie, Bea. Dank je wel, hè.
4: Ja. Dank je wel.
0: Hey, Bea.
4: Dag, jongens.
1: Toppertje.
0: Nog veel meer bucketlist en zometeen ook een bucketlist die in vervulling gaat. U hoort het hier.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager... en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
15: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 100% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
7: Verschillende soorten nepnieuws.
5: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
7: Ik hou er niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
11: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?

0: anders doet.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: En daar is Sint Roskam.
5: Goedemiddag. Albert Heijn werd aangevallen door hackers, meldt de NOS. De supermarkt zou het verdachte internetverkeer snel hebben ontdekt, waarna allerlei systemen werden uitgezet. Daardoor werken de app en websites al dagen niet, net als het bezorgen van boodschappen en bevoorraden van de winkels. Volgens Albert Heijn zijn geen klantgegevens gestolen en wordt de boel nu langzaam weer opgestart. Morgen wordt gestaakt in het streekvervoer, maar hoe groot de impact wordt is nog onduidelijk. De vervoerders weten nog niet wie precies wel en niet komen werken en welke bussen en treinen kunnen rijden. De NS zegt geen last te krijgen van de stakingen in het streekvervoer. Vanwege een conflict over de CAO willen de vakbonden tot kerst elke week een dagactie voeren. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen winkels daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen weg. Grote winkels vinden het geen goed plan om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen in Polen vielen een dode en meerdere gewonden. En de Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan de WK in Rotterdam volgende week. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioen meerkamp Angelika Melnikova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer dan veel wolken, soms wat regen. Het is 17 tot 21 graden. Vanavond zijn er meer opklaringen. Morgen veel zon, dan rond de 17 graden. Avondspits is begonnen met her en der wat flinke vertragingen. Er zijn er 80 in totaal, 350 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest, 25 minuten extra. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, 12. Dan de A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen, 17 minuten. De rechterrijstrook is dicht omdat op de Merwedebrug een ongeluk is gebeurd. Tot slot nog de N325 Duitse grens Arnhem voor de A15 richting Bemmel bij knooppunt Ressen is dat een vertraging van 41 minuten.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: De jackpot van

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar. De Jackpot.

0: is het ook voor vandaag. Het is dinsdag 13 oktober 2026 en we zitten midden in allemaal bucketlist dingen die we binnenkrijgen.
1: Hebben we in de groep gegooid en er zijn een hoop audio-appjes binnengekomen. Onder andere van Brian, die heeft dit op zijn bucketlist staan.
2: Mijn bucketlist ding is om met een oude auto helemaal opgekalfaterd richting de Noordkaap te gaan.
1: Och, ja, die snap ik ook wel hoor. Jappe, die komt nog met deze.
3: De Atlantische Oceaan oversteken met een jacht. Een zeiljacht, motorjacht, maakt niet uit. Staat toch wel heel hoog op mijn bucketlist.
1: Ja, ja, ja. Mooi. Henk, wat staat er op jouw bucketlist?
4: Ja, ik kan me geen grotere eer voorstellen dan een keer een radioprogramma presenteren samen met Wouter van der Goes.
1: Oeh! Yeah. Maar, misschien een beetje een gekke vraag, maar waarom met Wouter van der Goes?
4: Een man met zeldzame radiokwaliteiten, wat mij betreft.
1: Jongens.
4: Brede smaak. Maar ook sociaal geïnteresseerd. Kan een fatsoenlijk gesprek voeren. Bereidt zich voor. Ja. En een hele fijne stem om naar te luisteren.
1: Ja, fijne stem om naar te luisteren. Nee, nou, we gaan dit een keer optuigen, joh. Die komt goed.
4: Ja, super tof.
1: Leuk, Henk. Dankjewel, hè.
0: Hoi.
4: Ja.
0: Ja, en heel lief wat je allemaal zegt. Ik ben er een beetje sprakeloos van. Ik ga er zelfs een klein beetje van blozen. Maar stuur een tikkie en dan komt het allemaal goed.
1: Hoi, hoi. Doeg, Henk.
0: Hey, we gaan even richting een bucketlist die meteen in vervulling gaat. Wat lief dit van Henk. Vond ik wel grappig. Ja.
1: Hey, die bucketlist die ontstond eigenlijk door een audio-appje op de verjaardag van de vriendin van Siets. Op de verjaardag van Siets Roskamp. Maar ik had zijn vriendin gevraagd, joh, wat vindt Siets nou heel erg leuk? Zij stuurde toen vervolgens dit.
0: Dat is een ander berichtje.
5: Hey Frank, ja, het is best wel lastig om voor Siets een cadeautje te bedenken. Maar wat ik denk dat hij heel erg leuk vindt, is een ritje in een politieauto. En dan wel met veiligjes aan. Ik denk dat hij dat echt heel erg leuk vindt.
1: Ja. Politieauto. Nou, dat hebben we hem 2 jaar geleden cadeau gegeven. Toen is het mislukt. Jaar geleden hebben we het opnieuw cadeau gegeven.
0: Een paar weken geleden.
1: Ja, ja, ja.
0: En Dennis is politieagent. Dennis, welkom.
6: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent een echte politieagent, hè?
6: Ik ben een echte politieagent.
0: Ik bedoel, dit is niet bij de kledingwinkel gehaald. Dit is gewoon een echt politiepak wat je aan hebt.
6: Nee, het is niet wat we aangeven van nepagent aan de deur. Dit is een echt uniform.
0: En jij bent vanmorgen heel vroeg begonnen. Dus eigenlijk zit jouw dienst erop. Voor de mensen die denken van, hey joh, gelukkig boeven vangen. Je bent gewoon eigenlijk vrij nu.
6: Eigenlijk deels eigen tijd, zeker.
0: Maar jij zou met Sitsi een stukje willen gaan rijden.
6: Nou, als zo'n volwassen man een kinderdroom heeft, gaan we daar gewoon zeker aan meewerken.
0: Oh, leuk. Oh. Waarom wil jij dit zo graag, Siets?
7: Ja, ik vind het eigenlijk geweldig werk. En ook heel indrukwekkend altijd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat er dan van binnen aan toe gaat.
0: Ja, ja. Ja,
6: nou,
0: ja.
6: We hebben vacatures, dus op zich.
0: Nou, we houden hem nog even hier de taal.
1: Zij het kan combineren, hè, Siets?
0: Ja. Nou ja, dat gaan we zo proberen. Want jij wil dus het nieuws van 4:30, dat gaan we dan doen vanuit de politieauto's kan.
7: Oké, okay, ja, ik ga mijn best doen.
0: Ja, nou ja, Siets, ik zou zeggen, voel je hem af, Dennis, met handboeien of hoe ga je dat doen?
6: Oh. Nou, ik hoorde dat er naar de schietpartij moest hier op het plein verderop.
0: Ja, een beetje in deze buurt rij rond. Je vindt altijd de schietpartij. Dat komt wel.
1: Nee, maar Siets, je gaat lekker rijden. Ja, succes, Siets. Ja, Dennis, dankjewel, hè.
0: Dankjewel, ja, Dennis. Ja, wat een topper is dit, zeg. Nou, goed.

0: The bullet hits the bone.
1: Ah, die Sitsi. Sitsi heeft een zendertje meegenomen om zometeen...
2: Kunnen we meeluisteren?
1: Ja, we kunnen meeluisteren. Dit is Sitsi die...
2: Kunnen we eigenlijk niet maken.
1: Nee, maar ja, we doen het
2: wel. Oh, hij gaat nu dicht de deur, hoor je het?
3: Doei!
1: Hij zit nu in de politieauto.
4: Ja. Dat zijn gemeente.
5: Hallo.
2: Hey, Sitsi. Hallo.
1: Hey, Sitsi, hoor je ons?
5: Ja, ik hoor jullie.
2: Ah, oh, hey, Sitsi, omschrijf even de situatie.
5: Nou, ik stap nu net in de politieauto.
2: Ach.
5: Het is ook een hele nieuwe, dus...
1: Oh, hij ruikt toch helemaal nieuw?
5: Ja.
1: Oké. Okay. En waar ga je naartoe nu?
5: Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Ik denk achter de boef aan.
2: Ja, nou, succes. Lekker boeven vangen, hè, Siets?
5: Doe je best,
2: hè, Siets? Dus Siets' droom gaat in vervulling. Hij mag vandaag meerijden in een politieauto. Wellicht mogen de sirenes nog even aan. Kortom, Siets heeft een topdag vandaag.
1: We gaan eens even kijken of we dromen kunnen laten uitkomen voor Diana. De fluister. Diana uit Andijk, goedemiddag.
6: Ja, hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag, prachtig dorpje in de kop van Noord-Holland. En aan het IJsselmeer zit lekker bij een vriendin en een kopje thee. En als je wint, dan gaan jullie samen een weekendje weg.
6: Ja, ja, ik zeg meteen, als ik win, dan gaan we weekend weg samen.
1: Maar waar ga je naartoe dan?
6: Waar gaan we naartoe? Nou, we zitten al even een beetje te bedenken naar Wenen of Rome. En anders misschien toch in Nederland, moet even kijken.
1: Oh,
6: en natuurlijk met mijn gezin, hè, lekker uit eten ergens naartoe of zo. Of, ja.
2: Je kan ook leuke dingen doen. 10.400 euro is heel veel geld. Daarnaast krijg je ook nog eens een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Kortom, voldoende mogelijkheden hoor.
6: Ja, zeg dat.
2: Ja.
6: Spannend hoor.
1: Wie is de fluisteraar?
6: Ja, ik denk Carice van Houten.
1: Carice van Houten als fluisteraar, zeg jij. Alright. Oké.
7: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
2: 10.400 euro staat er op het spel. Een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Jij kan het winnen. Misschien ga je een lekker weekendje naar Wenen met je goede vriendin. Ga je nog lekker uit eten met de rest van de familie. Maar de grote vraag is natuurlijk, is het Carice van Houten?
8: Jouw antwoord is... fout.
1: Ah, jammer joh.
6: Jammer.
2: Ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht hem ook, hoor.
1: Nou, ik
2: we hebben het hier gisteren over gehad nog.
1: Ja, precies. Ja. Maar nee. Ja. Maar, dus wij dachten, god, als dit hem toch is. Maar nee, het is niet Carice van Houten. Sorry, Diana.
6: Ja, nou, dat geeft niet. Jammer. Ja,
1: Oké, luister. Je hebt het 200 euro meer waard gemaakt. Succes en dankjewel voor het meedoen. De fluister. En aan een ieder...

0: Darman. Elvis Presley, het is 4:55.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Ja, en voor het nieuws is daar rechercheur Roskam. Die zit in de auto op dit moment, politieauto. Rechercheur Roskam, over.
3: Goedemiddag, mannen. Ik zit hier live in de politieauto op de A10 momenteel.
2: Ah, top. Hey. Laten we wel even een beetje duidelijke communicatie. Etendiscipline is belangrijk.
3: Ja.
2: Wat zit er in jouw nieuws zometeen?
3: Zometeen in het nieuws. Albert Heijn is wel degelijk gehackt en Rusland boos op afwijzing turnsters. Over.
0: Boos, over. Over en uit. Tot zo, ja.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
2: Wat kan hier nog misgaan, jongens?
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen. Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: Veronica Weerbericht.
0: Wolken, soms wat regen, temperatuur 17 tot 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen en morgen is er veel zon en is het rond de 17 graden. Live vanuit een, ik vind het heel spannend, live vanuit de politieauto, ergens op de Ring Amsterdam, is dit onze eigen Sietse Roskam, wiens droom in vervulling gaat, maar hij leest wel gewoon het nieuws. Sietse, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen experts tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdacht verkeer op de servers en heeft de systemen uitgeschakeld om erger te voorkomen. Bij de zeehondenopvang Pieter Buren in de Waddenzee komen duizenden donaties binnen. Na het nieuws gisteren dat het centrum bijna failliet is. Volgens een woordvoerder is al ruim 180.000 euro gedoneerd. En 3 Russische topturnsters kunnen deze week niet naar de WK in Rotterdam, omdat ze geen visum krijgen. De Russische gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt.
0: Wauw, zit je. Goed. En zit je voorin of zit je achterin?
3: Nee, ik zit voorin.
0: Oké, en hebben jullie de sirene al aangehad?
3: Nee, we hebben de sirene nog niet aangehad. We hebben nog geen verdachte dingen gezien. We staan nu in een klein beetje file rijden op de A10 Zuid.
0: Ja.
3: En zometeen moeten we waarschijnlijk wel in actie gaan komen. Want er gebeuren de hele dag door natuurlijk genoeg interessante dingen.
0: Ja, hij is helemaal verkocht. Wat leuk dit. Ziet hij succes daar.
2: Raakt straks wel kwijt aan de politie, hoor.
0: Ja, ik denk het ook, ja.
2: Nou, hoe toevallig. 112 meldingen. 112 meldingen. 588 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Beest. 32 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht tussen Budel en Nederweert. Daar 40 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en Ridderkerk 19 minuutjes. En de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 20 minuten vertraging. Ik begrijp dat fiets
0: uit het knopje
2: uitgedrukt.
0: Ja.
2: Wegdek is in slechte toestand op die A27. Hè, op die brug, die Merwedebrug. 21 minuten daar. Wil je compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan. Alle files en alle flitsers. Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
0: We gaan het zo meteen even hebben over Pieter Buren. Vandaag was er opvallend en ook eigenlijk best heel wel verdrietig nieuws over Pieter Buren.
2: Die zei het al, hè?
0: Ja, nee, klopt. Ja. Dus zometeen gaan wij bellen en horen wij meer. En kunnen we daar nog iets aan doen? En dat en nog veel meer. 5 over 4:30 is het inmiddels. Jongens, sterkte met alle

0: Killers bij Radio Veronica en Human. Het is inmiddels 10 minuten over 4:30 geworden. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. En ik zou je heel graag even mee willen nemen naar een moment eerder vandaag. Kijk, wat wij doen is, met onze clubjes 's ochtends, dan hebben we digitaal verbinding met elkaar. En dan gaan we vergaderen. En zeggen we, nou jongens, we hebben weer een nieuwe uitzending. Wat gaan we doen? Frankie, jij kwam hier mee. En ik begreep dat heel goed. Want jij zei, jongens, het gaat niet goed met Pieter Buren.
1: Het veehondencentrum Pieter Buren, inderdaad, verscheen volgens mij was gisteren in het nieuws dat ze op het punt van omvallen staan. Ja. Als er nu niet heel snel iets gebeurt, dan worden ze over 2 weken failliet verklaard. En ik moest meteen denken toen ik dat las. En ik denk dat voor heel veel mensen dat wel een heel duidelijk moment eigenlijk is geweest. Kun je die reclame nog herinneren? Van Queen, It's a Beautiful Day.
2: Ja.
1: Zeehondje. Ja. In een soort kooitje. Ja. Die wordt vrijgelaten. En die gaat zo, nou, ik krijg weer kippenvel als ik aan de commercial denk.
2: Klopt.
1: En die loopt zo richting de zee.
0: We hebben nog wel eens nagespeeld.
1: We hebben nog wel eens nagemaakt inderdaad.
0: Dat was minder emotioneel, maar ja. Klopt, ja.
1: Nee, ja, en zeehondjes, ja, ik vind dat gewoon hele lieve, mooie beesten. Dus nee, dat deed me wel toen ik dat las. Daarom dacht ik even bellen met bioloog en hoofdeducatie van Pieter Buren. Het veehondencentrum. Sander van Dijk hebben we aan de lijn. Sander, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Overal in het nieuws staat dat jullie binnen nu en 2 weken failliet kunnen gaan. Is het echt zo erg? Is dit wat de situatie is nu?
3: Ja, dat is, daar is geen woord van gelogen. We zitten in een situatie dat wij recentelijk verhuisd zijn. Mm-hmm. Dus onze naam is Zeehondencentrum Pieter Buren. Ook officieel nog, maar door Pieter Buren daar zijn we uit verhuisd naar Lauwersoog. Naar een nieuw gebouw. Daar zijn we ook verder gegaan onder de naam het WEC. Maar ja, na de bouw van het WEC bleken toch nog wat verrassende kosten te komen door de bouw zelf. En daarnaast ook nog wat tegenvallen in tegenvallende bezoekersaantallen. Ja, en dat maakt dat wij nu op een punt staan dat het heel moeilijk is om nu verder te gaan. Dat laatste zit hem dan vooral in dat wij heel het jaar een goed overleg waren met provincie en gemeente om hier wel doorheen te komen. En eigenlijk hoorden wij, voor ons als grote maar vervelende verrassing vorige week, dat geen vervolg krijgt en geen steun. En dat, daardoor zijn we acuut in de problemen gekomen.
0: Ja, je hoorde net, we hadden het er vanmorgen over. En een vraag die we ook hadden is, wat stel dat het misgaat. Hè? Want er zijn ook mooie dingen aan de gang die op dit moment, daar kom ik zo op. Maar stel dat het dan misgaat, wat gebeurt er dan met die zeehondjes? Hoeveel zeehonden hebben jullie nu op dit moment?
3: Ja, dat is ook de eerste vraag die wij ons stelden. Op dit moment zitten wij een moment in het jaar dat er relatief weinig zeehonden worden opgevangen. Dus we hebben nu 9 zeehonden in opvang. Nou, het is in dit. Ieders zorg gaat daar naar uit. En er is ons toegezegd dat wat er ook gebeurt, die dieren kunnen gewoon blijven opgevangen worden. Maar op het moment dat wij failliet zouden worden verklaard, dan mogen wij ook geen kosten meer maken. En dan is het technisch zo dat wij geen zeehonden meer mogen opvangen.
1: Vanaf dat moment. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat wij in Nederland een zeehondencentrum hebben?
3: Ik denk heel belangrijk. Ja, ik zeg het nu wel zo. Dat het is een beetje preek voor eigen parochie natuurlijk. Alleen uiteindelijk in Nederland hebben wij een mooie 2 populaties van zeehonden, waar met name de gewone zeehond het nu niet goed mee gaat. Dus dat is al een zorg. Stoppen we met opvang, dan zal de populatie niet direct verdwijnen. Maar dan moeten we wel rekening mee houden dat ten eerste er veel pups uiteindelijk dood langs de kust liggen. Maar

0: En tweede, en misschien nog wel belangrijker, wat, nou ja, net zo belangrijk wat ons betreft, is dat het werk wat we doen aan het onderzoeken, het langdurig in de gaten houden van de populaties en ook continu verbeteren van hoe je die dieren kan helpen, dat ook stopt. En ja, beide zou doodzonde zijn.
1: Sander, ik gaf het net een klein beetje aan. We hoorden het net ook in het nieuws bij onze Siet Roskam. Die vertelde dat er is wel iets aan de gang nu. Hè? Er wordt een soort inzameling gehouden. Wat gebeurt er nu?
0: Ja, dat is heel hoopgevend. Kijk, eerlijk is eerlijk. Gisteren zaten we wel een beetje in een dip. Heel terneergeslagen. Maar vandaag, het is net of we allemaal strijdvaardig wakker zijn geworden. En dat kwam mede omdat gisteren al, zonder dat we erom vroegen, een enorme stroom donaties op gang kwam. Dus dat is fantastisch te zien dat heel veel mensen hier ook van schrikken. En ook echt, niet alleen een hart onder de riem in woord. Want er zijn fantastische woorden al gevallen. Maar ook in die zin in financiële daad of een andere daad. Uh-huh. Ja, en wij zien nu dus veel donaties die zeer welkom zijn binnenkomen.
2: Maar gaat dit voldoende zijn?
1: Ja, hoeveel heb je nodig?
0: Ja, dat is een heel moeilijke vraag in een groot proces. Kijk, uiteindelijk zitten we dit klinkt flauw misschien, maar alle beetjes helpen. Dat is ook gewoon echt waar. Op dit moment is alle steun heel welkom om iedere dag ook weer te kijken naar de riemen voor die zeelandenopvang, om dat te kunnen garanderen. Er is heel veel geld nodig, maar er gebeurt natuurlijk meer. De steun zorgt ook voor dat de grotere partijen opstaan. Het allerbelangrijkste voor ons nu dat we steun blijven ontvangen voor het opvangen van zeehonden.
1: Ja, ik zit even in de app te kijken. Er is best wel heel veel boosheid over dat dit zo slecht gaat met jullie. In de zin van dat we met heel veel dingen druk zijn, maar dat dit toch ook wel voor mensen eigenlijk onuitstaanbaar is dat dit mis zou gaan bij jullie, moet ik jou eerlijk zeggen. Dus die steun lijkt best wel heel breed, Sander. We keken even op jullie site, www.zeehondencentrum.nl. Daar staat eigenlijk alles wat er aan donatie en wat er mogelijk is. Hè. Dus volgens mij is dat de plek waar iedereen nu even naartoe moet gaan, toch?
0: Heel graag, dat zou heel fijn zijn.
1: Oké, want het tij kan dus nog keren. Dat is eigenlijk de boodschap nu. Als er niks gebeurt, dan gaat het mis. Dan gaat over 2 weken de stekker eruit. Maar als we met elkaar toch een klein beetje ons best doen via zeehondencentrum.nl, dan is er nog wel een kans dat het goed komt. Of overdrijf ik nu?
0: Dat is absoluut waar. En wij gaan tot het uiterste om het waar te maken.
2: Ja. Hou ons op de hoogte, hè?
1: Ja, doe dat. Sander, dankjewel.
0: Dank jullie wel.
1: Zeehondencentrum.nl.

0: Hoppa, Jess Glynn en Hold My Hand bij Radio Veronica. Heel even terug naar vorige week. Frankie, jij bent nu nog hier, maar ik wilde eigenlijk vragen... kun jij het mobiele setje even pakken, dat je kan lopen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Kijk, vorige week hadden wij Giovanni in de uitzending. En misschien heb je dat al meegekregen. Giovanni die vertelde dat hij ziek is. Hij heeft ME. Is eigenlijk een groot deel van de dag is hij vermoeid. Heb jij de mobiele zender nu?
1: Hallo, test, test. Hallo, ja. Dames en heren.
0: Ja, loopt nu goed. Goed. En hij vertelde, nou, ik kan een klein stukje laten horen... hij ligt gemiddeld zo'n 17 uur per dag ligt hij eigenlijk op bed.
2: 20.000 mensen in Nederland hebben ME... En je hoort ze en ziet ze natuurlijk niet, omdat ze niet meer van een donkere kamer af kunnen komen.
1: Ja, dus jij bent de hele dag thuis?
2: Ja, ik ben de hele dag thuis en 17 uur per dag in bed.
0: Ja, en toen zei Giovanni zei eigenlijk, ik zou zo graag een kaartje willen krijgen van mensen. Dat ik een reden heb om naar de brievenbus te lopen, om even wat contact met de buitenwereld te hebben. Nou, Frank, waar ben jij naartoe op weg op dit moment?
1: Ik loop nu richting de boskamer. Even kijken hoor, er is nog wel een stukje. Hallo, allemaal leuke collega's hier. Hallo, hallo allemaal. Hi. Ik loop even naar Samantha. Samantha is van de boskamer. Sorry hoor, is een beetje rennen natuurlijk. Hi Samantha.
3: Hey, hallo.
1: Hi. Er staat hier een flinke kar.
3: Zeker, ja, flink.
1: Wat staat erop allemaal? Hoeveel kaarten zijn het?
3: Ja, het zijn 1206 kaarten inmiddels en heel veel pakketjes.
1: 1206 kaarten?
3: Ja, veel hè?
1: 1206 kaarten?
3: Ja. Intens veel.
1: Ja, dat zijn er zeker intens veel. Dankjewel. We moeten dit allemaal even goed verpakken. En dan gaan we dat ook eventjes in een autootje doen. En dan...
0: Nou, weet je wat je doet? We komen even langzaam deze kant op. Want dan gaan wij zo meteen Giovanni bellen. Ja. En ik denk dat we dan toch even iets met hem moeten gaan afspreken. Maar dit gaat wel een hele mooie kant op, denk ik.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
17: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak je huis mooier.
25: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 5 uur.
0: Het nieuws klinkt iets anders dan normaal, omdat onze nieuwslezer Siet Roskam op dit moment zijn droom in vervulling aan het laten gaan is. En die zit in een politieauto. Siet, goedemiddag.
28: Goedemiddag.
0: Lees je wel gewoon het nieuws daar?
28: Ja hoor, ik heb alles bij de hand.
0: Oké, dan luisteren we naar.
28: Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op de systemen en heeft daarom alles uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de publieke omroep gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten als protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen vinden ze slecht. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is. Daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens een woordvoerder is al 180.000 euro gestort. Om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. En op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar als hij op de weg had gelet en op de weg had gereden, zat hij ook fout. De brug is namelijk al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer dan nog. Het is nu nog regenachtig, maar vanavond wordt het overal droog met wat opklaringen. Vannacht rond de 10 graden, ook is er kans op mist. Morgen best wel wat zon, het wordt 17 graden. Donderdag nog iets warmer.
0: Wauw,
1: maar Sien, je kan dit gewoon combineren. Dit gaat perfect, joh. Ja. Of je nou hier in de studio zit of in een politieauto en tussendoor nog wat bonnen aan het uitschrijven bent. Dat gaat perfect, joh.
28: Precies. Nou, wie weet, carrière switch, ja.
0: Waar rij je nu?
28: Nou, we rijden nu net de Meidrecht door.
0: Oké. Okay.
28: En meldingen in de gaten houden.
0: Slechte buurt daar, hoor. In Meidrecht.
1: Was dit wel goed Chinees overigens?
0: Ja, dat klopt.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 140 meldingen op dit moment. 748 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Beest 34 minuten. De A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en Amstelveen. 40 minuten vertraging. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Daar 26 minuten. En de N2 Eindhoven-Maastricht tussen Batadorp en Meerhoven-Zuid. 22 minuten door een ongeluk. Als je nou een compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan. Alle files en alle flitsers moet je heel even naar de app van Flitsmeister. Het is echt een goede Chinees in Meidrecht.
0: Nee, maar ik moet zo lachen dat ik ook af en toe denk, wat een stichting werk ik toch. Er zit weer iemand in een politieauto, zit weer het nieuws te lezen. En nou ja, goed. Ik ben gewoon een gelukkige mens. Ik vind het allemaal mooi.
29: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more from Extra Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
16: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
15: Oei, ik voel de bui al hangen.
16: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
15: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
17: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

0: En take on me. Ah. Het is 8:05, lieve mensen. Goedemiddag. Wij zijn Wouter Frank. Dit is de middagshow van Radio Veronica.
1: Vorige week gebeurde er iets bijzonders hier in de middagshow. Giovanni van 28 belde ons. Hij is ziek. Hij ligt 17 uur per dag in bed en hij vertelde ons dat hij blij wordt van positieve verhalen van andere mensen. In de vorm van een kaartje, zodat hij even zijn eigen situatie kan vergeten. Nou, wat er daarna gebeurde, dat is niet normaal. Eind vorige week hadden we al 600 brieven binnen. Nou, ik liep net even naar de postkamer. Dat zijn er inmiddels 1206. Kortom, blijft hij ook vooral sturen via radioveronica.nl/kaartje. Nou, dit was allemaal vorige week dinsdag, dat gesprek. Maar we zijn nu precies een week verder. En daarom dachten wij even bellen met Giovanni. We hebben hem aan de lijn. Giovanni, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Frank en Wout.
0: Hey. Zo, die Giovanni klinkt blij.
1: Opgetogen,
0: ja. Giovanni, wat goed je te spreken. Hoe is het met je?
2: Helemaal gechoqueerd eigenlijk wel van hoeveel lieve berichten ik gehad heb. En dat komt wel goed uit, want ik heb best wel veel pijn gehad deze week. En ik heb me aardig liggen verbijten. En dan doet ze zo'n kaartje, of jullie kaartjesactie. Dan denk ik van potverdorie, ik sta er niet helemaal alleen voor.
1: Nee. En ook alle berichtjes die jij natuurlijk op Instagram gekregen hebt. Want ik denk dat er een hoop, er is denk ik ook wel een hoop op je afgekomen, denk ik, Giovanni, of niet?
2: Dat heb ik met de ME-vereniging van ondersteuning geboden.
0: Ah.
2: En hebben we gezegd, heel veel mensen hebben de oproep verkeerd begrepen. Want ik kreeg heel vaak de vraag, hey, zullen we koffie gaan drinken?
0: Ja.
2: Maar dat is het hem juist niet. Ik ben eenzaam omdat mijn lichaam zoveel bezoeken niet meer aan kan.
0: Nee.
2: En dat vond de ME-vereniging dus wel heel erg... Ook bijzonder om te zien dat ME zo onderbelicht is dat mensen dan denken van, oh, gezellig koffie drinken, maar ja, jouw lichaam zegt helaas nee.
0: Nee. Maar alle mensen die een reactie hebben gestuurd op jouw Instagram post of op onze Instagram of wat dan ook, als die allemaal bij jou op de koffie komen, vriend, dat gaat niemand trekken hoor. Dat zijn er namelijk wel heel veel.
1: Dan moeten we stadion boeken.
2: Ja.
0: Welke berichtjes van afgelopen week zijn je echt bijgebleven? Waar werd je echt gelukkig van?
2: Een uur na de wedstrijd deed de eerste doelman van de Graafschap mij een berichtje. Hey vriend, mag ik morgen even op de koffie komen?
0: Ja.
2: En hij kwam de volgende dag langs met zijn wedstrijdshirt. En de club had hem geen eens gestuurd. Hij zei uit zichzelf, ik kom even langs. En we hebben een huisgenoot die voor Vitesse. En die vond stiekem ook hartstikke leuk om met onze keeper op de foto te gaan.
1: Want jij bent groot fan van de Graafschap, hè? Dat is echt jouw clubpie.
2: Jazeker, ja, klopt. Ja. En Ties was heel open en Ties bleef ook gewoon even 3 kwartier. Ik zeg, Ties, moet je niet ergens anders heen? En Ties zegt, ik heb nergens anders heen te gaan.
0: Ja.
2: Volgens supporter maak ik altijd de tijd. Nou, en dat is een superboer. Dan heb je een superboer gehad.
1: Ja, Ties, ja. dat is de keeper van de Graafschap. En hij is leuk, wij waren bij Telstar afgelopen weekend. En Telstar duwde ons ook meteen een shirt in ons hand. Gesigneerd door alle spelers. En die komt ook heel snel jouw kant op.
2: Ah, dat vind ik heel mooi, want ik ben ontzettend fan. Ik heb vorig jaar genoten van 1 wedstrijd. En dat was Volendam-Telstar.
0: Ja.
2: Kom man, die penalty.
0: Ja,
1: dat was een mooi moment. En nee, ja, dat shirt, dat kan dan weer mooi in jouw voetbalmuseum. Want wat ben je aan het creëren? Een museum met allemaal items, voetbalartikelen. Er zijn hier ook heel veel sjaaltjes binnengekomen naast alle brieven en zo. Er is zo ongelooflijk veel voor je binnengekomen, Giovanni.
2: Ja, dat is echt abnormaal. Dat ja. Hoort dat. Ik wou mijn huis versieren, want ik dacht, ja, als je dan toch thuis zit, dan mijn mensen zo lief zijn. Soms zag ik het heel negatief in. En jullie hebben me een stukje positiviteit gebracht, wat mij zelfs deze nuchtere achterhoeken toch wel de tranen van in zijn ogen krijgt.
0: Ja.
2: En dat is bijzonder.
0: Maar vriend, ik vind het lief dat je dat zegt, maar dat hebben wij niet gedaan. Ik sta hier met Frank naast een enorm. Dit is een van de 3 kisten die we nu hebben. Die helemaal ramvol met kaartjes.
1: Even leuk dingetje tussendoor. PostNL deed op een gegeven moment een extra rit om alle kaarten te bezorgen.
0: En ik wil dan toch ook even onze lieve collega's van de postkamer hier bij Bediahuis bedanken. Want die dachten op een gegeven moment echt, nou ja, het is lange tijd geleden dat het zo vol lag met kaarten. En die zijn allemaal voor jou. Dus dat is niet onze verdienst. Dat zijn heel lieve mensen die jou hoorden en die een kaart hebben gestuurd.
2: Die mensen zijn fantastisch. Ik zal jullie vertellen, mijn opa, echt achterhoeken, die zei, jongen, je krijgt 5 kaartjes en daar gebeurt helemaal niks. En opa wou het tot gisteren niet geloven, maar gisteren hadden jullie de update over 600 kaarten.
0: Ja.
2: En opa, die deed zijn handen in zijn haar en hij zegt, is dit AI? Ik zeg, nee opa, of I1 zegt hij altijd. Ik zeg, dat is echt. En ja, een prachtige opa was geschokt.
1: Hoe is het met opa? Want de vorige keer vertelde jij dat opa komt elke dag bij jou een kopje thee drinken. Een kwartiertje.
2: We hebben vorige week heel goed nieuws gehad.
1: Wat dan?
2: Opa is stabiel gebleven door de immuuntherapie. En daardoor kan ik opa nog een stuk langer bij me houden.
0: Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Nou, dat is mooi. We zitten nog even met een praktisch dingetje, vriend. Want het zijn al lang geen 600 kaarten meer. Het zijn er veel meer. En die moeten bij jou komen natuurlijk. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Zou je het leuk vinden als we even langs zouden komen om die kaarten allemaal jouw kant op te brengen?
2: Ja, heel erg gezellig. Ja? Ik denk dat opa het stiekem ook heel erg leuk vindt.
0: Top. En zou dat donderdagochtend schikken?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Donderdagochtend komen wij met een gehuurd busje.
0: Ja.
1: Helemaal vol met pakketjes en kaartjes. Staan wij bij jou voor de deur. Komen we blijven niet te lang, maar we komen in ieder geval de kaarten bij je brengen.
2: Ah, prachtig. Jullie hebben mijn leven veranderd. Want dan komen we er opeens. Ik heb veel 2 jaar te wachten op een geschikte woonplek voor nachtverzorging ook. En nu hebben 2 organisaties zich gemeld. En dit kan dus misschien mijn leven veranderen. Ja, ik zeg niet dat ik 50 word, maar een volgend WK of nog een WK erbij. Dus nu heb ik mijn leven veranderd. Sorry.
0: Ach, vriendje, doe rustig aan. Doe rustig aan. Doe rustig aan.
1: En bij je hebt het met name zelf gedaan, doordat je het zo goed. Je kan het zo goed verwoorden. En ik denk dat de ME-vereniging dat ook wel tegen je heeft uitgesproken.
2: Ja, klopt. Ja. Nee, heel erg bedankt.
0: Je doet het heel goed en we komen donderdag. En denk niet te veel in de toekomst. Kijk nou even hoe het nu gaat en alle mooie dingen die nu op je pad komen. En of je nou 50, 60 of 80 wordt, dat zien we dan wel. Dat weet niemand. Dus doe rustig aan.
2: Dank jullie wel.
0: Okay. We zien elkaar donderdag.
2: Ja, is goed.
0: Oké, okay. Rustig aan de vriend.
2: Okay. Ja, is goed.
0: Oké, okay.
2: Hoi.

0: Normaal hebben we best een grote bek, ook als de liedjes draaien. En dan zitten we een beetje te schreeuwen tegen elkaar en grappen te maken. Maar we zijn altijd een beetje stil. Eigenlijk iedereen is wel een beetje stil. Hè?
1: Komt natuurlijk door het mooie verhaal van Giovanni. Maar ook alle reacties die binnenkomen die de Radio Veronica app. Arnoud die zegt ook, wat weet Giovanni dat zo mooi te verwoorden. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat is Giovanni een verschrikkelijke topper. Peter, hartverwarmend, brok in mijn keel. Ga zo door. Er kwam nog een audio-appje binnen. Even kijken hoor, dus ik heb nog niet geluisterd hoor. Deze komt binnen van... Nou, ik weet niet wie het is, maar audio heb je.
2: Jeetje, Wout en Frank, wat hebben jullie dit mooi gedaan. Ik zit gewoon net mee te janken met de jochie, met al zijn pijn. En wat een fantastisch mens. Wat is iedereen ook lief en goed voor hem. En die instanties die hem aan een huis helpen. En de kaartjes van jullie, of een huis, een plek waar die... hulp kan krijgen en zo, wat ouder kan worden misschien. Als je opaatje, ach, ik kom amper uit mijn woorden. Alles bij elkaar, wat fantastisch. Wat fantastisch. Dit is een hele mooie radio.
0: Nou, dat is lief.
2: Ik dank jullie.
0: Nou, wauw. Ja, dat vind ik lief dat je ons bedankt, maar wij zijn vooral heel erg dankbaar voor alle kaartjes die binnen zijn gekomen. Ik vond het best spannend namelijk vorige week. Ik dacht, ja, weet je, je wil ook niet dat je met 5 kaarten daar staat. Ja, dat klinkt misschien nu heel stom, maar dit heeft echt alle verwachtingen overtroffen. Dat vind ik zo tof voor die Giovanni.
1: Vrijdag was ook zo'n mooi kippenvel. Ja, toen inderdaad de postkamer 's middags met een lading kwam.
0: Eerst nog even zo'n hele boze blik van, waar komt deze drukte vandaan? En daarna, oh jongens, ik weet waar het over gaat. Nee, dit is te gek.
1: RadioVeronica.nl/kaartje. Blijf ze ook vooral sturen. RadioVeronica.nl/kaartje en steun Giovanni.
0: Ik ga heel even iets draaien waar ik heel blij van word. Vind je dat goed?
1: Zeker.
0: Ik heb even behoefte aan een beetje.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik vind het heel mooi. RadioVeronica.nl/kaartje. Inderdaad, wat Frank al zei. En, want weet je, de grap is... we rijden ook heel graag met 2 busjes die kant op. Dat was niet...

0: geeft hier bij Radio Veronica een exclusief privé optreden. Daar kun je bij zijn als je morgenochtend luistert naar de ochtendshow van Radio Veronica. Ochtendshow van Gerard Ekdom. En je hoort het direct ticketalarm voorbij komen. Dan app je meteen naar de Radio Veronica studio. Ben jij er wellicht bij 19 oktober. Exclusief klein en intieme optreden van Direct. Je hoort het Through the Looking Glass.
1: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
2: Op de nieuwslezer ziet Roskam.
0: Politie Roskam.
2: Hij is met een politieauto aan het rondrijden. Dat was een droom die hij graag een keer wilde laten uitkomen. Maar lees ook het nieuws. Wat zit er zometeen in jouw nieuws, Sietsie?
3: Ja, premier reageert op aanval op Albert Heijn. En FIFA ontkent dikke bonus voor de baas.
2: Zometeen meer.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Veronica. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
9: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Veronica Weerbericht.
15: Ja, het is vandaag een bewolkte dag. Soms een beetje regen, 17 tot 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen is er veel zon en dan wordt het rond de 17 graden opnieuw. Het is inmiddels bijna 17:55. Vanuit zijn politieauto is daar Sietse Roskam met het nieuws. Sietse, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Premier Jette heeft gereageerd op de aanval op het computersysteem van de Albert Heijn. Laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben, zegt hij. Honderden omroepmedewerkers hebben aan de publieke omroep gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief, meldt het AD. En de FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant ontvangt hij sinds het WK voetbal via een andere organisatie een tweede salaris. Maar dat is volgens de FIFA helemaal niet waar.
15: Kom je nog een keer deze kant op of blijf je daar?
16: Nou, ik denk dat ik toch die carrière switch ga maken.
15: Ja, meen je dat? Dat vind je het leuk?
16: Ja.
15: Politie zegt Dennis op de achtergrond. Mooi. Sietje, kom je echt niet meer terug?
16: Ik denk er nog heel even over na.
15: Oké, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Als ik kijk naar de situatie op de weg, kan dat in ieder geval heel lang gaan duren voordat je weer terug bent in Amsterdam. 165 meldingen, 846 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Utrecht en Bos tussen Papendorp en Beest. Een half uur vertraging.
1: De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Eurmond, 32 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg en daardoor twee rijstroken dicht. De A9 Alkmaar-Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 52 minuten. Door een ongeluk zijn daar ook twee rijstroken dicht. De A27 dan, dat is Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 25 minuten. Dan wil ik ook nog heel eventjes de N325 erbij pakken. Dat is de Duitse grens Arnhem tussen Ubbergen en Ressen. Daar 55 minuten vertraging. En op diezelfde N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en Elde, daar 53 minuten. Compleet overzicht van alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
15: 7 september 1996 werd Tupac vermoord in Las Vegas. En vandaag, op dit moment, of zometeen, hoort degene die daar vermoedelijk de dader van is wat zijn straf gaat worden. Dit is een bizar verhaal. Daarover spreken wij zometeen Fernando Halman. Die weet er alles van en die gaat ons bijpraten hierover. Daar

0: Dames en heren, het was zijn droom. Een droom die uitkwam. Vanmiddag, rond 3:50, werd hij opgehaald met een heuse politiewagen. Het gaat over de one and only Siets Roskam. En inmiddels komt hij weer terug, dames en heren. Sietje! Hallo! En het allemaal dankzij een fantastische politieagent. Politieagent Dennis, goedemiddag nogmaals.
1: Een hele goede middag. Hoe deed hij het, Siets? Nou, ik ben wel stiekem onder indruk.
0: Ja?
1: Ja, was goed dan om zich heen kijken, surveilleren. Ik denk dat hij wel een carrière bij ons kan gaan beginnen.
0: Dit is wel wat Siets doet. Siets surveilleert namelijk ook hier. Ja, maar dat is wel waar, Siets. Jij houdt alles in de gaten. Bedoel ik alleen maar heel goed. Je bent echt een... jij staat altijd aan. Jij weet alles, je ziet alles, je doet alles.
2: Ja, en ook in het verkeer vind ik het altijd leuk om op te letten... en om situaties goed in de gaten te houden, ja.
0: En is er een situatie geweest, Dennis, dat Siets op een gegeven moment zei... kijk, hij daar, hij rijdt te hard, pak hem.
1: Nou, niet één keer, hè?
0: Ja. Maar was dit wat je ervan had verwacht?
2: Ja, meer dan. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om een keer aan de andere kant mee te kunnen kijken... in die politieauto, hoe het werk er dan ongeveer uitziet... en om gewoon een stuk te gaan rijden, kijken wat we tegenkomen.
3: Wauw.
2: Ja. Wow. Ja, echt ontzettend leuk. En bedankt ook dat ik met je mee mocht, Dennis.
1: Ook nog een stukje met de optische geluidssignaal. Hoe noemen wij dat?
2: Het clublied van de politie.
3: De sirene.
2: Ja.
0: Dennis, dank je wel. Want wij hebben het cadeau gegeven, maar dat kon alleen maar dankzij jou. Dus echt super tof.
1: En dank voor jullie enthousiasme. Super fijn.
0: Sietsie, nu we gewoon normaal doen, hè?
3: Ja.
0: Ik heb heel even overleg met de regie. Hebben wij... weet je wat we hebben, Frankie?
4: Ja.
0: Dit vind je leuk,
4: hoor. Ja, dit is leuk, hoor.
0: Dennis, je zit er nu live bij. Kijk eens wat er gebeurt.

0: via onderdeel in dit radioprogramma. Heel overzichtelijk. Ik stel een vraag en jij geeft er antwoord op. Kun je doen via de gratis Radio Veronica app. En dan maak je kans op hele mooie prijzen. Zoals bijvoorbeeld de Radio Veronica platentas. Die kan voor jou zijn. Dus zal ik even een paar proefopgaven doen?
1: Doe je mee, Dennis?
0: Doe je even mee, Dennis?
1: Zeker mee. Ja? Kom maar op.
0: Hoeveel tanden heeft een haai gemiddeld in zijn bek? Nou, Dennis.
1: Dennis, wat denk je?
2: Die zag ik niet aankomen.
0: Wilde gok.
2: Nou, 120.
0: 300. 300 tanden heeft een haai gemiddeld in zijn bek. Hoeveel meter legt een slak gemiddeld af in een uur?
1: Nou, Dennis.
2: In een uur?
0: In een uur.
1: In een uur.
2: Ja, dat moet toch 4,5 meter zijn?
1: Dennis?
3: Minder. 2 meter.
1: Ik zeg 8 meter.
0: Nee, het is 50.
1: Ook toch?
2: Ja, zie ik.
0: Hoeveel gram weegt een eurocent?
1: Ik denk 30.
0: 30 gram?
2: 3 gram.
1: Oh, wat bedoel ik? Ja,
0: zo, 3 gram. Dennis, 2,3 gram.
1: 2,3, oké.
0: Okay, Dennis is dat dichtstbij. En dan is er nu eentje die ik heel graag even in de groep zou willen gooien. Welk fantasiedier is het nationale dier van Schotland? Geef antwoord via de Radio Veronica app en maak kans op hele mooie prijzen.
2: Een fantasiedier?
0: Fantasiedier. Wij kennen het als een fantasiedier, maar het is echt het nationale...

0: Kenneth en Sweet Home Alabama. Dit is Radio Veronica, zo mooi. We hebben een politieagent in de studio, dat is Dennis. En prompt gaan we alle vragen stellen die hij iedere verjaardag weer naar zijn hoofd krijgt. Ja, hoe hard mag jij nou eigenlijk rijden met sirene, zonder sirene? Maar je vindt het niet erg, hè, Dennis, geloof ik.
1: Nee, wel top, wel top.
0: Hoe gaan we, Frankie, met je vraag? Oh, je wilde jingle natuurlijk.
2: Nou ja, Wouter, als er tijd voor is, dan natuurlijk graag.
0: Je zit me aan te kijken met van die oogjes van wat blijft met jingle.
2: Ja, maar nu gaan we erop wachten ook met z'n
0: allen. Even kijken hoor. Ik kan hem niet vinden.
2: Ach, jochie toch.
0: Nou, vooruit. Ik denk dat dit hem wel is.

0: een leuk trivia vraagje tussendoor. Welke huisdier mag je in Zwitserland niet zomaar in zijn eentje houden?
1: Een aap?
0: Wout, een aap.
1: Ja, weet ik veel.
0: Ja, een aap mag je toch überhaupt niet als huisdier houden?
1: Nou ja, oké, ik weet het niet.
0: Ja. Maar twee apen mag wel.
1: Nee, dat is ook iets raars.
0: Hamster. Nee, wel dichtbij. Een cavia. Cavia, dat zijn sociale dieren die moet je in gezelschap hebben.
1: Oh, wat goed.
0: En daarom zeggen ze in Zwitserland minimaal twee in een kontje.
1: Dat zou eigenlijk ook voor konijnen moeten gelden. Dat is hetzelfde.
0: Ja, had twee konijnen ook.
1: Ik had twee konijnen.
0: Visti en Fusti? Of
1: nee.
0: Hoe heet ze nou ook alweer?
1: Stoeie en Mambo.
0: Oh, Stoeie en Mambo, ja.
1: Maar die zijn er niet meer en dat ligt heel gevoelig.
0: We dwalen een beetje af, want we hebben een superleuke kandidaat aan de lijn voor de vraag van Frank. Dat is Ilonka de Roo uit Dordrecht. Hallo Ilonka.
2: Goedenavond.
0: Jij werkt bij een bedrijf dat eieren verkoopt.
2: Ja.
0: Wat voor eieren?
2: Gewoon scharreleieren.
0: Wel de scharreleieren.
1: Ja, zeker.
0: Er zijn weinig bestellingen van Albert Heijn binnengekomen, denk ik, de afgelopen twee dagen.
2: Ja, maar het is voor ons heel goed, want wij leveren niet aan Albert Heijn, maar juist aan kinderen die ze aan de deur verkopen bij de klanten.
1: Handel.
0: Ik stelde net een vraag. Jij hebt er antwoord op gegeven via de Radio Veronica. Dank daarvoor. Welk fantasiedier is het nationale dier van Schotland?
2: Ik dacht de eenhoorn.
0: Ilonka?
2: Ja.
0: Dat is goed.
1: Ja!
0: Heel goed. Dat betekent dat jij de Veronica Platentas wint. Die komt heel snel jouw kant op. En het leuke van die Veronica Platentas is dat er ook inhoud in zit.
1: Zeker wel. Heel veel plezier ermee, Ilonka. Fijne avond,
2: dankjewel.
1: Ciao. Lieve mensen, dit is Radio Veronica met een fluisteraar die 10.600 euro waard is. En zometeen Niek van der Brugge met een prachtige top 40 in zijn hitarchief. Maak er een mooie dinsdagavond van.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet aanrelaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Ik ook niet.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Zo, even lekker een theetje hoor.
6: Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Wie was er aan de beurt?
26: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
25: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: In het ANP-nieuws krijg je van Sietz Roskam. Sietz, goedenavond.
4: Goedenavond, Niek. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jette. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzette om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, zegt de Algemene Rekenkamer. Om voorbereid te zijn op een eventuele oorlog hier moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten verhoogd. Het kost bijna 10 miljard euro. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch niet mee te doen met het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het buiten de omroepen om, zeggen de medewerkers in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. En ook vandaag weer scholierenprotesten in Frankrijk. Meer dan 100.000 demonstranten gingen de straat op. Zo'n 200 scholen werden geblokkeerd. Het is al de vierde week van protesten in Frankrijk. Veel lopen uit de hand. Tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Het weer nog vanuit het westen zijn er opklaringen vanavond. Het koelt vannacht af naar 8 graden. Morgen veel zon, dan 17 graden.
3: Dankjewel, Siet. Ja, je moet even bijkomen vanavond, denk ik.
4: Zeker.
3: Je had in de politieauto het nieuws gelezen.
4: Ja, hele avonturen beleefd.
3: Ja, ja, jij maakt het wat mee ook.
4: Ja, het is wat anders dan een saaie studio.
3: Maar wil je nu overstappen? Wil je ook als opsporingsbeamte werken? Of, ik vind wel iets voor jou, hoor.
4: Ik zou morgen luisteren waar ik ben.
3: Oh ja?
4: Hier of bij de politie.
3: Oké. Okay. Nou, dames en heren, als je dat morgen kan het zomaar zijn als Sietz ons ingereld heeft. Voor de KLPD. De file is vanaf 25 minuten. Het is daar bijna 300 kilometer. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoelpolder, 28 minuten. De A12 voor Arnhem-Utrecht tussen Veldbroek en Grijsoord. Daar is de vertraging 25 minuten. En veel problemen rond Arnhem. Weet jij trouwens iets hoe dat komt, dat het allemaal zo druk is bij Arnhem?
4: Of problemen rond Arnhem? Dat is een hele goede vraag.
3: Ja, gewoon, dat rijdt allemaal om. En wij richting Rhenen.
4: Er was een ongeluk gebeurd daar op de N325.
3: Sterkte, want daardoor rijdt veel verkeer om. Onder andere via de N225, Rhenen-Arnhem voor Kronenburg 26. En zelfs op de N325 staat het vast. Kleef richting Arnhem voor Lentwest. Daar is de vertragingstijd 31 minuten. Als je auto die haalt, als iets. Hè?
4: Ja,
3: ongelooflijk. Je hebt avonddienst, hè? Je gaat patrouilleren vanavond.
4: Ja, absoluut.
3: Leuk, gezellig.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
7: Speel mee met De Fluisteraar. De

0: Cure bij Veronica in dit top 40 hitarchief van 19 oktober 1985. En ik heb meteen een appje van Peter. Hij zegt, Niek, ik heb de foto's uit 1985 laatst weer eens bekeken. Ik droeg een stonewashed spijkerbroek, een spijkerjack, witte sportsokken in mijn sneakers en mijn haar stond zo stijf van de haarlak dat ik gewoon overeind bleef staan. En het ergste, ik vond mezelf toen echt heel lekker. Oké, Peter. Dat waren ook de ethisch. Zo meteen verder met onder andere Madonna. En ook Kate Bush komt er zo meteen nog aan.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: En ondertussen 10.600 euro in kas. Gerard, een hele goede avond.
2: Ja, een hele goede avond. Goeie avond.
0: Gerard Bochman. Ja, hallo. Uit Koevoorde. Jij hebt net een lekker maaltje achter de kiezer zitten met je vrouw Esther.
2: Ja, dat klopt.
0: En ik zou zo bij jullie kunnen aanschuiven. Tenminste, als dat mag van jullie dan. Want Kip Tom Doerie.
2: Dat is erg lekker.
0: Kip Tom Doerie is wel...
2: Dat is super lekker.
0: Dat is gewoon top. Jij gaat, als je dit bedrag wint, 10.600 euro... het een en ander veranderen in je huis. Wat ben jij van plan, Gerard?
2: Nou, ik denk de meubels en zo. Want die zijn al 10, 15 jaar oud. Dus dat mag wel eens een keer gebeuren als dat dan lukt.
0: Ja, dus je hebt van die zitkuilen erin zitten in je bankstel. Ja, dat is precies waar je zit. Ja. Nou, klant, lekker even zo'n opfriskeur. En als er nog wat geld over is, ook op vakantie, toch?
2: Ja, dan gaan we nog een weekje weg of zo.
0: Een weekje. Ja. Nou ja, 10.600 euro staat op het spel. Als jij weet welke bekende Nederlander de fluistert, we gaan meteen luisteren naar de opgave.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ben jij er al uit over of de man of een vrouw is?
2: Het is een vrouw.
0: Ja.
2: En het is... Ja. En ik denk dat ik het zeker weet wat wie het is. Claudia de Breij.
0: Claudia de Breij, zeg jij.
2: Ja.
0: Is de fluisteraar voor 10.600 euro. Laten wij snel naar de jury gaan, Gerard. Spannend.
3: Jouw antwoord is... fout.
0: Jammer. Wat langer leek het wel zo. Ja. Nou komt hij hoor. Nee, helaas Gerard. Dankjewel.
2: Helaas.
0: Ja,
2: ook dankjewel hè.
0: Ja, nou ja, in ieder geval lekker
2: gegeten. Goeie avond.
0: Ja.
2: Ja, dat is helemaal goed. Hoi.

0: Madonna en Holiday. En het gaat dan over de herfstvakantie, mag ik hopen. In deze top 40 van 19 oktober 1985. En toen kregen we een ander schoolsysteem in Nederland.
1: Dit schooljaar 1985 is de wet op het basisonderwijs in werking getreden. Dat is waarschijnlijk geen nieuws voor u. Alle kleuterscholen, alle lagere scholen zijn opgeheven. En daarvoor in de plaats is er één basisschool gekomen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
0: Vandaag zijn we in het jaar 1985. Het jaar waarin Michael J. Fox als Marty McFly in DeLorean stapte. En de geschiedenis van de popcultuur een klein zetje gaf. Uit de film Back to the Future. Dit zijn Huey Lewis en de News. En de top 40 hitachief van Veronica. En de

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou. Speel mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot. Alle info radioveronica.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Spaart tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
13: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinformatie. Er zijn nog 21 files, totale lengte nog 80 kilometer. Je hoort ze vanaf 20 minuten op met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Hilversum-Noord. 23 minuten vertraging daar. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort nog een keer 20. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. Dus een ongeluk gebeurt, 7 kilometer en daardoor 40 minuten vertraging. A325 Arnhem-Kleef tussen Ressen en Lent, daar 32 minuten. En de laatste op de N325 van Kleef in Duitsland naar Arnhem. Voor de afrit bij Lent West, 28 minuten vertraging.

Phil Collins, die kon gewoon op twee plekken tegelijk zijn op één dag. In Philadelphia en Londen met Live Aid. Hij gebruikte daarvoor de Concorde. Maar er was toch iemand sneller in 1985. En dat gebeurde tijdens de

0: Sting. En Love is the Seventh Wave. Bij Radio Veronica in de Top 40 tarief. Goedenavond. Iedere dag om 6 uur een Top 40 uit dat rijke verleden. Uit de Top 40 geschiedenis natuurlijk. Vandaag dus 19 oktober 1985. En ja, ook het Koningshuis was in 85 druk hoor.
1: Prins Klaus blijft bij zijn eis dat het weekblad Privé een verhaal over prins Willem-Alexander in zijn geheel intrekt.
2: Wel nu, het is niet waar dat de betrokkenen hevig verliefd met een knappe blondine of hoe dan ook, tot diep in de nacht, of tot vroeg in de nacht, danste in de bomvolle nachtclub van het Amsterdamse Hilton Hotel. Nog dat hij en zijn vriendin de volgende morgen vroeg uit de veren waren. Dat is een heel leuk stukje journalistiek, want wie vroeg uit de veren komen, die moeten er dus eerst ooit ingedoken zijn.
0: Never underestimate the power of denial. Dit is Radio Veronica, Top 40 hitarchief.

Radio Veronica, het top 40 hitarchief. UB40 en Chrissy Hynde staan ook in de lijst op nummer 2. En I Got You Babe. Ja, Nederland liep rond in spijkerpakken en kapsels waar windmolens jaloers op waren. Maar 40 jaar later kennen we deze plaat nog steeds. David Bowie en Mick Jagger namen Dancing in the Street op voor Live Aid. Het origineel was natuurlijk van Martin en de Vandellas uit 1964. Maar hij kreeg nieuw leven.

0: De nummer 1 op zaterdag 19 oktober 1985. David Bowie en Mick Jagger en Dancing on the Streets. Morgen gaan we naar een mooie dag. Dan gaan we naar januari, de 6e van 1979. Met onder andere Herman Brood en his Wild Romance, 10cc en ook Grupo Sportivo. Dan morgen. Vanavond laat ik hem nog een keer horen, de fluisteraar. Want de jackpot die loopt steeds verder op. 10.800 euro. Blijf luisteren naar Veronica om de fluisteraar te ontmaskeren. En zo meteen Duran Duran met Notorious.
1: De fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
11: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
13: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's.
13: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
16: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
15: Ja, de madness is wel compleet nu volgens mij. Hè? Als robots dit ook gaan doen. Goedenavond Veronica, het is exact 7 uur. Start van de avondspits, nog 4 files. De A2 Den Bosch richting Utrecht richting Den Bosch. Voor Culemborg staan 6 minuten. En nog wat langere file op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos. Daar 37. A325 Arnhem-Kleef tussen Resse en Neerbos. Daar een half uur vertraging. En de laatste op de N325 Kleef-Arnhem tussen de Waalbrug en Lentwest. Vertragingstijd is daar 27 minuten. Zometeen bij Veronica. Duran Duran, Kings of Leon en Lady Gaga. Bruno Mars komen eraan.
21: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
24: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
25: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
22: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
26: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
27: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
26: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
28: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
29: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
30: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24.99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
31: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
32: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
33: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
35: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
37: Speel mee met de fluisteraar.
38: De jackpot staat nu op
15: 10.800 euro.
38: Let's go!
15: Dat is een flink bedragje.

0: Kings of Leon en You Somebody bij Veronica. Goeie avond. Ik ben Niek en die jackpot staat echt op klappen vanavond. Ik zie het gewoon aan de app. Ik zie gewoon aan de app dat mensen compleet los aan het gaan zijn. Vaker dan één keer ook het woord fluisteraar. Dat mag natuurlijk, het hoeft niet, maar het mag wel. Vanavond gaan we het nog een keer laten horen. Als de jury groen licht geeft, dan komt het allemaal goed. Dan mag ik de fluisteraar laten horen aan jou. En kan je nog beter nadenken over je antwoord voor flink geld.
1: Niek's Nationale Vraagstuk.
0: Ja, vandaag eentje van een andere categorie. Na proppen en vouwen. Komt-ie. Verhuizen na je 35ste. Vraag je vrienden om te sjouwen of huur je meteen een verhuisbedrijf? Ja, vroeger hielpen ze allemaal gratis natuurlijk. En nu hebben ze allemaal een hernia, een verjaardag of zijn ze toevallig een weekendje weg. Dus ga je mee sjouwen of moet er een verhuurbedrijf ingehuurd worden? Kom maar door in de app van Radio Veronica.
1: Niek's Nationale Vraagstuk.
2: Radio Veronica.

0: Lady Gaga, Bruno Mars bij Radio Veronica. Vraag je vrienden om te sjouwen of huur je meteen een verhuisbedrijf in na je 35ste? Dat is een beetje de vraag van vandaag. Moet je je handen wel uit de mouwen steken? Vooral bij types die heel vaak verhuizen. Wat vind jij, Jeroen?
1: Ja, het kan wel, maar ik zelf ga niet meer sjouwen.
0: Jij doet het niet meer?
1: Ik ben nu 46 en ik vind het mooi geweest met dat sjouw.
0: Zo zoek
1: het
0: maar even uit. Maar jij hebt wel een vrachtwagen.
1: Ja, ik rij in een vrachtwagen nu op dit moment ook.
0: Ja, maar dan weten ze je altijd wel te vinden, toch?
1: Ja, precies daarom.
0: Waar rij je op dit moment?
1: Ik sta nu net voor een open brug.
0: Of is er een ingestort?
1: Nee, de brug staat open.
0: Oké.
1: Okay. Ik rij de Albert Heijn, dus...
0: Oh, je rijdt voor de Albert Heijn?
1: Ja.
0: Dat is een uitdaging, de tijden ook.
1: Ja, daarom lekker rustig. Het is nu lekker rustig vandaag.
0: Er is maar één iemand die niet klaagt, dat zijn de chauffeurs van de Albert Heijn. Ja, nou ja.

0: Man at Work. Down Under.
1: Bij Radio Veronica, goedenavond. Beste muziek alle tijden. Gaan we zo meteen ook even bewijzen met drie hele lekkere achter elkaar. Eddie Money komt eraan met Take Me Home Tonight. Chainsmokers en Coldplay. En ook de Cardigans komen eraan zo. En help jij nog met verhuizen of zoeken ze het maar uit? Laat het weten in de app van Veronica.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
21: Oh nee, verzekering...
20: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
21: Oh, wil ik wel.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Veronica met de actuele verkeersinformatie. Goedenavond. Er staat de file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertragingstijd is daardoor 22 minuten. En eentje op de N325 Nijmegen-Kleef tussen Lent en de Waalbrug. Vertragingstijd 1 kwartier.
23: Dit is Radio Veronica.
24: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
23: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
24: En nu.
23: Niek van der Brugge.
24: Met de beste muziek aller tijden.

0: ja, nieuwe vriendin, vrouw. En ja, eigenlijk gewoon van huis naar huis.
1: Naar huis naar huis.
0: Iedere keer toch, ja, iedere keer toch weer een betere plek gevonden. En uiteindelijk een heel mooi plekje. Daar zijn we dan neergestreken.
1: Ja, en voor jouw omgeving, je gaat voorlopig niet meer verhuizen, denk ik.
0: Nou,
2: Je gaat toch niet zeggen, toch, of wel?
0: Ja, we gaan waarschijnlijk
2: weer verhuizen.
0: Ja, waarschijnlijk wel. binnen 2 jaar.
1: Iemand die zo vaak verhuist, vraag jij je vrienden en familie nog? Of ja, schakel je een bedrijf in?
0: Nou, ik heb het altijd met vrienden en familie gedaan. En, maar veel zelf. Maar nu gaan we zeker een verhuisbedrijf inschakelen.
1: Kijk.
0: Dat wordt gewoon te ver.
1: Ja, nou ja, ik heb ooit een keer met Frank van het Hof. En toen werkte ik nog niet eens hier. Kun je nagaan. Maar Frank van het Hof bijvoorbeeld, die heeft ook een vrachtwagentje. Of die kent iemand. Ik heb met Frank van het Hof een keer staan verhuizen. Mijn beste vriend ook. En ja, het is ook. Ja. Je wordt ook een dag ouder gewoon. Met bakstellen op je nek en zo.
0: Ja, ja. Nee, ik voel natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ja. Dus dan maar wat extra euro's er tegenaan. Dan maar even huis.
1: Als je een grote jongen bent, laat ze dan ook maar zien, die spierballen. Hè?
0: Ja.
1: Nou, we krijgen het verhuisbericht binnenkort wel, Roy.
0: Yo.

0: Earth Song, Michael Jackson bij Veronica. Ik had vandaag een meeting met mijn baas, zeg maar. En dat was al een uurtje of drie hier in Amsterdam. Maar vannacht heeft iemand bij mij in de buurt kliko's in de hens gestoken. Dus ik zeg vannacht de brandweer staat. Ik was echt amper geslapen. Dus het eerste wat ik hier ook wat horen kreeg vandaag. Van de Brugge, je ziet er moe uit.
1: Zo, prof hem lekker in, hè?
0: Nou, bedankt, baas. Ik ga vanavond daten, dus kom mooi uit.

0: Jim Wild. Any place, anywhere, anytime bij Radio Veronica. Zo meteen Lost Frequencies. Are you with me? Ook Rufus en Chaka Khan komen eraan. En Green Day. Do you have
1: the time? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws.
21: Het is 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keoli. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien, stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen, omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
4: Dankjewel. Dit is Radio Veronica met de verkeersinfo. Een file gemeld op de A27, Utrecht-Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor 8 minuten vertraging. Zometeen Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody komt eraan. En ook Green Day en Lost Frequencies, hoor je zo.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
18: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
26: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official.
27: Kom maar lekker
26: is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
28: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
30: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
31: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
32: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
33: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

Het is nooit te vroeg voor Green Day. Basket Case. Bij Radio Veronica. Je maakt kans op kaarten. Intiem miniconcert bij Direct hier in de Veronica Studios. Luister naar Ecton morgen om te winnen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Cruise in Texas. Veronica.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen als je als boer denkt van... nou, ga toch eens in Texas kijken of ik daar niet mijn zaakje door kan zetten. Wie verantwoordelijk is voor vee in Texas... mag dat niet bewust onbeheerd op de berm van een highway laten rondlopen. Dus voor alle duidelijkheid, je mag je koe niet loslaten op de snelweg. Dus hou daar rekening mee als je naar Texas gaat ook. Het is Veronica, de dinsdagavond. Dat betekent, ja, een Duitser op dinsdag.

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou.

0: alle info radioveronica.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retteketet en vamos naar Beterbed.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Het is exact 8:30. Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld, wel een rijtje met flitsers. En daarvoor check je de app van Flitsmeister. Dan kan je wat geld besparen. En natuurlijk voor een veilige leefomgeving, hè, mensen. Dat wij niet... Nou ja, ik sla door. Even wat stoere hiphop. Op dit moment is in Amerika trouwens ook de zaak van... dan moet ik even kijken hoe dat organiseert van onze taxi Bas. Die volgt dat allemaal. Hij zegt, op dit moment is het gaande. De tv-livestream, de moord van Tupac Amuda Shakur. Dus ja, er wordt iemand veroordeeld voor de moord op Tupac vanavond. Ik laat je het weten als er nieuws over bekend is.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu,
3: Nick van der Brugge.
4: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
2: Veronica. Nou, de Duitser op dinsdag. Anton wordt gestuurd. Maar dat was volgens mij een Oostenrijker.
5: If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: terugbellen voor de Duitser op dinsdag. Dat is een bijzonder appje wat ik heb binnengekregen. Het zijn Duitsers. Evert.
1: Hey.
2: Duitser op dinsdag. La, la, la, la, la.
0: Oh, ja. La, la, la, la. Je zit er middenin, hoor. Ja.
1: Ja, ja,
0: Duitser
1: hoor,
0: op dinsdag.
1: Ja.
0: Je hebt een hele leuke, toch? Of niet?
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel.
2: Duitser op dinsdag.
0: Evert, ben je druk op dit moment ook? Of,
1: nee, ik ben het hobby.
0: Wat is jouw hobby dan?
1: Ik ben een oldtimer auto aan het opknappen.
0: Oh, wat leuk.
1: En momenteel ben ik het sleutel aan de oldtimer brommen van mijn zoon.
0: Dat is leuk zeg, dat je daar nog een beetje handig mee bent.
1: Ja.
0: Is dat een Zundapp toevallig?
1: Nee, toevallig niet. Nee, dit is een Batavus.
0: Een Batavus, oké. Okay. Ja. Leuk.
1: Ja.
0: Je hebt twee rechterhanden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik heb er al één vrij en daar had ik de telefoon in.
0: Ja, een soort tweetakbrommer ben je eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou goed, het mooie is dat ik vroeg een Duitser op dinsdag, maar jij kwam met een hele leuke, die was ik echt helemaal vergeten. En dat is, ik ben zo blij dat ik in München ben.
1: Ja, ik vond dat een leuke Duitse plaat. Ik hoorde jou oproepen, ik denk niet van.
0: Nou, ik vond dat geeft al een bepaalde tijdsgeest weer, laten we eerlijk zijn.
1: Eerlijk.
0: Ja. Nou, dan gaan we die draaien op de Duitser op dinsdag.
1: Hartstikke leuk.
0: En wens ik jou succes met de brommer.
1: Dankjewel, hè. Ja, dankjewel, hè.
0: Weet je trouwens wat brommer is in het Duits?
1: Moped.
0: Moped of Kleinkraftrad. Ja.
1: Oh, dat is
0: een
1: heel Duits, ja.
0: Succes met je Kleinkraftrad.
1: Ja, dankjewel. Doei.

Electric Mission auf Radio Veronica. Dat is de Duitse op dinsdag. Ik zit echt. Ik krijg net nog een appje van de maat van mij. Die stuurt: hey Niek, wil je nou nog mee? Gaat dit A over een concert van Scooter of B over een concert van Rod Stewart? Wat denk jij? Had ook een prima Duitser op dinsdag kunnen zijn, Scooter trouwens.

belangrijkste wat ik ooit heb gedaan is toegeven dat ik een probleem heb met eten, drugs en alcohol. Elton John met zijn praplaat Your Song bij Radio Veronica. Binnen nu in 60 minuten ga ik hem nog een keer laten horen. Als ik groen licht krijg van de jury van de fluisteraar, laat ik de fluisteraar nog een keer horen. Kans op 10.800 euro. En Sissy Peniston komt.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
1: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Oh, wat een goede vraag.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin. Mooi wonen.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
21: Dankjewel, René. Dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld. Flitsers, die zijn er 3. Die pak ik even mee voor je. De A16 Dordrecht Wederhaap bij Prinsenbeek bij 59,0. En de A67 Eindhoven richting de grens met België. Bij Veldhoven staan ze bij 18,1 bij de campus daar. Laatst op de N33, beide richtingen Noordhoek bij 47,7. Zometeen de Pet Shop Boys, Sissy Penniston en ook een prachtplaat van Andrew Gold komt eraan.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
23: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
26: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Sta je in de file en spot je ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
31: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
32: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
33: Speel mee met de Fluisteraar.
34: De jackpot staat nu op
21: 10.800 euro.

is your boys bij Veronica. It's a sin. Wat zijn de moderne zonden van 2026 eigenlijk? Ja, dat is niet meer stelen, liegen en overspel. Daar hebben ze nu sites voor tegenwoordig ook. Dus ik denk toch wel een beetje dat het in je broekzak zit. In de vorm van een smartphone. Afgunst, gulzigheid, luiheid, hebzucht. Het is er allemaal te vinden. Radio.

Sabrina Carpenter en Espresso. Er zijn huizen waar je naar terug verlangt. Omdat je er bent opgegroeid. Omdat er iemand op je wachtte. Of omdat je er ooit gelukkig was zonder dat je door had hoe bijzonder dat eigenlijk was. Maar wat als een huis niet alleen herinneringen bewaart, maar ook geheimen? Ja, dit is zo'n toffe plaat van Genesis. In 1983 maken ze een nummer over een man die een verlaten huis binnengaat. En daar ontmoet hij geesten en mensen die er gevangen zitten. Je hoort hem nu bij het huis. Home by the Sea.

0: En inderdaad, er is ook nog een part 2. Dan zijn we gewoon een kwartier onderweg. Ik heb even andere dingen te doen ook. Maar wat een goed stuk is dit van Genesis, Home by the Sea. Zometeen Adele hier, set fire to the rain. En nu €10.800 in de jackpot. En zometeen laat ik de fluisteraar nog een keer horen.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint €14.200.
1: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: gevuld. Alle info radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files, wel wat flitsers voor je. De A12 Arnhem richting Ede bij Arnhem staan ze 134,0. A12 Gouda richting Zoetermeer bij Bleiswijk bij 16,9. A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek bij 59,0. En A67 Eindhoven richting België bij Veldhoven. Daar staan ze bij 18,1.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
6: En nu
5: Nick van der Brugge
6: met de

0: luisteraar. Een volle gang bij Veronica. En het is echt... Mensen worden nu wel echt zo van... Give me the money. Ik weet het. Ik weet het. En misschien weet jij het nog niet. Welke bekende Nederlander fluistert er toch? Dat is het spel De Fluisteraar bij Radio Veronica. 10.800 euro keren we aan jou uit als jij het juiste antwoord geeft. Het zou natuurlijk leuk zijn als je hele mooie, nobele dingen met dat geld gaat doen. Maar bijvoorbeeld, je zou ook een gouden wc-bril kunnen kopen. Dan zit je letterlijk op te kakken met... Nou goed, je zou bijvoorbeeld ook een ridderuitrusting van echt metaal kunnen doen. Dat is dan een boodschap te doen bij de Albert Heijn. Dat zou zo maar... Nou ja, goed. Alle gekken op een stokkie. 10.800 euro is geld. Wat makkelijk uit te geven is. Aan hele mooie dingen, ook in het huis, vakanties, dat soort zaken. Gewoon een lekkere opsteker. Zo richting december. Wie fluistert er hier? Dat is de vraag.
1: Sst. Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Zou je hier vanavond de plekken ontvoeren en gaan waterboarden? Dan nog zou je het antwoord niet aan mij loskrijgen. De DJ's van Veronica hebben geen idee. Ze kunnen je helaas niet helpen. Nou ja, door hem te laten horen bijvoorbeeld. Weet jij wie er fluistert voor 10.800 euro? Ja? Dan heb je fluisteraar. Dat doe je gratis met de app. Dit zijn Guetta en Kelly Rowland.

Radio Veronica met Joe Cocker. With a little help for my friends. Nou, dat was in het vraagstuk niet aan de hand. Dan vroegen we vandaag, zou je je vrienden nog inschakelen als je gaat verhuizen? Of moet je na je 35ste gewoon een grote jongen zijn en een verhuisservice bellen? Ja, veel mensen denken dat toch zo over. Maar joh, op een gegeven moment moet je maar gewoon je vrienden met rust laten. Maar goed, morgen weer een nieuw nationaal vraagstuk. Zometeen de beste muziek aller tijden. Non-stop. En je krijgt onder andere Dan Hartman.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Verzekeringsgedoe.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.

0: kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft de vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis in, mooi wonen.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
16: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer Gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
19: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.nl.

0: op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker wijven, samen lekker wijven. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
12: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 12 uur.
26: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zegen tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.

0: Radio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.